0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de dood van een meisje van 13. Zij pleegde vorige maand zelfmoord in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Dan het weer, droog en vrij helder, later bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. Vooral in de ochtend in het midden van het land veel regen. En 's middags kan er een bui vallen, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
3: Radio Swammerdam. Hoezo?
4: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
5: Radio Swammerdam.
6: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in een nieuwe studio.

0: De Drempels Radio hier bij Radio Salto.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de zelfdoding van een meisje van 13 in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. De poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo en gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen.

0: van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: Donderdag tussen 10 en 12 is het nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether. Oeh.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro, zegt de Colombiaanse president de la Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied Chocó zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Volgens een politicus zijn de maatregelen niet nodig omdat de hoge kliffen in het gebied zelf al een afschrikwekkende werking hebben op migranten. En na 3 jaar weet de politie in Amsterdam nog altijd niet wie de man is die in 2023 in het ziekenhuis belandde nadat hij op straat was gevallen. Hij kreeg daardoor een herseninfarct of een hersenbloeding en kan sindsdien bijna niet meer praten. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Ook gaat het regenen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen, 's middags ook kans op een bui. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteren telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen liep gisteren af. Een akkoord lijkt niet dichterbij te komen. Een hoge Iraanse ambtenaar zei gisteren dat Iran vanwege de mislukte onderhandelingen zal overschakelen op een volledig offensieve militaire strategie. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro. Dat zegt de Colombiaanse president de la Estrella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving in Colombia had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. De VS heeft opnieuw bemiddeld tussen Hamas en Israël, maar dat heeft nog altijd niet geleid tot een vredesakkoord. Volgens bronnen vinden de VS en Israël dat het Israëlische leger in Gaza mag blijven, zolang Hamas zijn wapens niet heeft ingeleverd. Hamas wil pas wapens inleveren als Israël weg is uit Gaza en de Israëlische aanvallen ophouden. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Dan het weer op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land en ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. Dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in de nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Tientallen boeren hebben gisteravond met trekkers actie gevoerd in Amersfoort en Barneveld tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Zo'n 40 trekkers reden in Amersfoort rond. Er werden op verschillende plekken strobalen neergelegd, onder meer bij natuurmonumenten, bij Staatsbosbeheer, Friesland Campina en de Rabobank. In Barneveld hebben honderden boeren hun zorgen geuit bij het gemeentehuis. Ze willen dat het kabinet met de landbouwsector in gesprek gaat over het stikstofbeleid. ABN AMRO vindt dat Nederland meer moet betalen voor innovatieve medicijnen en patiënten die sneller moet laten gebruiken. De bank zegt dat het huidige, strenge vergoedingsbeleid leidt tot langere wachttijden en medicijntekorten. De kosten van geneesmiddelen kunnen de komende 2 jaar verdubbelen door nieuwe, dure behandelingen. ABN AMRO pleit voor hogere vergoedingen om de zorg te verbeteren en Nederland ook aantrekkelijker te maken voor onderzoek naar nieuwe medicijnen. Vorig jaar zijn er in totaal 235 woonboten verkocht, bijna een kwart daarvan in Amsterdam. De gemiddelde prijs van een woonboot was €466.000, maar ze zijn wel veel minder populair dan gewone huizen. De verkoop duurt gemiddeld 2 keer zo lang als bij een gewone woning, ongeveer 2 maanden. Dat komt onder meer door vergunningen, financiering en lokale regels. De meeste kopers van een woonboot zijn wat ouder en vermogender, maar 1 op de 5 van hen is starter op de woningmarkt. De bouw van een grensmuur in een natuurgebied in Texas is voorlopig stilgelegd na lokaal verzet. Zowel democraten als republikeinen maken zich zorgen over de schade aan de natuur. De omgeving is erg moeilijk begaanbaar en volgens tegenstanders werkt het terrein daardoor al als natuurlijke grensbarrière. De Amerikaanse grensdienst wil nu de situatie eerst goed beoordelen voordat de bouw verder gaat. Het is een project van $1,7 miljard in het Big Bend National Park op de grens met Mexico. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radionieuws.
2: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.

0: Welkom bij... Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren. Want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
1: Een hele goede morgen. Alle die naar ons luisteren, wij komen nu tot u via Radio Maart met uw programma Hoop en Leven. Om een woord van leven, van geloof naar uw hart te brengen. Want wij weten dat God onder ons is. Die hij klaar is om u te helpen. Om uw familie te helpen. U die bent aan het zoeken naar een redding, naar een oplossing. Naar een beter dag. U zoekt en straks zal u ook kijken naar iemand die heeft het gedaan. En de resultaten daarvan. En wij zullen natuurlijk samen met u bidden. Als u wil met ons praten, als u wil een boodschap sturen, zodat wij ook u kunnen helpen met u bespreken. Wij hebben onze WhatsApp-nummer, is 06-82-90-6638. Nogmaals, 06-82-90-6638. En pastoor Louis is met ons, pastoor. Wij zijn vandaag ook in de kerk en ook bij Amsterdam Zuidoost. Vandaag is een hele speciale dag.
2: Jawel, pastoor. Goedemorgen, pastoor Victor. En goedemorgen alle luisteraars van Hoop en Leven. Jazeker, we zijn hier weer om een mooie boodschap van Hoop en Leven te geven aan de mensen. En we zijn vanavond in Zuidoost bij het kerkcentrum De Nieuwe Stad. Voor de speciale dienst die we elke dinsdag hebben om 7 uur.
1: Dat is het. Dan vandaag een speciale dinsdag in Zuidoost, Amsterdam. En zoals altijd in Amsterdam-Oost bij de Borneostraat nummer 40 houden wij dagelijks diensten. 10 uur, 3 uur, 7:30. Maar nu laten we naar de muziek luisteren.

0: Je luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker, maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Het is waar, er is altijd hoop. En wij willen vandaag met u spreken. U gaat door een storm heen. Elke dag, u krijgt slechte nieuws. Misschien u luistert naar dit programma af en toe, maar u heeft nog niet een stap genomen. Er bestaat een oplossing. U heeft al vaak naar de getuigenissen gehoord. En mensen praten over hun pijn, ellende, schaamte, tranen van hoop, jaren van pijnen. Dat is wat u heeft gehoord, met natuurlijk Gods wonderen, hoe deze families, moeders, vaders, ouders hebben hun problemen kunnen oplossen. Dan, u bent ook iemand die kan Gods hulp vinden. U bent niet erger dan de anderen. En als er zijn gedachten in uw hoofd die zeggen die te laat is geworden, of die u heeft geen kans meer, Gods woord zegt in ons iets anders. En beter dan de woorden die wij kunnen spreken, zijn de woorden die mensen spreken, hun getuigenis. Dus twijfel niet, laat niet andere gedachten in uw hoofd komen. Want nu is de dag om een stap te nemen. Nu is de tijd om gered te worden, om iets te doen, iets die zal het verschil maken. En met God, het is wel mogelijk. Wij kunnen in hem de kracht vinden, de begeleiding. En wat wij waren nooit in staat om te doen, God kan voor ons doen. In zijn macht, in zijn liefde, die staat boven alles. En hij kan uw leven raken, hij kan uw gezin, uw familie raken, hij kan uw lichaam vrijmaken, uw hart. God is hier onder ons.
2: Jazeker, God is hier en God wil deze dingen doen. God wordt ook wel genoemd de God van het onmogelijke. En misschien kijkt u naar uw situatie en denkt u, ja, maar mijn situatie is onmogelijk. Deze pijn die ik heb, de ziekte, die familie die door deze problemen heen gaat. Deze situatie is onmogelijk om op te lossen. Maar wij zijn hier om te vertellen, luister, God kan jouw situatie veranderen door het geloof. En zoals het liedje zei, het heet Bungado. Hè? Als het goed is, betekent het een goede God. God is een goede God. En hij weet van uw pijn. Hij weet dat u aan het lijden bent. Hij weet dat u het moeilijk heeft met deze situatie. En deze goede God wilt u vandaag helpen. Hij wilt u ondersteunen en uw situatie veranderen.
1: Inderdaad. En vandaag houden wij speciaal bijeenkomsten bij de Borneostraat nummer 40. Om 10 uur 's ochtends, 3 uur 's middags, 19:30 's avonds. Dus u heeft hier een kans. U kunt de stap nemen. U kunt het gebed ontvangen. En ook in Zuidoost, toch?
2: Ja, in Zuidoost hebben wij dus elke dinsdag een hele speciale dienst om 7 uur. En u gaat heel simpel uitgelegd krijgen hoe u het geloof praktisch kunt gebruiken. Hoe u kunt bidden en hoe u al deze dingen kunt overwinnen door het geloof. Dan als u woont in Zuidoost, maar niet Zuidwaar, in de buurt of in Zuidoost, dan zou ik u zeker uitnodigen om met ons te zijn in geloof.

0: Het is goed. Dan, er is nog een kans. Maar nu, wij gaan naar een getuigenis luisteren. Van iemand, die was compleet van open. Maar op een dag nam een stap. Een stap. En u zal zien, deze persoon was gebroken in een diepe pijn. Maar God is goed. En God heeft gedaan wat hij belooft. Dan luister goed, want God staat ook klaar om u te helpen.
1: Mijn naam is Elsa Varela José. Ik was vroeger echt een hele bitter persoon. Dat komt door de dingen die ik allemaal in mijn jeugd heb meegemaakt. Dingen die ik niet los kan laten. Dingen die mij zoveel pijn en verdriet hadden aangedaan. Ik had niet eens liefde voor mijn kinderen of voor mijn man. Ik wilde niet meer leven. Ik stond elke dag op met zelfmoordgedachten. 'S Avonds als ik naar bed ging, ik deed geen ogen dicht. Ik huilde dag in, dag uit. Ik was bitter. Ik was onzeker. Ik dacht dat ik niks kon. Ik dacht dat ik niks waardig was. En zo ging het jaar in en jaar uit. Tot er een gegeven moment kwam dat ik dacht, nee, ik wil niet langer meer zo leven. Dus ik vroeg aan mijn man om een echtscheiding. Ik zei tegen hem dat hij beter af was zonder mij. Dat hij beter een andere vrouw kon zoeken en mij met rust kon laten. En zo heb ik dus een echtscheiding zeg maar aangevraagd. Maar toen destijds kwam mijn man al naar de kerk. En hij gaf me niet op. Hij wilde niet van me scheiden, want hij zag dat het nu goed met me ging. Hij zag dat ik hulp nodig had. En omdat ik toch koppig was en door die trots durfde ik die hulp niet aan te nemen. En ook omdat ik bang was dat het dat ik niet verdiende, dat het nog nooit goed zou komen. Dus dat het beter was als ik er niet meer was. En mijn man die kwam al naar de UKGR en hij heeft mij uitgenodigd van Elsa, kom met me mee. En elke keer als hij al zijn mond opendeed van kom met me mee, werd ik boos. En ik zei tegen hem van nee, laat me met rust. Ik wil van je scheiden. Het gaat toch nooit meer goed zijn. Dus nee, ik ga niet met je mee naar de kerk. Tot die dag stond mijn man op, zondagochtend, hij kwam naar me toe. Hij zegt tegen mij, nou Elsa, ik weet het goed gemaakt. Als jij vandaag met me mee naar de kerk gaat, dan ga ik morgen met jou mee naar de advocaat. Nou ja, zodoende dacht ik van oké, dan heb ik mijn zin. Ben ik met hem meegekomen die dag naar de kerk. Nou ja, eenmaal in de kerk, wat het met me deed. Ik had in jaren had ik niet gehuild. Ik had in jaren kon ik mijn emoties niet tonen, omdat ik zo bitter was. Maar tijdens die dienst, ik heb volgens mij 1,5 uur alleen maar gehuild. Het voelde zo fijn dat ik alles even uit mij kon zetten. Het leek net of ik een rust had. Dat ik, ik was gewoon heel fijn. Na de dienst zei ik tegen mijn man van nou, ik vond het heel fijn. En zodoende ben ik dus blijven komen. Omdat wat ik leerde, hoe met mezelf om te gaan. Wat ik leerde over God. Wat ik leerde van hoe van jezelf te houden. Die onzekerheid. En meer vertrouwen in jezelf. Dat wij fouten maken. Ja, dat wij niet perfect zijn. Om mijn verleden los te laten. Dat heb ik allemaal geleerd. Ik ben daarmee aan de slag gegaan. Om te kijken van, om een beter persoon te worden. Om gelukkig met mezelf te zijn. Vrede. Vandaag de dag kan ik slapen. Vandaag de dag heb ik blijdschap. Ik hou van mijn kinderen. Ik hou zielsvol van mijn man. We zijn gelukkig. Ik heb nu vrede in mezelf. Ik kan nu zeggen van ja, het gaat goed. Ik kan 's avonds slapen. De laatste wat ik zou willen is nu van mijn man scheiden. En ik zeg tegen degene die naar dit programma kijkt, als ik het kan en als het mijn is het gelukt, dan kan jij het ook.
0: Inderdaad, u kunt ook oplossing vinden. U heeft het gehoord, zoveel pijn. En de woorden die deze mevrouw heeft gesproken, mevrouw Else, zijn dieper dan alle woorden die wij kunnen zeggen. Er pijn, van hopen. U geloofde niet meer in zichzelf, wilde scheiden. Dan, dat is compleet van hoop. Een grote storm in haar leven. En de Bijbel zegt precies over een storm. En de discipelen waren in een boot met Jezus. En wij lezen het volgende. Het begon te stormen. De golven sloegen in de boot, zodat hij volliep zoals haar leven. Was en het zinken door zoveel jaren van pijn. Maar Jezus zelf lag achter in de boot tegen het kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en riepen: Meester, kan het u dan niet schelen dat we zinken? Jezus werd wakker en zei streng tegen de wind en het meer: Zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en het water werd helemaal rustig. Hij zei tegen hen: Waarom waren jullie zo bang? Waarom hebben jullie geen geloof? Ze waren geschokt en zeiden tegen elkaar: Wie is hij toch? Zelfs de wind in het water gehoorzamen hem. Dan ze waren verbaasd. En als wij luisteren naar mevrouw Elsen, misschien wordt u ook verbaasd. Maar als er is geloof, dat is wat onze God kan doen. Hij kan kalm brengen, leven in orde brengen en een nieuw leven aan ons presenteren, een nieuw hoop.
2: Ja, zij schrokken van wat God eigenlijk kon doen. Omdat zij niet begrepen en beseften dat God grote dingen kan doen. En dat is wat mevrouw Elsa ook had. Zij ervaarde al die dingen en als oplossing dacht ze: ik ga scheiden. En misschien is dat ook de situatie van de persoon. U heeft zoveel dingen meegemaakt, u maakt het mee. En als oplossing denkt u: weet je wat, ik ga scheiden. Ik ga afstand nemen, ik ga dit doen, ik ga dat doen. Terwijl de oplossing is in God. Want God heeft de autoriteit zelfs over de zeeën, over de storm, dan zeker ook over uw situatie.
0: Dat is het. Dan in onze kracht die wij hebben, die zo klein is, dan soms wij denken zoals mevrouw Elsen, en wij denken op die manier is beter. Een oplossing die niet een oplossing is, maakt ons niet gelukkig, geeft ons geen beter leven. Maar met God bestaat wel een oplossing. Want hij heeft alle machten en hij is een God van liefde om ons te helpen. Wat wij dienen te doen is een stap te nemen. Maar nu maak uw hart klaar. Wij gaan samen bidden. U kunt uw glaasje water ook in orde zetten, zodat wij zullen het consacreren en daarna samen drinken.

Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.

My God and my Father, wij komen op dit moment tot u in gebed met een ieder die nu, mijn God, thuis is in een ziekenhuis, aan mijn God bejaard huis, een gevangenis. Misschien gaat u nu, mijn God, op straat, gaat naar werk, gaat, mijn God, naar een afspraak, maar in pijn, van open, zonder, mijn God, een hoop voor de toekomst. Moe van het leven. Maar mijn Heere, u bent in staat om een storm kalm te zetten. U bent in staat om een leven die compleet gebroken is in orde te brengen. U doet wonderen zoals u deed, mijn God, in het leven van mevrouw Els. En u bent hetzelfde. Dan, mijn Heere, raak dit hart aan en al weg de pijn, de duisternis, alle verkeerde emoties die breken dit leven, de gedachtes die brengen van hoop angst. Mijn Heere, al weg alle negatieve energie en breng nieuw geloof, breng nieuw kracht, breng nieuw hoop. Richt nu op, mijn Heere, deze persoon die in het zinken was, richt op en geeft nu de kracht, mijn God, die alleen deze persoon niet heeft. Consacreer het water, mijn God, met uw macht. En als wij van dit water drinken, mijn God, breng genezing. Breng, mijn God, leven naar dit leven, Vader, die nu voelt zich verloren en zwak. In de naam van Jezus Christus. Drink nu van het water met geloof.

0: God sei dank, worde nu gezegend, worde nu sterk in de naam van Jezus Christus. En zoals we hebben aan u verteld, dan wij hebben dagelijks diensten, Bornostraat nummer 40 in Amsterdam-Oost, dichtbij Javasplein, Timorplein, Muidenpoort station, bereikbaar met tram 14, 19 en 25. We hebben ook onze kerken in Amsterdam-West, toch, pastoor?
1: Ja, we hebben onze kerk in Amsterdam-West aan de Postjeskade nummer 23.
0: Heel goed. En vandaag nogmaals een speciaal bijeenkomst in Amsterdam, Zuidoosten. En om hoe laat zal het plaatsvinden?
1: Om 7 uur. Om 7 uur zal het plaatsvinden in Belmer-Oost, Lutiliplein nummer 11. Lutiliplein nummer 11.
0: Dat is uitstekend. Dan, u heeft een kans. En natuurlijk, wij zijn elke dag in de kerk om u te helpen met de diensten om 10 uur. 's ochtends, 3 uur, 's middags, 8:30, 's avonds. Zondag is de speciale dienst om 10 uur. En natuurlijk, u bent van harte welkom. Maar neem de stap. Blijf niet alleen maar net luisteren. Laat de problemen niet meer groeien. Maar neem een stap en zoek Gods hulp. Nogmaals, als u wil een bericht sturen, wij kunnen ook u helpen met u praten. Onze telefoonnummer via WhatsApp, kunt u dat bericht sturen, is 06-82-90-6638. En u kunt ook onze website bezoeken, ukgr.nl. Wij komen nu tot een einde, dat God u zegent.

Goedemorgen luisteraars, u luistert naar Radio Mart en u bent beland in het programma Datra Mio Action Sani, verzorgd door Dr. Greb, huisarts in Nederland en in Suriname. Mart is te beluisteren op Caribbean FM Salto, in de ether op 107.9 en op www.mart.nl. Mijn naam is Lloyd Williams, ik verzorg de techniek voor Dr. Greb en we wachten op de verbinding met Dr. Greb. Een ogenblik alsjeblieft.

Indien u vragen heeft, kunt u bellen naar het toestelnummer 020-471-4291. 020-471-4291.

0: Goedemorgen, luisteraars. Dit is Tetramion Action Sani, verzorgde dokter Greb, huisarts in Nederland en in Suriname. We hebben dokter Greb aan de lijn. Goedemorgen, dok.
1: Ja, goedemorgen, Lloyd. Goedemorgen, luisteraars. Ik hoop dat ik goed te horen en goed te verstaan ben. Want 2 weken geleden was er een technisch probleem waardoor het programma geen voortgang kon hebben. Maar ik ga ervan uit dat alles weer top is. Het is dat Ramio Actie Wansanje. 2 wekelijks spreek u van Radio Markt. En het nummer dat helpt u, maar ik zal het nog voor u herhalen, is 020-471-4291. En fijn dat u luistert.
0: Sorry dok, mag ik u heel even onderbreken? Ja. Voor de uitzending kreeg ik een trouwe luisteraar die een vraag stelde. En haar vraag was, wat voor informatie valt er uit de bloedbezinking te halen na een analyse?
1: Oké, dan gaan we dat ook meenemen. Ja. Zeker. Dus dat nummer hebt u. Voordat ik van stap ga, wil ik toch even stilstaan bij een icoon die ons heeft verlaten. Dat is de heer Borger Breveld. Ik wil de familie condoleren en sterkte toewensen. En ik had het genoegen om Borger wat dichterbij te leren kennen, omdat dat een dierbare vriend van mijn vader was in Suriname. En hij kwam vaak naar Nederland. En zo hebben we de band verder versterkt. En ik heb veel van hem gehoord, veel van hem geleerd. Maar het was een icoon. En met name wat ik op mijn netvlies blijft, is dat Borger, ondanks zijn medische situatie, altijd heel positief in het leven stond. En in Nederland leren we, hebben we een nieuwe dimensie in ons vak geleerd, dat is positieve gezondheid. En in het kort komt het erop neer, als iemand iets heeft, moet je kijken wat kan hij wel. Hè? En die positieve gezondheid is meer een holistische benadering van een mens. Hè? En vroeger zei men, gezondheid is als je geen ziektes hebt. Maar het gaat verder dan dat. Hè? Omdat je leeft met anderen, er is ook zingeving. En met name bij chronische patiënten, ja, die mankeren van alles. En nog moet je kijken van, wat kan ik wel? En daarvoor gaan. En Borger, ondanks zijn ongemakken, kon hij gewoon zijn rol scooten. Hij was een vervente basketballer. Maar ook in zijn rolstoel kon hij gewoon lekker basketballen. Hij kon muziek spelen, hij kon gedichten voordragen. Dus hij was er voor ons, hij was er voor zijn familie primair, maar ook voor ons, voor zijn vrienden, voor zijn kennissen en voor Suriname. Hè. Hij heeft een tijdloos verhaal over hoe vorm je een nazistaat. En in dit geval de nazistaat Suriname. Heeft hij het verhaal, heeft hij goed neergezet en verfilmd. En hij had natuurlijk de hoofdrol, zonder te veel uit te wijden. Maar wat me opviel is dat, dat hij daarmee betekenis heeft gegeven aan hoe vorm je een nieuw land, hoe vorm je nazi Suriname na de onafhankelijkheid. Je moet verhalen hebben, je moet betekenis geven, je moet antropologisch moet je waarde toevoegen aan die gemeenschap. En dat heeft hij gedaan. En je zag dus in die verfilming van One People dat je kerncompetenties, kernvraagstukken kwamen steeds aan de orde. Hè, van interculturele relaties. Wil je een land opbouwen, moet je een volk hebben. En het volk moet goed op elkaar afgestemd zijn. Het volk moet er voor elkaar zijn, er moet cohesie zijn in die samenleving. Dus dat zijn belangrijke. Je moet een grondgebied hebben. Je moet van het land houden. Je moet waarden en normen. En dat heeft hij dus allemaal heel tijdloos heeft hij dat neergezet. En ik denk dat dat voor de komende 100 jaar, voor generaties na ons, nog zal blijven voortleven. En ik denk dat we dat gewoon door moeten zetten als je kijkt naar waar het land vandaan komt van koloniale overheersers die allerlei strategieën verdelen, heerstrategie. Dit is het antwoord erop, hè? Interculturele relaties, elkaar liefhebben, elkaar dingen gunnen, weten waar we vandaan komen. Hè? Nu heeft de huidige president heeft gezegd, we zijn bezig met een heritage month die elk jaar ook terug zal keren. Nou, dat heeft Borger al in de jaren 74 voor ons neergezet. Hè? En het is belangrijk dat we dit soort verhalen, dat we betekenis blijven geven aan het land Suriname. Hè? En dat we met elkaar dat grondgebied, alhoewel we het land hebben verlaten en overal onze vleugels hebben uitgeslagen in Nederland, in Amerika, in Dubai, maakt niet uit waar. Het gaat erom dat je, men zegt, pe kumba te beri en akumba te beerdrape. En hè, we blijven Surinamers en wat voor functie je ook hebt, wat je ook doet, wie je ook bent, men zal je altijd aanspreken van waar komt u vandaan? Of waar komen je ouders vandaan? Of waar komen je voorouders vandaan? En een groot deel zal zeggen Suriname. Dus laten we daarvoor gaan. Het was ook een hele goede rouwdienst die de familie in hele korte tijd heeft neergezet. En dat is bewonderenswaardig. En nogmaals, de familie gecondoleerd, sterkte. Maar ik wil van deze plaats zijn vrouw, waarvoor ik ontzettend veel ontzag heb en dankbaarheid heb dat Borger altijd stond ze klaar, dag en nacht stond ze klaar, zoals onze oren en onze ogen als er iets met hem was. En nee, voor mij is Ingrid Breveld de generaal en ze heeft het fantastisch gedaan en wij als vrienden en kennissen, wij waarderen dat zeer. En we gaan het niet laten. We zullen het blijven ondersteunen. En ook de familie, maar zeker Ingrid. Omdat het, ja, heeft het top gedaan. En dit zijn dingen die, soms kom je in families, in welke rol dan ook, als huisarts. En dan zie je dat dit toch uitzonderlijk is, die steun en die ondersteuning naar zo iemand. Genoeg daarover. Nogmaals, iedereen gecondoleerd en veel sterkte bij het verwerken van het verdriet van onze icoon. En wij gaan verder, laten we voor elkaar zijn. En een beetje aandacht, een beetje tijd. Hè? En dat is heel erg belangrijk. Wil je met elkaar goed kunnen samenleven. En de ene keer geef je wat meer en de andere keer krijg je wat meer voor terug. Maar blijf naar elkaar omkijken. Dat we in een dystopische wereld leven. Kan zo plotseling anders zijn morgen. Niemand weet het. Oké. De eerste vraag. Er is een beller. Welkom, u bent in de uitzending.
2: Goedemorgen, dokter Grijp met Marta.
1: Marta, welkom. Ja, luid en duidelijk.
2: Heel veel sterkte. Nou, en, voordat ik mijn vraag stel, wat lijkt u toch op de buren van me van Frederiksestraat? Ik keek naar u, ik denk, jeetje, dit is een echte set niet. heb je gehoord wat ik heb gezegd?
1: Ja, absoluut.
2: Ja, en nou, ja. Het gaat even een beetje over mij. Ik kan niet zo goed met die hitte omgaan. En misschien kunt u mij daar een beetje een tip geven. Want bijvoorbeeld, ik was gisteren naar een uitvaart en het was verschrikkelijk heet buiten. En ik voel me dan in een heel licht in mijn hoofd. Ik voel me niet goed. Ik weet het niet. Ik heb het gevoel alsof ik neer wil stuiteren. Ik ben, heb een kraan opgezocht. Ik heb mijn polsen nat gemaakt. Maar ik ben dan toch niet gebleven. Ben ik weggegaan. En ik heb dan ergens wat gekocht. Ik had water bij me, maar het leste niet. Het deed niet zoveel. Want ook het water was warm geworden. En toen heb ik gauw een blikje gekocht met kokoswater. En het was koud. En toen heb ik dat heb gedronken, voelde ik me ietsje beter. Dus ik vraag me af, gebeurt er iets met mijn bloedsuiker op dat moment? Waardoor ik me zo een lamlendig voel. En dat heb ik echt door deze hitte al een paar jaar, hoor. Ik heb het ook in Suriname als ik op vakantie ga.
1: Ja. Ja. Nee, duidelijk. Duidelijke vraag. Ja, maar je geeft ook al een heleboel antwoorden zelf. Okay. Maar ik zal erop ingaan.
2: Is goed. Alvast bedankt. En iedereen weer sterkte ook met het verlies van de heer Borger.
1: Yes.
2: Okay,
1: bedankt, dus Marta. Ja. Er was een vraag van Lloyd. Informatie over bezinking. Kijk, bezinking, en we noemen het ook BSE, bezinking. Dat is een maat om, is een bloedwaarde om de ontsteking in ons bloed te kunnen meten. En als die bezinking... daar komt een bepaald getal uit. En als die kleiner is dan dus tussen 1 en 10, 15, dan is die bezinking goed. Hè? Dus dat betekent er zijn geen ontstekingsprocessen. Gaat die stijgen, dan moet je dus gaan kijken van heeft iemand gewoon een verkoudheid of iets doorgemaakt en dan gaat gaat het lichaam daartegen vechten. En dan kan je dus die bezinking gaat dan stijgen. Maar je ziet soms dat mensen langdurig een bezinking van 80 of 100 hebben. En dan is het dus wel zaak om de oorzaak op te sporen. Hè? En de oorzaak zou kunnen zijn dat iemand... maar ja, je moet ook kijken naar andere bloedwaardes. He, heeft iemand bij wijze van spreken bloedarmoede in combinatie met een verhoogde bezinking? Of is het SEC een verhoogde bezinking? Stel dat het alleen maar een verhoogde bezinking is van 80-100, dan geeft dat aan dat er ergens een chronische ontsteking is. En dat kan zich uiten in spierpijnen, chronische spierpijnen. In dat geval zou je kunnen denken van, is er niet iets van wat we noemen spierreuma, polymyalgia rheumatica. Ja, dus het gaat erom dat we behandelen niet een waarde, we kijken naar de klachten die iemand heeft en koppelen het aan die verhoogde waarde. Dus die verhoogde waarde, dan zijn er soms klachten bij. Ja, dus daar gaat het om. Maar er kunnen heel veel... zaken kunnen een verhoogde bezinking geven. Hè? Als je mensen met chronische ontstekingen, reuma of sarcoïdose, die houden altijd wel een vrij hoge bezinking. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Dus het gaat erom een verhoogde bezinking met de klachten, de persoon, de klachten, hoe lang hebt u dat al en dan moet je meestal twee meetmomenten hebben. Hè? Dus dat je het in de eerste keer meet. En dan zeg je, nou, iemand komt over 6 weken terug. En dan ga je weer die bezinking meten. En dan ga je kijken, is die bezinking aan het dalen? Of is die nog verder aan het stijgen? Hè? Dus zo moet je dus daarna kijken. Maar een verhoogde bezinking... kan bij allerlei ziektebeelden passen. Ja? En het is meestal zo dat wij als huisartsen kijken wat zijn de klachten, bezinking, en dan ga je verder zoeken. En als je het niet verder kan vinden, dan is het toch wel belangrijk om iemand door te sturen naar de internist, naar gelang de klachten, of naar de reumatoloog, naar gelang de klachten. Maar het moet wel verder onderzocht worden. En soms heb je een kleine groep waarbij men verder onderzoek doet en niet een specifieke oorzaak voor kunnen vinden. Maar dat is een hele kleine groep en dan is het volgens mij, dan hoort het misschien bij die persoon of men kan nog niet de vinger erop leggen. Dus dat zijn hele specifieke dingen. Maar nogmaals, we behandelen niet alleen SEC, een verhoogde bezinking, maar ook kijken naar de context, naar de persoon, hoe lang daalt het, stijgt het, zijn er andere klachten bij. Ja. Verder, Marta, ja, mijn moeder is Setni en mijn opa die heeft aan de Fredericiestraat gewoond, ja, en ik ben een kleinzoon van opa Setni natuurlijk, en dus en ik lijk op mijn moeder, ik lijk op de Setnis, dus dat is ook zo, ja. Als het gaat om hitte, ja, dat is ook een heel breed onderwerp. Ik denk dat de hitte die we de afgelopen dagen hebben gekend, dat was ongekend. Ik heb vrijdag spreekuur gedaan en ik zat in mijn korte broek op de poli, omdat het niet te houden was. Het was verschrikkelijk heet. En ja, je kan daar weinig tegen doen. Het is goed drinken, uit die hitte blijven, ventilatoren, misschien dat iemand een airco heeft, dat je dat zo kan doen. En voor mensen in het algemeen, ik weet niet als Marta medicijnen gebruikt, maar stel dat je medicijnen gebruikt voor hoge bloeddruk en vooral die hoge bloeddruktabletten, dan kan het zijn dat je veel meer vocht verliest en dat je bloeddruk toch iets lager wordt. En dat zou zich kunnen uiten in licht in het hoofd, het gevoel een beetje flauw te zijn, flauw te vallen, elk moment. Maar het heeft te maken met onze lichaamstemperatuur is normaal 36, 37 graden. Op het moment dat het buiten, ja, volgens mij was het gisteren, zat ik soms, reed ik visites, huisbezoeken naar een patiënt. En dan zag ik plotseling, zat ik in die 38 graden. Ja, dat is zijn niet normale temperaturen. En je lichaam gaat dan ook, je lichaamstemperatuur gaat ook omhoog, waardoor je moeilijk je eigenlijk de hitte in je lichaam kan kwijtraken, omdat de omgevingstemperatuur ook hoog is of hoger. Dus dan moet je echt heel voorzichtig zijn, ook niet te veel lichamelijke inspanningen gaan doen, want normaal, als je dus gaat inspannen, loopt je temperatuur ook op. Dus als je de hele dag druk bezig bent en in de hitte werken, ja, dan en we zijn het niet gewend, dan kan je die warmte kan je daar niet kwijt. En dan kan je wat we noemen door de hitte bevangen raken. Hè? Dan kun je een soort wegraking krijgen. Dus op zich is het geen probleem. Probeer luchtige kleding aan te trekken. Probeer ventilatoren uit die hitte te blijven. Goed te drinken. Hè? Net wat koude dranken nemen. Polsen als het gaat. Als je merkt van hey, ik word een beetje licht in mijn hoofd. Nog wel die polsen nat maken en koude handdoeken in je nek, op je voorhoofd. En ja, dus het heeft niet zozeer te maken met die bloedsuiker, want dat vroeg maar aan. Het heeft niet zozeer te maken, het heeft meer te maken met de bloeddruk en het niet kwijt kunnen van de warmte aan onze omgeving, waardoor je het gevoel krijgt. Twee weken geleden hadden we een onderwerp voorbereid en dat ging over hartfalen. Omdat er ook een paar mensen hadden gevraagd om iets daarover te vertellen. Bij hartfalen pompt ons hart minder goed. En wat gebeurt er dan? Het bloed wordt minder goed gepompt, hè, door het lichaam. Dus je krijgt dat je organen, die moeten constant voorzien worden. Organen en spieren moeten constant voorzien worden van bloed. Omdat er in bloed, aan bloed is gekoppeld ook zuurstof en voedingsmiddelen. En als die organen, je hart, je hersenen, je spieren minder bloed krijgen, omdat het... Dat. 107.9.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick ter Haak met het Radio Nieuws. De regels die de woningmarkt in de weg zitten moeten snel worden teruggedraaid en het kabinet moet ervoor zorgen dat beleggers en verhuurders weer gaan investeren. Dat staat in een rapport aan de regering Jette van onder meer woningcorporatie Edes, Bouwend Nederland en de provincies. Als de regels niet snel versoepeld worden, komt er niets terecht van de belofte om ieder jaar 100.000 woningen te bouwen. Zo moet de overdrachtsbelasting worden verlaagd en moet er meer geld worden gestoken in woningbouw. Tientallen boeren hebben gisteravond met trekkers actie gevoerd in Amersfoort en Barneveld tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Zo'n 40 trekkers reden in Amersfoort rond. Er werden op verschillende plekken stroobalen neergelegd, onder meer bij natuurmonumenten, bij Staatsbosbeheer, Friesland Campina en de Rabobank. In Barneveld hebben honderden boeren hun zorgen geuit bij het gemeentehuis. Ze willen dat het kabinet met de landbouwsector in gesprek gaat over het stikstofbeleid. Vorig jaar zijn er in totaal 235 woonboten verkocht, bijna een kwart daarvan in Amsterdam. De gemiddelde prijs van een woonboot was €466.000, maar ze zijn wel veel minder populair dan gewone huizen. De verkoop duurt gemiddeld 2 keer zo lang als bij een gewone woning, ongeveer 2 maanden. Dat komt onder meer door vergunningen, financiering en lokale regels. De meeste kopers van een woonboot zijn wat ouder en vermogender, maar 1 op de 5 van hen is starter op de woningmarkt. De bouw van een grensmuur in een natuurgebied in Texas is voorlopig stilgelegd na lokaal verzet. Zowel democraten als republikeinen maken zich zorgen over de schade aan de natuur. De omgeving is erg moeilijk begaanbaar en volgens tegenstanders werkt het terrein daardoor al als natuurlijke grensbarrière. De Amerikaanse grensdienst wil nu de situatie eerst goed beoordelen voordat de bouw verder gaat. Het is een project van $1,7 miljard in het Big Bend National Park op de grens met Mexico. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige, aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radionieuws.
2: KYS, job alert for you. An accountant is needed in Northwest DC. Pays $19,000 per year. Call 724-3785 for details. It's Patti LaBelle closing out tonight's dinner hour. The LP I'm waiting for. I'm in love again. And if only you knew. On KYS.
3: Dat was het legendarische stemgeluid van de gepensioneerde Amerikaanse radiopersoonlijkheid, Paul Porter. Binnenkort in een zeer romantische aangelegenheid, exclusief in The Quiet Storm, via Mart. Geloof, hoop en liefde. Yes, the captain is back. This time in the Netherlands. On Mart FM, Amsterdam.

0: Luisteraars, uw aandacht voor reisbureau Capriccio Tours. Reisbureau Capriccio Tours, gevestigd aan de Albert Cuypstraat 43 in Amsterdam, is reeds meer dan 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner met betrekking tot vliegreizen naar Paramaribo. Capriccio Tours is lid van de ANVR en de IATA. Voor alle actuele en recente aanbiedingen kunt u terecht bij reisbureau Capriccio Tours. Kom gerust langs aan de Albert Cuypstraat 43 om uw goedkoopste reis te boeken. Of u kunt ook bellen met 020-6737-342 of kijk op www.capricciotours.nl voor relevante informatie. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag. Uw reisbureau Capriccio Tours is de best.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Zing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seat.

Dankbetuiging Saskia Gordon Zorgvol. Langs deze weg wil de familie een ieder oprecht bedanken voor de liefde, steun, troost en bemoedigende woorden die zij mochten ontvangen bij het verlies van onze dierbare moeder, partner, dochter, zus, nicht, collega en vriendin. Onze lieve Saskia Gordon Zorgvol. Een bijzondere dank gaat uit naar uitvaartverzorging van Dissels, mevrouw Heliante Spier, de bewassingsgroep Jozef en de heer Paul. Wij zijn enorm dankbaar voor de liefdevolle begeleiding, betrokkenheid en steun die we tijdens deze moeilijke periode hebben ontvangen. De familie, zowel in Nederland als in Suriname, van veraf of dichtbij, willen we van harte bedanken voor hun betrokkenheid, medeleven, gebeden en steun. Uw steun heeft ons geraakt en kracht gegeven. Onze lieve Sas is gaan rusten bij de Heer. Hoewel het gemis groot is, vinden wij troost in ons geloof en in de wetenschap dat dit afscheid niet voor altijd is. Wij zullen haar weer zien. Nogmaals bedankt voor alle steun en liefde. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn. Openbaring 21, vers 4. Met liefde en grote dankbaarheid. De familie Zorgvol, Gordon en Marcus.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: lieve luisteraars. Goedemiddag en wees welkom. Dit is Smart Radio, Norman hier. Ik neem over van Etienne Wicks. Die heeft u bezig gehouden met allerlei zaken. Nieuws, informatie, gezelligheid. En nu ben ik aan de beurt. En ik doe het met participatie. Kijken wat er gebeurt in de wereld. De toestand in de wereld. Maar wij roepen u ook graag erbij. Als er iets belangrijks te vermelden is. Maar vandaag heb ik een studiogast. We hebben een keer elkaar ontmoet in Reigersbos. Nou, niet zo lang geleden. Maar we kennen elkaar uit lang vervlogen tijden.
1: Oh, yes.
0: Ex-radiopiraat. Mag ik best wel zeggen nu. Vroeger kon je dit niet zeggen, want dan had je de RCD op je dak. Radiocontroledienst, politie zoek je op. En dan kan je alsnog achter de tralies gaan. Maar nu is het verleden tijd. Piraterij bestaat nog volgens mij. Er zijn nog zenders die hier en daar in het land bezig zijn. Zijn naam is Benny Brown. Benny Brown is bekend van Radio Disco Action. Raad er ook een andere naam, maar hij is hier om gewoon van gedachten met mij te wisselen over radio en andere zaken. Maar laten we het voornamelijk hebben over muziek, want dat is zijn passie. Muziek, artiesten, interviews, ontmoeten van artiesten vindt hij ook leuk om te doen. En hij doet het nog steeds. Meneer Benny Brown, wees welkom bij Mart.
1: Goedemiddag, Norman.
0: Klinkt luid en duidelijk. De duidelijk herkenbare stem van vroeger is er nog.
1: Oh, dankjewel.
0: Ja. Ik heb je kort sumier geïntroduceerd aan onze Mart-luisteraars. Ze zullen je ook kennen, sommige van hun. Maar vertel de luisteraars, wie is Benny Brown?
1: Benny Brown is een tegenwoordig een 66-jarige man die op 11-jarige leeftijd naar Nederland kwam. Dus hier school gedaan heeft, carrière gemaakt heeft in het financiële wereld. Ook wel in het beveiligingswereld. Maar daarnaast heb ik altijd een passie gehad, wat jij zegt, voor muziek. En dat kwam eigenlijk meer door de, zal ik maar zeggen, huiselijke kringen. Een moeder die Mahalia Jackson muziek draaide, dus dat is voornamelijk meer gospel. Aan de andere kant mijn vader die meer van zijn underground dingen hield. En ik moest mijn niche daarin zien te vinden.
0: Heb je die gevonden?
1: Die heb ik gevonden.
0: Ja.
1: In 1981, je liet eerder de naam al vallen, Radio Disco Action gelanceerd werd in Amsterdam. En regelmatig uit de ether gehaald werd. Ik moet al zeggen, toen was ik al 21. En ik had al een stabiele baan. En toen werkte ik al in de financiële wereld. Maar omdat het station alsmaar uit de ether gehaald werd, moesten de zenders bij

0: gebouwd worden. En ik was eigenlijk de financiële man daarachter. Ik stopte geld toe.
1: Zo.
0: Maar ik ging op een bepaald moment onderhandelen van... jij krijgt dit van mij, wat krijg ik terug?
1: Maar dat heeft flink wat geld gekost, want jullie zijn regelmatig uit de lucht gehaald.
0: Dat klopt, maar ik moet zeggen, als 21-jarige mocht ik niet mopperen qua mijn salaris bij de bank.
1: Okay.
0: Want we hebben het over de bank, het bankwezen.
1: Okay.
0: En ik kon dat makkelijk missen. Maar om terug te komen op het wat krijg ik ervoor terug... Ik ging onderhandelen. En toen werd gevraagd of ik een programma zou willen maken in ruil. Dus ik zei van ja, op dat moment was ik meer... En ik denk dat... Ik ben een moederskindje, zal ik maar zeggen. Je dan meer naar de gospelkant neigt. Maar ik kwam er al snel achter dat er veel meer was dan... gospel, mensen die zeg maar de Heer prijzen. En dan laat ik één naam vallen, Millie Jackson. Dat is weer iemand die zegt waar het op staat. Echt een vrouw die gewoon alles wat erin opkomt tegen jou gaat zeggen. En ja, daar ben ik mee opgegroeid. En tot op de dag van vandaag luister ik nog steeds naar haar muziek.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Is ze nog actief? Millie Jackson?
0: Ja, kleinschalig.
1: Oké. Okay.
0: Het is nu echt een oud vrouwtje. Het is, ja, en kijk, dat soort dingen volg ik dan wel weer op de voet. Als je kijkt naar een Ronald Isley van de Isley Brothers.
1: Ja.
0: Een Gladys Knight. Een Dionne Warwick. Zelf een Patti LaBelle, om maar wat te noemen. Dat zijn mensen boven de 80. Die zitten al in hun 80.
1: En die gaan gewoon door.
0: En die gaan door. En dat is iets... Ik heb heel vaak het gesprek kunnen voeren met bepaalde oude garden, zal ik maar zeggen. En ja, het zit in hun bloed. Ze willen niet stoppen.
1: Het is net als die jongens van de Beatles, maar Rock, die andere.
0: Ja, ja,
1: die
0: de Rolling Stones. Jack,
1: Rolling Stones,
0: Rolling Stones,
1: ja, die.
0: Ja,
1: die,
0: ja,
1: gaan gewoon door.
0: Ja, en dat is iets... ik kan het niet begrijpen. We leven natuurlijk hier in het Westen. Zij aan de andere kant van de wereld. In Amerika is... scheiden is eigenlijk meer een business... model geworden.
1: Mm-hmm.
0: In hier word je nog, zal ik maar zeggen, door de wetgeving beschermd. Dus dat zijn allemaal dingen die meetellen.
1: Ja,
0: maar het is soms verschrikkelijk om bijvoorbeeld iemand als een Ronald Isley ondersteund te zien worden om op een stoel gezet te worden. Op een podium, dat ik denk van, come on man.
1: Ja.
0: Is dat niet je afbraak van je eigen...
1: Eigenlijk zou je hem willen zeggen van, hey Asari, stop.
0: Ah, maar dat is het toch wel?
1: Ze kunnen het niet meer, ze kunnen niet meer stoppen.
0: Ja, dus tot aan het graf.
1: Ja, eigenlijk wel. De man, ze zijn, het publiek missen ze.
0: Ja, aandacht. Ja, aandacht.
1: Oh, want volgens mij doen ze het niet meer voor het geld hoor.
0: Ja, maar sommigen hebben geen geld.
1: Oh, dat ook
0: en dat is dat ding, dus wat ik zeg met scheiden in Amerika, is een business.
1: Ja.
0: Als die vrouw jou kapot wil maken, weet ze heus wel een manier om jou kapot te maken.
1: Ja.
0: Dus dat zijn allemaal dingen die meespelen.
1: Die Ronald Isley is een paar keer gescheiden volgens mij. Angela Winbush.
0: Klopt.
1: Ja, daar had hij ook wat mee.
0: Ja, ja, dat klopt.
1: Ja. Maar goed, jouw passie voor muziek. Als ik jouw naam hoor, denk ik direct inderdaad aan mooie ballads trouwens ook. Hè, in de ochtenduren.
0: Daar ben ik mee begonnen. Hè?
1: Ja, daar ben je mee begonnen. Ja. Ballads.
0: Ja.
1: In de ochtenduren. Welke tijdslot had je? Welke tijd?
0: Ik denk tussen, ik weet het niet precies meer, maar ik denk tussen 9 en 12. Of 9 en 11 zou ook kunnen.
1: Okay.
0: 'S ochtends, op de zondag. Lekker wakker worden.
1: Ja.
0: Hè?
1: Mooi. Ik wil even teruggaan in die tijd. Even om te kijken dat je even inkomt.
0: Ja, ja.
1: Wat zegt dit jou?
0: D-Train. Jordan won voor mij in 1981. ik wil wel meegeven dat die trein...

0: een van mijn betere vrienden is.
1: Oh, je hebt contact met hem?
0: Ik heb regelmatig contact met hem.
1: Oh, leuk.
0: Ja.
1: Nou, dan heb ik goed gegokt. Dit was toen de tijd een hit.
0: Zeker.
1: You're the one for me, D-Train. Ja. Vaak afgedraaid op Disco Action.
0: Ja.
1: Satellite Empire.
0: Later.
1: Dat was later. Oké. Luisteraars, we zijn ver weg terug in de tijd, begin jaren 80. Mooie muziek hebben ze gemaakt. En als je het nu vergelijkt met vandaag, wat zeg je? Wat hoor je nu? Wie zijn de artiesten die je toch een beetje triggeren?
0: Nou, als je kijkt naar vorige week zaterdag, om maar wat te zeggen, in Paradiso. Toen stond Anthony Hamilton.
1: Ja.
0: Uitverkocht huis.
1: Ja.
0: Daar doe ik het voor.
1: True. En wat leuk is, Anthony Hamilton, mijn nichtje gaat er naartoe.
0: Ja.
1: Die vindt hem leuk, aardig zingen.
0: Ja.
1: Muziek van vroeger, maar hij is nog steeds. Nou, trouwens, hij is niet zo lang bezig, Anthony Hamilton. Is niet uit de jaren 80 gekomen vallen. Nee.
0: Kijk, dit is zijn derde keer dat hij hier geweest is. Ik meen dat ik hem al in 2006 ook in Paradiso gezien had. En zoals ik dan een bericht gepost heb. He came and burned the house down.
1: Mm.
0: En hij is weer gekomen en he did the same fucking shit again. En ik kreeg zoveel reacties daarop. Van hoe bedoel je dat precies? Ik zei, ja, dan heb je die man niet gezien toen. Mm. In 2006. Dat was zo goed. Dat hij terug moest komen.
1: Zo.
0: Hij moest terugkomen.
1: Mm.
0: Kijk, en dat hij er dan, zeg maar, het is onderhand alweer 2 weken geleden.
1: Ja.
0: Dat hij hier was. Ik was gewoon blij om die man te zien. Het deed me echt ook veel plezier, omdat ik hem voor het eerst in, ik denk rond 2000 in Atlanta heb gezien. Ik ben echt destijds een Amerika ganger geweest. Maar dat heeft meer te maken ook met mijn werk die ik daar deed, dat ik stage liep. En als je klaar bent met je werk, dan is er nog genoeg te doen.
1: Mooi.
0: Want daar houdt het nooit op, hè?
1: Ja, want wat ik ook leuk van je vind, is dat jij, net wat je aangaf, je bemoeit graag met de artiesten, ook hun achtergrond, en je wordt vrienden met ze.
0: Ja.
1: Noem mij een paar namen.
0: Montel Jordan. Ik probeer nu gewoon even mijn telefoon na te gaan wie ik daarin heb. Melissa Morgan,
1: okay.
0: Waar ik mee contact heb. Glenn Jones heb ik contact mee. D-Train natuurlijk.
1: Laatst zag ik op de foto met Karen White.
0: Karen White, inderdaad. En ik heb nog steeds contact met haar.
1: Ja.
0: Want als het goed is, zit ze nu zelf in Afrika.
1: Okay.
0: Is ze daar aan het toeren. En dochter Lief, die gaat natuurlijk ook mee, want die zingt ook.
1: Mooi. Alexander O'Neill, hoe gaat het met die meneer?
0: Niet goed.
1: Vertel.
0: Alex is al een tijd ziek, maar het is wat ik al eerder zei. Amerikanen die willen niet of kunnen niet stoppen. Alex heeft een verleden dat hij in Amerika gescheiden is, maar hier in Europa weer met een andere dame getrouwd is. En dat betekent dus dat hij wel zijn alimentatie in Amerika moet blijven betalen.
1: Mm.
0: Dus ja, daar blijft niet veel over.
1: Zo. En zat hij aan de drugs?
0: Ik was er niet bij. Dus ik kan me daar niet over uitlaten, over dat soort dingen.
1: Nou, ik heb een video gezien een keer waar ze hem op straat interviewden. En waar tegenwoordig kan je niet alles geloven wat je ziet.
0: Mm-hmm.
1: Maar toen zag je er niet goed uit.
0: Nee, maar hij is al een tijdje niet goed.
1: Mm.
0: Zeker een jaar of 3, 4 niet meer.
1: Zo.
0: Ja.
1: Geweldige zanger, ik vond hem ook
0: absoluut, goeie. Absoluut. Ja. Ik bedoel, voor ons... Alex werd natuurlijk gelanceerd door Fly Time is Jimmy Jam, Terry Lewis.
1: Ja.
0: Weet je, dus, ja, als je alleen al dat geluid hoort, dan word je warm van binnen.
1: Mooi. Leuk dat je in de studio zit bij Mart. Ik heb je gezegd, ga je zomaar vragen stellen, hoor. Niets is voorbereid. Maar omdat je parate kennis hebt, dan kan ik daarop inspelen.
0: Dank je wel.
1: Dat is heel goed. Want je bent nog steeds actief. Dat moet ook worden gezegd. Wat doe je nu?
0: Ik ben in hart en nieren radiomaker. Dus heb ik mijn eigen programma nog steeds. Op Dance Radio. Dat is een radiostation met studio's in Haarlem. En daar sta ik iedere maandagavond mijn programma te maken, met uitzondering van vandaag.
1: Maandagavond. Vandaag ben je er niet.
0: Vandaag ben ik er niet, omdat ik ook om gezondheidsredenen me soms terug moet trekken,
1: mm-hmm,
0: om aan mezelf te denken.
1: Ja, dat is mooi. Dat is waar. Maar de tijd waar je op maandag meestal bezig bent, hoe laat?
0: Als jij hier klaar bent, dan begin ik. Tussen 6 en 9.
1: Mooie tijd. Mooi, en wat kunnen ze verwachten, de luisteraars van Maart die nieuwsgierig zijn geworden?
0: Mensen die mij kennen, die weten, ja, die man is van Ballads. Ik ben veel breder geworden dan alleen maar Ballads. Tuurlijk hou ik nog steeds van een paar Ballads. Maar ik ben meer echt een hip-hop, R&B fan. En wat dat betreft heeft dat ook voor mij nog meer de deur geopend om samen te werken met artiesten.
1: Zo, je doet me niet schrikken, hoor, maar ik frons even mijn wenkbrauwen. Hip-hop,
0: ja.
1: Dus je gaat mee met de flow.
0: Absoluut, anders zou ik niet zo lang in die industrie blijven gebleven zijn.
1: Noem mij een paar hip-hop artiesten waarvan je zegt van, go arki de man dat idee, tak travasi, stuur me richting hip-hop.
0: Niet het harde, want ik bedoel, wij oudjes, soms zie ik mezelf ook als oud, kunnen niet alles meer hebben. Het moet wel redelijk te beluisteren zijn. Dan zou ik bijvoorbeeld zeggen een T.I., dat is een rapper uit Atlanta.
1: Oké.
0: Okay. Die was hier jaren geleden. En ik ontmoette hem en hij vond het zo mooi om te zien hoe ik met zijn mensen, zoals hij dat zelf noemt, omging. Dat hij mezelf een baan aanbood.
1: Oh.
0: En toen heb ik dus dat aan mijn oudste dochter voorgelegd. Van, wat zou jij ervan vinden als ik verkaste naar Atlanta? En haar antwoord was heel duidelijk. Ik heb je hier nodig.
1: Zo.
0: Dus ik ben hier gebleven.
1: Oh. Om je dochter even je...
0: Ja, natuurlijk. En ik snap dat ook. Hmm. Ja, als vader moet je ook luisteren. Hè?
1: Ja, zo is dat. Zo is dat. Je moet echt niet een koppige vader zijn. Ja, no, man.
0: Ja, maar wat ik zeg, een T.I. zeker. Hij is... En trouwens, kijk, heel veel mensen weten dat niet, maar Anthony Hamilton rapt ook.
1: Oh.
0: Je hebt ook een Music Soul Child. Dat is meer een beatboxer. Rapt ook. Maar die man heeft al zeker 8, 9 albums uitgebracht.
1: Wow.
0: Daar krijg je gewoon kippenvel van.
1: Nou, daar heb ik huiswerk. Ik ga luisteren naar die twee. Want bij mij is het gestopt, volgens mij, bij Biggie. deze.
0: Oh, die. Oh, ja. Mooi.

0: split it in two.
1: En kijk, wat mensen bijvoorbeeld niet weten van Biggie of Notorious B.I.G. oftewel Christopher Wallace, zoals die man heette. Ik meen dat het in 1992 was dat hij hier was in Rotterdam. Tijdens een festival. Het heette toen Real Hot. En dat werd georganiseerd door PNR. Die jongens ken ik zelf heel goed. Eentje zit nu zelf in Dubai. In het Feyenoordstadion.
2: Hmm.
1: En voor het eerst zag ik dus wat hip-hop gewoon kon doen. Omdat er heel veel mensen op afkwamen.
2: Vertel de luisteraars hoe belangrijk hip-hop is geworden in de muziekindustrie nu. En wie zijn de miljonairs op het gebied van hip-hop?
1: Hip-hop is eigenlijk... Kijk, het is eigenlijk wat er op straat gebeurt of gebeurde. Daar hebben de meesten het over. Of hoe fucked up hun leven geweest is. Dat die vrouw niet goed voor hem geweest is. Kijk, vrouwen, je moet onderscheid maken. Vrouwen zingen en dan zeggen ze hoe slecht die man voor haar is geweest. Hoe hij haar behandeld heeft en al dat soort dingen. En mannen die gooien dat meer een soort sausje, om het maar even zo te noemen, eroverheen. Vertellen wat zij op straat hebben meegemaakt. En als je luistert naar bijvoorbeeld wat je net gedraaid hebt, One More Chance, is dat eigenlijk Biggie rapt en die vraagt aan Faith Evans, zijn vrouw of ex-vrouw, zij is dus nu weduwe, van geef me nog maar een kans, ik zal het niet meer doen. Maar dat is een mannending, toch? Mannen die altijd om vergiffenis vragen als ze eenmaal uit de bos zijn gevlogen.
2: Oh, soms. Ik ga stotteren even hoor. Sommige mannen.
1: Sommige mannen, correctie. Sommige mannen. Niet alle mannen, maar sommige mannen. Weet je, maar... Het leven, er gebeurt van alles in het leven.
2: Ja, true. Laatst zag ik ook iets op de televisie, want ik spring, hè? Gewoon van de hak naar de tak, we praten gewoon.
1: Ja.
2: Iets op de televisie over Tupac, de dader, was in beeld. Uh-huh. Wat is er daar gebeurd?
1: Nogmaals, ik was er niet bij. Wat het verhaal wil, toen al, dat een politieagent, of een rechercheur, moet ik zeggen, Tupac om het leven gebracht heeft in opdracht van. Alleen, moordwapen is niet gevonden. Je weet niet wie die agent is die dat gedaan heeft. Dus het is altijd weer een, he said this en die andere zegt weer. Snap je? Dus halen en trekken zal je altijd blijven houden. En hetzelfde geldt ook voor Biggie. De dader is nooit gevonden. Dus ik kan nu heel wat theorieën gaan loslaten, maar dan zijn we nog lang niet klaar.
2: Ja, want er zijn theorieën, er zijn heel wat conspiracy-achtige verhalen.
1: Kijk, het gekke is bijvoorbeeld met Tupac is nu dat iemand zijn mond open gedaan heeft en claimt bepaalde dingen, hè? En aan de hand daarvan gaan ze dus nu een rechtszaak voeren.
2: Mm.
1: Ja, dan zeg ik, hey, show me the evidence. Laat me het bewijs maar zien. Dat is dat ding.
2: Ja.
1: Iedereen kan claimen, ik heb pak doodgeschoten, toch?
2: Mm.
1: Maar heb je het ook daadwerkelijk gedaan? Het bewijs.
2: Ja.
1: Ja.
2: Oké. Okay. De rijke lui, wie zijn die allemaal? Die man van Beyoncé,
1: Jay-Z.
2: Jay-Z. Is hij de rijkste? De grootste dan?
1: Ja, hij is de rijkste, ja.
2: Jay-Z.
1: Ja, zeker.
2: Oké.
1: Okay. Zeker.
2: En vrouwen, wie? Welke vrouw is top in de hip-hop-industrie, hè?
1: Veel mensen weten het niet, maar ook Beyoncé rapt.
2: Zo.
1: Haar... alter ego is Sasha Fierce. En zodra je muziek hoort...

0: van een hele bekende producer voor mij dan. Zijn naam is Swiss Beats. Dat is de man van Alicia Keys. Hij maakt die beats. En als je iets voelt, dan voel je het in je lichaam. En als Beyoncé iets van hem hoort en ze voelt het, dan is het van haar. Dat zijn de afspraken die gemaakt worden.
1: Oké, okay.
0: Ja.
1: Mooi. Hey, maar met de kennis die je hebt, ja, ervaring,
0: ja,
1: draag je dat ook over? Zijn er jongeren die zeggen van, nou kom mij vertellen, workshops, trainingen. Is dat niet een gat in de markt voor jou?
0: Nee, ik denk dat ik al zoveel gezien heb, meegemaakt heb. Dat ik nu zeg van, de dingen die ik op mijn niveau nog doe, dat het leuk is, dat ik me niet ga overwerken, zoals toen ik in de financiële wereld rondliep, dat ik soms werkdagen had van 14 uur.
1: Wow.
0: Dat ik zeg van, ja, het is goed zo. Maar kennisoverdracht?
1: Ja.
0: Nee, er zijn geen mensen die aan mijn lip hangen. Ik heb wel een vriendin, dan laat ze wat vallen. En dan zeg je, oh die man, dan ga ik een hele verhaal daarover vertellen.
1: Ja.
0: En dan zeg je van, ja maar hoe weet jij dit allemaal? Maar dat is juist de interesse. Nog even snel, toen ik in de financiële wereld rondliep, ben ik uiteindelijk dus ook in New York geëindigd. Ik heb daar bij de Citibank stage gelopen in opdracht van mijn werkgever hier.
1: Ja.
0: En na het werk was er altijd wel ergens een concert van iemand.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik kon 7 dagen in de week, als ik wil, gewoon concerten bezoeken. En zo kom je mensen tegen.
1: Ja.
0: En zo heb ik nog steeds met, en ik kan me nog dat voorval herinneren, destijds in Haarlem, dat ik tegen een vrouwtje aanliep. Ik heb nog steeds contact met haar. En dan praten we echt hier 1982, 83. Ja.
1: Zo. Nog steeds contact.
0: Nog steeds contact, ja.
1: Mooi hoor. Nee, maar goed, je bent bezig. En het leuke ervan is dat je nog steeds actief bent. Het is je hobby, je passie,
0: ja,
1: je lust en je leven.
0: Mm-hmm.
1: En je doet het graag ook nog.
0: Zeker.
1: En dan komt Norman om de bocht nu. Hij zegt van, maar ja, iemand die gepensioneerd is, 1 keer in de week, maandag, op een andere zender is. Ja, wat doet hij met de rest van zijn tijd? Maar het heeft zijn tijd zat over. We kunnen gaan onderhandelen.
0: Denk je dat?
1: Wat doet hij? En hij woont in de buurt ook nog. Aan de overkant van Mart Studio woont hij.
0: Ja, klopt.
1: Nou, makkelijker kan het niet.
0: Ja.
1: Dit is gewoon ja zeggen. Wanneer kan ik beginnen?
0: Nee, ik heb altijd een volle agenda. Als je nagaat dat ik soms met mijn vriendin moet overleggen, laten we even de agendas naast elkaar leggen, want anders zien we elkaar niet.
1: Ja.
0: Dus
1: ja, is waar.
0: Er wordt altijd wel aan mij getrokken. Kan je dit, kan je dat? Ik moet wel zeggen, in het begin van mijn loopbaan had ik natuurlijk heel veel vrienden.
1: Mm.
0: Maar naarmate je ouder wordt, wordt dat
1: minder.
0: Maar je leert ook, mijn moeder zei altijd, je vrienden moet je zelf uitkiezen. Dus niet dat jij uitgekozen wordt, mm-hmm, maar dat je ze zelf kiest. En ik heb nu een viertal mannen om mij heen waar ik van zeg van, ja, het is goed zo. Sommige ken ik al dik 40 jaar.
1: Zo.
0: Ja, dat is mooi. Als er wat met me aan de hand is, dan staan ze ook naast mijn bed.
1: Mooi zo.
0: Om al wat te zeggen.
1: Heel goed. Dat is goed zo. Dat is een kleine groep hoor, 4.
0: Ja.
1: Maar zeer hecht die groep gewaardeerd. Van 4.
0: Ja, zeker. Okay.
1: Mooi. Vakanties, laten we het over die boeg gooien. Suriname, wanneer ben je voor het laatst geweest?
0: waarom vraag je me daar maar?
1: Ik zou het moeten vragen. Je bent een Surinamer.
0: Ik ben een Surinamer, maar de dag dat ik hier dus gekomen ben, 20 januari 1971, Dat was ook de
1: laatste keer.
0: De laatste keer.
1: Oh, daar is er sprake van vliegangst.
0: Nee, absoluut niet.
1: Oh nee, want je gaat naar Atlanta.
0: Ik ga naar Atlanta. Ik zit heel vaak in Azië.
1: Mm-hmm.
0: Omdat Azië heeft me altijd aangetrokken. Natuurlijk nu Amerika minder door dat hele Trump effect dat ik zeg van mijn leven is nog te belangrijk om daar te gaan en dan bijvoorbeeld een kogel te krijgen.
1: Ja. Maar aangezien je inderdaad ook het leuk vindt om te reizen, heb je een plaats van bestemming waarvan je zegt van die. Ja, Azië heb je gezegd, maar een plek, een specifieke land waarvan je zegt van daar raad ik de luisteraars van Maart aan om eens een keer te gaan bezoeken.
0: Vietnam, maar ook Thailand zeker.
1: Hmm.
0: Bij mij is het begonnen in Hongkong, dat ik daar ook leerde wat nederigheid is.
1: Hongkong?
0: Hongkong. En dat had ook te maken met werk. Maar dat je dan toch de andere kant ziet van de mensen die zich altijd zo gedwee gedragen. Dat je denkt van oké, dit is een andere cultuur. Zij passen zich altijd heel makkelijk aan.
1: Mm-hmm.
0: Maar wij, een mooi voorbeeld. Als je naar Spanje gaat en je ziet een Chinees daar, spreekt die Chinees Spaans.
1: Mm.
0: Toch?
1: Mm-hmm. Klopt.
0: Als jij de rollen omdraait en jij gaat naar Spanje, wat ga jij het eerst spreken? Spaans of Engels?
1: Engels.
0: Dat bedoel ik.
1: Hmm.
0: Die Chinees, die gaat die taal leren.
1: Ja.
0: En dat hebben wij niet. Zeker.
1: De Chinees past zich aan. Aan de omgeving en de situatie.
0: Ook, ja, in Suriname ook.
1: Ze gaan in de moeilijkste weken hun winkels openen. Klopt.
0: Weet je, niet dat ik daar echt in geïnteresseerd ben, maar zo probeer ik dus ook cultuur te snijven, zoals ik het noem. Ik kom ergens en ik kijk, hoe leven ze daar? Dan ga je gewoon in gesprek met de locals.
1: Hmm.
0: En daar kan je heel veel van leren.
1: Luisteraars, ik moet u wat verklappen. U bent nu aan het luisteren, een gesprek tussen Benny Brown, radioman, jaren 80 tot nu toe. Hij vertelt over zijn periode, maar ook over andere zaken. Maar u heeft een gedeelte gemist, omdat bij de overdracht ik niet op een juiste knop heb gedrukt.
0: Oh.
1: Maar gelukkig, het is opgenomen en we gaan het herhalen. Dus niets is verloren gegaan, alleen heeft u een gedeelte van het gesprek gemist. Benny Brown is een, ik heb het al gezegd, radioman, maar daarnaast houdt hij ook van andere zaken, waaronder eten. Wat eet hij het liefst?
0: Wat eet ik het liefst? Thais eten vind ik lekker.
1: Mm-hmm.
0: Sushi. Daar zou je me voor wakker kunnen maken in elk geval. Maar ik ben niet zo veel eisend meer qua voeding.
1: Okay.
0: Puur en alleen omdat ik ook aan mezelf moet denken. Ik heb altijd een arts gehad die tegen me zei, let op het zout, let op het zout.
1: Ja.
0: En ja, als je ouder wordt, dan moet je dus inderdaad op dat soort dingen gaan letten.
1: Oké. Okay. We gaan kiezen voor een stukje rust. En het is jouw specialiteit ook, als ik de naam zeg, Bobby Womack.
0: Weet je wat? Wacht even met die plaat, hè. Er was een artikel over Bobby Womack. Ik denk een week geleden. In een Amerikaanse tijdschrift of krant. En ik postte een bericht daaronder van, wisten jullie wel dat Bobby Womack een verhouding had met de vrouw van Sam Cooke? En 3 jaar later, nadat Sam Cooke overleden was, dat hij met haar trouwde. En pikant detail, Bobby Womack had kleren van Sam Cooke aan.
1: Ja, tijdens zijn huwelijk met zijn vrouw.
0: Ja.
1: erg. Deze Bobby Womack. Maar hij heeft aardig wat slagen gehad, hoor.
0: Ook.
1: Hij werd geboycott. En die broers van Bobby Womack, van Sam Cooke, zijn hem gaan opzoeken in een hotel. In elkaar geslagen ook nog.
0: Waarom denk je dat hij dat plaatje gemaakt heeft? I wish he didn't trust me that much or so much.
1: Ja.
0: Het gaat over die relatie met die vrouw.
1: Hmm. Maar laten we eerlijk zijn, het was een pijnlijke situatie.
0: Ja, absoluut, maar...
1: Ze waren goede vrienden.
0: Goede
1: Bobby
0: vrienden.
1: Bobby Womack en Sam Cooke.
0: Ik ga niet te veel vertellen, maar anno 2026 gebeuren dat soort dingen nog steeds.
1: Ja. Ja.
0: Dat kan ik zeggen.
1: Hm. Jongen, die Bobby Womack, maar muzikaal gezien... Is hij sterk?
0: Oh, zeker. Mensen moeten eens naar Harry Happy gaan luisteren. Of,
1: dat ook nog.
0: Het cyclus, of trilogie moet ik zeggen, van The Poet album. Nou, dan doet hij ook zijn verhaal over. Ja.
1: Dit was een geweldige.
0: Absoluut. Ja.
1: En het wordt nog steeds nagezongen door de nieuwe generatie.
0: Die weten niet waar het over gaat.
1: We gaan even luisteren naar Bobby Womack en zijn zo terug.

0: favoriet van de acteur, comediant Richard Pryor. Mm-hmm. Zijn favoriete nummer is dit. De If You Think You're Lonely Now, Wait Until Tonight.
1: Precies.
0: Prachtig nummer. Goed gedaan. En wanneer ik hem hoor, moet ik ook denken aan iemand die je misschien ook gekend hebt. Dat is Ed Verveer. Discjockey geweest in Club Fantasy Ebony aan de Lijnbaansgracht daar. Die is er niet meer. Een paar maanden geleden, vier maanden geleden, is hij overleden. Ed Verveer, discotheek Fantasy Island was het. Heb je hem gekend?
1: Nee.
0: Oh, dat is een mooie. Hij draaide ook dit soort muziek. Ja. Vaak ook hoor. Bobby Womack draaide hij grijs. En Henk Saruku, onze collega, die is er nog. Maar Ed Vermeer, Verveer heet hij. Anno de Moro. Dan weet u dat, luisteraars. Een keer gaan we aandacht aan hem besteden. Want hij heeft mooie muziek afgedraaid toen ook. Mensen verliefd laten raken op elkaar. Kinderen zijn geboren. Alles aan Ipsa op de muziek van Ed Verveer. Maar goed, dat nog een tralesie. Zijn er ontwikkelingen die je nauwlettend volgt? Ook AI heeft zijn intrede gedaan in de muziekwereld.
1: Ja.
0: Wat vind je ervan?
1: Kijk, ik heb er zelf weinig mee te maken. Maar het kriebelt wel natuurlijk. Zeker nu. Ik zou natuurlijk gewoon vandaag vanaf 6 uur een programma hebben. En dan zou ik AI daarvoor kunnen inzetten. Mijn stem, je merkt het toch niet.
0: Je meent het.
1: Ja, dat kan allemaal. Ja.
0: Maar dat is niet mooi meer, toch? Is naar hoor naar spoor toe, toch?
1: Ja en nee. Als je een keer niet kan, is het natuurlijk een oplossing, hè?
0: Ja.
1: Om die continuïteit te waarborgen. Dat gewoon je programma blijft doorgaan.
0: Ja.
1: Maar om je een voorbeeld te geven. Mariah Carey, die heeft nu zelf een verzekering afgesloten. Om te voorkomen dat haar stem door AI gebruikt gaat worden.
0: Mm. Zo.
1: Waar gaan we naartoe?
0: Zo. Ja, er zijn mensen die dat leuk vinden, die ontwikkeling. Maar er zijn ook anderen die zeggen van, no man, muziek is iets anders, is een gevoel.
1: Precies.
0: Maar nu wordt het, Minasabi, ik weet het nog niet. Ik weet niet.

0: welke kant ik nog moet gaan staan. Want ik hoor heel veel op YouTube langskomen. Artiesten die denken van, is dat waar? Kan het kloppen? Nee, ze maken ook remakes, hè,
1: ja,
0: van bekende nummers.
1: Ja.
0: Waarvan ik denk van, hey, prachtig, leuk gedaan.
1: Mm-hmm.
0: Josh Benson en Michael Jackson zouden dit leuk vinden. Ja, samen iets hebben mm-hmm. gedaan. Mm-hmm. Maar Ivor Kodapé.
1: Ja, nee, dat klopt. Maar soms is het ook te controleren.
0: Mm.
1: Weet je, ik bedoel, vroeger hadden we Google niet om dat soort dingen te controleren. Maar als je handig bent of slim bent, dan kan je altijd of de artiestpagina, meestal is dat wel een .com die je dan moet benaderen. Dan kan je nagaan of die persoon daadwerkelijk iets nieuws heeft uitgebracht of niet.
0: Oké. Benny, we zijn bijna aan het einde van ons gesprek. Dit is gewoon een introductie, hoor. Dit is om je de sfeer te laten proeven. Je woont aan de overkant hier ergens in de buurt.
1: Ja.
0: We gaan onderhandelen. En dan kom je deel 2 vertellen, deel 3, deel 4, deel 5 en deel tanfasie.
1: Ja,
0: ja, leuk dat je bent gekomen. Leuk waarmee je bezig bent. We houden contact. Je ziet de situatie, Mart. Ik heb je gebracht ook naar Reigersbos, dat heb je ook gezien.
1: Ja.
0: Ik heb je het verhaal verteld. Uh-huh. Het is modern, de tijd. Je hebt onze personeelsleden gezien, die mannen. Digitaal mengpaneel daar. Dat is een hele andere situatie dan dit wat we nu hier hebben.
1: Maar alles valt te leren, hè?
0: Zo, dus zeg het ze nog eens een keer voor me. Vertel dat aan alle andere luisteraars.
1: Nee, maar ja, goed. Ik ben zelf ook met een kleine Alectootje begonnen.
0: Mm.
1: En ik weet niet of die naam in Valkenberg je nog zegt.
0: Ja,
1: maar daar werd het gekocht destijds.
0: Ja, Alecto.
1: Ja, maar nu zijn het echt de grote mengpanelen, DNR's. Beringer heb ik zelf een aantal van thuis staan die ik gewoon gebruik.
0: Ja, gewoon leren.
1: Ja.
0: Oefening, baatkunst.
1: Tuurlijk.
0: Ja. Zo ben je ook begonnen.
1: Zo ben ik ook begonnen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Die breed die dit stukje gekker uitknippen en mooie herhaling.
1: Voor die andere mannen die niet willen.
0: Mooi. En is er nog iets wat je zegt van dat wil ik ook even bespreekbaar maken, misschien voor een volgende keer, maar ik zeg het alvast. Noem mij een paar namen van die Disco Action Boys van jou toen. Zodat ze weten dat je niet hier namens jezelf zit, maar namens die hele crew.
1: Eentje is zo bekend, hè? In Papa Lodi, bijvoorbeeld.
0: Reggae.
1: Met die reggae.
0: Ja.
1: Maar we hebben ook Bob Henry gehad. Zeg jou niks.
0: Nee.
1: Maar nee. Als ik
0: Bob
1: zeg,
0: Henry.
1: Ja, Bob Henry. Als ik zeg, hij is directeur geweest van SLM, dan weet iedereen het.
0: Wat? Hens Huis.
1: Juist.
0: Ewald Hens Huis.
1: Ja.
0: Was this jockey bij...
1: Precies.
0: Oh ja, dat wist ik niet.
1: Nou, bij deze.
0: Oké. Okay. Ja, hij was ook een fanatieke muziekliefhebber.
1: Precies.
0: Ja. Sowieso.
1: Dus ik weet je, als ik zo kijk, dus Lodi, Bob Henry, we hebben natuurlijk James Henry ook gehad. We hebben John Henry hebben we ook gehad.
0: Ja, een broertje van je was er ook.
1: Dat is John Henry.
0: John Henry,
1: dat
0: okay.
1: is mijn jongere broer die dat niet meer is.
0: Ja.
1: Maar, en hij was onder andere oprichter van Disco Action. Dus met hem moest ik onderhandelen voor wat hoort wat. Snap je? Dus zodoende ben ik eigenlijk in Radioland terechtgekomen.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen na bedreiging aan het adres van meerdere medewerkers. Deze toezichthouders controleren of boeren overdag geen water uit sloten of beken halen. Dat is tijdelijk verboden vanwege de droogte. Het gaat volgens het waterschap om meer dan alleen vervelende opmerkingen.
3: Mensen kregen allerlei dingen toegestuurd. Er werden dingen gezegd wat er met hun zou gaan gebeuren. Het gaat echt alle grenzen te buiten. Zeker voor mensen die zich de afgelopen periode zo hebben ingezet om dat weinige water wat we hebben in ons gebied ook zo eerlijk mogelijk te verdelen.
2: Opnieuw is er ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee, wat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van de inbraken. De afgelopen periode is er ongeveer 50 keer ingebroken.

0: of geprobeerd in te breken. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartij PRO hebben weinig opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen heel groot zijn. En voordat hij steun geeft, wil hij dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan.
1: Daarvan zeggen wij, dat is niet acceptabel, dus dat moet het kabinet niet doen. Er moet natuurlijk wel geld opgehaald worden, want we moeten de rekening voor Defensie betalen. Maar dat moet echt gebeuren door de mensen met de grootste vermogens, door bij hen wat meer te vragen.
0: Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Nederlandse kranten zijn boos over de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic, meldt het FD. De inspectie Gezondheidszorg vindt dat de NRC, de Volkskrant, de Telegraaf en het AD reclame hebben gemaakt toen ze schreven over de gezondheidsvoordelen van Ozempic. De kranten zijn het er niet mee eens en noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en zelfs censuur. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. En dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
5: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de Oekraïnse regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones. Daardoor werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert opnieuw zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. Toezichthouders van het waterschap Brabantse Delta zeggen dat ze ernstig worden bedreigd sinds hun namen werden genoemd in een reportage van Omroep Brabant. De toezichthouders controleren of boeren zich houden aan het verbod om water uit sloten en beken te gebruiken. Het waterschap gaat aangifte doen van de bedreigingen. Dieven hebben vannacht ingebroken in de brandweerkazerne in Sint-Michielsgestel. Ze namen duur gereedschap mee. Brandweerkazernes zijn de laatste tijd vaak doelwit van inbrekers. Die hebben het gemunt op gereedschap dat wordt gebruikt om mensen te redden, maar dat ook kan worden gebruikt om bijvoorbeeld bij juweliers in te breken. Het lijkt erop dat Memphis Depay toch bij Corinthians blijft. Volgens de voorzitter van de Braziliaanse club heeft hij zijn contract verlengd tot 2028. Eerder kwam de verlenging niet rond, vermoedelijk door oneenigheid over het salaris van Depay. De voetballer beschuldigde Corinthians ervan gemaakte afspraken niet na te komen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file bij de Schipholtunnel 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een te hoge vrachtwagen. En 201 van Hilversum naar Uithoorn tussen Loenersloot en Vinkeveen. Een kwartier vertraging in 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
4: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer is het niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones. Daardoor werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. Verschillende kranten hebben boetes gekregen van de gezondheidsinspectie omdat ze reclame zouden hebben gemaakt voor geneesmiddelen, meldt het FD. Het ging om journalistieke artikelen over afslankmedicatie, waarin gezondheidsvoordelen werden genoemd. De kranten zijn kwaad over de boetes en zeggen dat de persvrijheid in het geding is. Zeker een derde van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die erop wijzen op een posttraumatische stressstoornis. Ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeg geboren kinderen. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file bij de Schipholtunnel 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een te hoge vrachtwagen. En 201 van Hilversum naar Uithoorn tussen Loenersloot en Vinkeveen. Een kwartier vertraging in 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
4: Donderdag tussen 10 en 12 is het nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

come to

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer is het nog niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Bij de brand in de Ardennen raakten vannacht twee brandweermensen gewond. Ze hadden rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. In Diergaarde-Blijdorp is een Egyptische landschildpad geboren. Een piepklein diertje dat met uitsterven wordt bedreigd. Hij kwam 2 weken geleden in Rotterdam uit zijn ei en is nu zo groot als een paperclip. Uiteindelijk kan die 10 centimeter worden. Wereldwijd zijn er nog maar 7.500 Egyptische landschildpadden. Blijdorp werkt met andere dierentuinen samen om een reservepopulatie op te bouwen. Memphis Depay blijft mogelijk toch bij Corinthians. De 32-jarige voetballer heeft volgens de voorzitter van de club zijn overeenkomst bij de Braziliaanse voetbalclub verlengd tot 2028. Depay haalde vorige week hard uit naar Corinthians, dat het aflopende contract van de Nederlander niet wilde verlengen. De club liet doorschemeren dat Depay te veel geld eiste. De twee partijen zijn het nu blijkbaar alsnog eens geworden over de financiële voorwaarden. Depay speelde tot dusver 79 wedstrijden voor Corinthians, waarin hij 20 keer scoorde. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file bij de Schiphol-tunnel 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een te hoge vrachtwagen. En 201 van Hilversum naar Uithoorn tussen Loenersloot en Vinkeveen. Een kwartier vertraging in 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Luister iedere woensdag.
4: Wij gaan dansen.
5: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
6: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
7: Nee, voor geen goud. Nee,
4: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
8: I promise to be kind to the city and its citizens.
6: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
5: Ja, zoals altijd.
3: Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in de nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
11: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Yeah! Foutang. No, kom je alleen aan de foutang. Dat lukt me loopstraan aan zo te. Me loopstraan aan me, rokom me moni dat me go spelen ja. Ja toch?

0: Zodra het stopt met regenen, kan het vuur weer oplaaien. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. De rechtbank in Den Haag heeft zijn voorarrest opgeheven. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren TBS met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij 2 bijlen aangeschaft en daarin had hij de naam van Amalia's zus Alexia gekerfd. Volgens de rechtbank zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakte aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers om hun bagage goed te controleren. In Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is een Egyptische landschildpad geboren. Een van de kleinste soorten ter wereld. Het diertje is zo groot als een paperclip en kan 10 centimeter worden. De Egyptische landschildpad wordt met uitsterven bedreigd door voedseltekorten en omdat er in het verleden veel zijn gevangen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat...

0: komt door een te hoge vrachtwagen. En 201 van Hilversum naar Uithoorn tussen Loenersloot en Vinkeveen. Een kwartier vertraging in 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuk... Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto, onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Zonder in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten. Terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven. Hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit. Ik stel me aan. Ik

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. Volgens de rechtbank in Den Haag zijn er geen

redenen om hem langer vast te houden. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren TBS met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij 2 bijlen aangeschaft en daarin had hij de naam van Amalia's zus Alexia gekerfd. Inwoners van het dorp Soerbrood, vlakbij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen, is gevraagd zich zo min mogelijk te verplaatsen. Ze mochten gisteren terug naar huis omdat het directe gevaar geweken was, maar er wordt in de buurt nog volop geblust. De inwoners moeten dat werk niet hinderen en alle instructies nauwgezet opvolgen, zegt de gemeente. De natuurbrand lijkt zich momenteel niet verder te verspreiden, mede dankzij de regen, maar is nog niet onder controle. Zodra het stopt met regenen, kan het vuur weer oplaaien. In Nederland is een dode Japanse

0: kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers om hun bagage goed te controleren. De transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n 22 miljoen euro voor de 27-jarige middenvelder. Veerman speelde eerder voor Volendam en Heerenveen. De afgelopen jaren gingen transfers naar Brentford en Fenerbahce niet door. Bij Borussia Dortmund hoopt Veerman weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file bij de Schiphol-tunnel 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een te hoge vrachtwagen. En 201 van Hilversum naar Uithoorn tussen Loenersloot en Vinkeveen. Een kwartier vertraging in 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in de nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Frankie's Tropische Winkel is bezaalstaat in Surinaamse tropische levensmiddelen. Tevens afro-cosmetica en culturele producten.
1: Ten Katerstraat 43, postcode 1053 BX Amsterdam.
0: Telefoon 020 41 22 5 95.
1: Diverse groenten en rijstsoorten.
0: Gronje met bakkeljauw. En diverse vissoorten.
1: Pomtaiers, gerachtige zaven en kokos voor de boil.
0: En ook diverse vleesproducten, van zoutvlees tot geroosterde kippen.
1: Ai, bij Frankie vind je een goed gesorteerd winkel en je houdt over in de portemonnee.
0: Ai boy, naar Frankie je moet de. Ten Katerstraat 43 Amsterdam West.
2: Awe, otata, bijiyeye, anana, kedwa man, kedwa po. You abi so many name, nanga so many kari, so many aksi, nanga o many kraji, bikasi, wisabi. Taki yui piki, gran tangi fu da blessi, san yi kisi kide, yu opo pasi, yu opo doro, meki wi habi, biji prisiri, ini wi hati, kide, ini yuning, nanga yusan taneng. Wi aksi yu more genade nanga blessi, fu gusontu, lobi, koloku, nanga nyanyang, jiwi ala nakrakti, sa wi habi fanoudu, meki wi kan du, na roko fu yu, tapu disi gron tapu. Na sowe koti mofo, na sowe taki, bikasi na so wi etrochi, na nga yunin, en yusantanen, fu tego, na so.

0: Ja, luisteraars. Goedemiddag, Stichting Grani Boni Bakatide in de Eter. Het is een hele tijd geleden dat toen we de afwezig in verband met een nieuw studio. Alles is nieuw, techniek, dus af en toe kan de woorden want toe schoonheidsfoutjes, onnoteken kwalijk. Ik heet jullie allemaal welkom, Boni, Grani, Alasma. En geduld zou ono bij Abgi ono toe. En dat u meson toe, we takken ook toe, Grand Tanje. En dat er naar ons gevraagd werd en geëpt. Dus alles maar zei Arkitide, met takken vallen Grand Tanje. En ook toe in Suriname, Curaçao, overal. We des maar in meson. En we aksen nu dat we abipien zo gedeeld doen, doet die deel. Maar tegen eerlijk, nou is dit collega onkontek techniek, ja zo, voor haar studio. Dus een technische les en een takje uwan kon gelijk in de eter. Want ik vond gewacht die toen zilang abaka dan. Hij kon zo onprofessioneel overwies aan het dona unu. Dus de buiten umag. En net een collega voor studio Joris kon tegen dat hij vorige week. Abeng legde luisteraars uit waar het aan ligt. Dat hij dan de bezig is in een studio. Dus die is bij de helemaal buiten umag. Dus ik bedank hem ook daarvoor dat hij de luisteraars heeft geïnformeerd. Op de hoogte gehouden waar het aan lag. Dus met Taki, Nana, Boga, Peter, Patti, Alasma voor Radio Boni Grani. We Taku Grantani dat hij une geef op en dat we go door naar een studio. Dus naar een programma kennen het ook toe, Alasma. Jou ook toe. En ik zit niet alleen in de studio, maar ik ben een collega. Ja. Dus, brada jou.
1: Ik ben ook een collega. Ja. En ook mijn collega. Ille. We zijn meer dan dat. Een brada view. Ja, toch?
0: Ja.
1: We luisteraars. Ik breed het ook de bakken in een eter. Lek fascisa. Ille taki. De omstandigheden. Uno we kan komen. Takan gaan kondre. Maar boskopoede. Potu yesi. Boskopoede. Dus, eigenlijk. We tekenen op een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Want ook de in een omgeving, een studio, hoe de jas naar een AT5, waar de TV is aan en jas naar loon toe. Hoe heb een mooi uitzicht, zomaar met jou op je indruk per oude. En de Marokko traan voor mijn studio kon. En de tijdgeest van nu, modern.
0: Zeker.
1: En
0: ik ben Schiphol.
1: Oh, je staat goed aan Schiphol, ben ook al free. We free, zo zei je free, go jelle.
0: Eerst er lang.
1: Oké. We, luisteraars, we gaan jullie weer blij maken met onze programma's. Dus eigenlijk vanaf vandaag weer.

0: die we aanstonds hebben. Omdan gaan we zo meteen praten over hele belangrijke onderwerpen. Waar we met de diepte in gaan. En we gaan ook het telefoonnummer zo meteen benoemen. En dat kunt u in ieder geval laten bellen. Maar na deze muzikale break zal Ilse iedereen die inderdaad met felicitaties en dat soort zaken mee, dat kunt u inbellen. En we geven alvast het telefoonnummer. Ille, ja?
1: Ja, 020-788-4305. Luisteraars, ongraboompen. Nog een keer, 020-788-4305. En even want een mededeling voor zo'n bel. Mijn versteer alles maar, ze hebben ons aan te vieren. Of de jongeren zijn over. Mijn versterding van hieruit, was massa absari. Of moest jij ons maar goed en graven, wat ik niet hoop. Maar dat uno ab in de hand. Dus maar dat mijn wies den boom versterkte. A heer familie voor ding. Maar de jongeren toe. De kleindochters voor mij zijn over. De ook toe. Mijn wens succes naar een nieuwe laatste schooljaar voor ding. Zien jullie hoe hard het gaat. En de jongeren zijn over. Mijn wens de ook toe het beste. Want de moeilijk is. Het is herhaling. Je hebt die stof al gehad. Het wordt nu herhalen. Hou je hoofd erbij. Anno erg. Ja, het komt wel goed. Zo, daar moeten we van uitgaan. En empower de jongeren voelen. Hoe lukken we naar de waka? Hoe let op dat de zand dat die minne wampora programma, maar later me komt op bepaalde items. Ja, sorry. En ik denk van taxcore. Begin baka in Noord-Holland, want toen scoren juist op vakantie. En kom, Luku. Ik wil wensen ze een succesvolle nieuwe schooljaar toe. En later we kunnen een mededeling over petitie. Zou we handig over naar ambassade van Suriname in verband met Asia Nidesa Ipsa naar Sernang naar Akwik. Dus zal ik het gelijk doen of straks?
0: Straks.
1: Ja, oké, okay, luister, als dat dadelijk weer je morgen informatie. We putten een bus in waar jullie je kunnen melden, soort nummer. En Anodiri, we doen het voor een goed doel. Dus straks komen we allemaal met dat soort andere mededelingen. Mijn collega gaat het verder over, of mijn broer jou.
0: Yes. Ja, ik heb ook een mededeling. En dat is, als vader ben ik super trots, omdat ik gisteren te horen kreeg, Ilse, dat mijn dochter geslaagd is. En ze deed een opleiding HBO in de verpleegkundige. Dus het was een beetje spanning na een stage. Verslag, alledens aan dat zo mooi. Dus wie is de BG, maar
1: gefeliciteerd.
0: Dankjewel.
1: En dus, ook naar je dochter en moeder, iedereen.
0: Ja, man. Ja, man. Ze heeft echt een prestatie geleverd van je welste.
1: Prachtig. Dus, we krijgen nog een collega erbij
0: in de verpleging. Hij heeft op een mooi niveau, want hij heeft een HBO-niveau. Dus ze gaat wel voor meer. Dus al die successen gaan we ook delen met elkaar, mensen.
1: Precies.
0: En voor Sabiru te komen zo meteen te praten. Maar we gaan nu voor de muzikale break en dan komen we zo meteen terug over onze onderwerpen. Dankjewel.

Ja, luisteraars, ben ik weer met die mededeling dat die 28 augustus, nou vrijdag, dat we gaan naar de Surinaamse ambassade. Er wordt een petitie overhandigd en aan een demonstratie en aan ambassadeur Sabi dat we komen, om melden nu. U sap toch altijd een steun zernang van een kwekie naar ons refie. En we zien dat die aan een goboen. Dus dan, u mag melden. U mag sorry, onvrede. Weet u wel, en aan een wang, ja zo, deze man naar zernang toe. En ik de valk zorgen. U voor een binnenland sa ipsa. Asia niet de sa ik gebruik. A kwek. U sap toch, asia niet de naam valk. Giftig, toxic middel. Weet u wel, en op een Surinaamse van we taki anota watra aviri fado na watra epor meteen. De sandisina later je si akgevolgen ving. Weet u wel, en akur fenode. Win sot datra de, win sot geïmu de. Dus daarom wordt er aan de bel getrokken. En moet tegen voor zij de toe. Dus wij als Surinaamse gemeenschap maken ons grote zorgen over de recente gebeurtenissen in het binnenland van Suriname. Het gaat om de gezondheid, de veiligheid, bescherming en de leefomgeving van de totale gemeenschap in Suriname. Inheemse zoals de Afro-gemeenschap, de mensen van Afrikaanse afkomst. In die verschil no de luisteraars. Want teka siki mit you en mitu alamala. En dat u aan voorkom. U begrijpt wat? En zij dit met tak ook de foto's zie alasma. Want die mensen van het binnenland in inkomstenbron naar afisi. Dat na die inkomstenbron, a groentu, kesaba, zijn ze de prandrape en dat zetten ze weer af in de stad. Begrijpt u? Dus te je denk je borstwiti met kitaya wiedigi demtje. Het is gevaarlijk, zijn de sma in jou op uiteindelijk. En dat unowani. Dus daarom wordt er aan de bel getrokken. He? Men maakt zich ook zorgen betreffende meer illegale goudwinning, milieuvervuiling, onveilige situaties en het gebrek aan effectief toezicht en bescherming. Dus bescherming no de, a toezicht no de. Desma tekno no watu monsters van water, fu tjagwe. Ote a uitslag dat ekong, uno sabi. En if de gunu a juiste informatie ook toe, dat hopen we ook, dat uno sabi. Want het gaat om belangen, dit gaat om heel veel geld. Dus je ziet dat die empathie naar een gemeenschap, als aan dat weet op de achtergrond, als aan een om big money naar een machtie. Dus daarom moest trekken aan de bel. Het programma die met me lezen komt zo voor, hoe het programma in elkaar zit. Een inloop die om 1 uur naar een ambassade en een start die om 2 uur, dus toespraken, petitieoverhandigingen, begin 3 uur. En er is een bus beschikbaar vanuit Amsterdam. Amstelstation, dus men kan stappen in vanaf 10:30. Vanaf 10:30, dus men kan beginnen stappen naar Amstelstation. Minus op even naar PDM-bus, drapen en parkeer. Of naar Fissi of Bakassi. Maar we komen weer op 11:00. Dat ik weer naar Kraaienes. Abis ik ben naar Kraaienes naar Zuidoost en 10:45. Kom ik weer, hè? Instappen 10:45. En abis ik vertrek 11:45. Ik ben naar Den Haag. Dus dat 10:45 we door Den Haag zo. Dus ik van Taki, dan Wajuru, dan is mij verzamelen in Den Haag. Dus de eerder in Den Haag, ik moet uit Amsterdam. En dan kom ik aan vertrekbakken uit Den Haag. Het is 4:15. De aankomst Kraaienes is 4:45. En 5:00 bakken hebben ze vertrek voor Kraaienes naar Amstelstation. Dus de massa stappen op naar Amstelstation. We hebben ze netjes bakken naar Amstelstation. Dus zo'n mama zakken naar Kraaienes.

Wie stappen in de Amstel Iwan Saka eerder. A vrijheid dat je abi. Dus a unok makkar prijs tapasandis ma umus reken minder le kwantjawa. Dus unekar prijs ma unu kan bedenk ik ba omit au kos. Na een bigi beurs en abis moes pa en lek fau sabi unu ne ki subsidi. A organisatie dis na unu so omdat u an hore overeen. En dat is a belangrijk heet voor de organisatie disi. Daarom we go liever a petitie, er wordt aan de bel getrokken. Dus abis moes pa alle den ting abis afere wacht un baka. Voetjaren kon veilig en netjes bakken naar Amsterdam. Dus is nogmaals heel belangrijk. En wat app o delen ook toe, dat zo mama gomi ik kan pay via wat app. En mogino toe nummer pe unka melden unu luisteraars. A nummer sa mogina fusisa Fijselman, Glenda. A nummer na 06 252 3313.

0: Ik voel normaal bereik, Sisa Glenda. Ik denk het wel. Maar kan die AD bezig of had die naar Rocco? Dan kan bel Brada Richelieu. En Richelieu nummer naar 06-844-69-481. Nog een keer 06-844-69-481. Dus nogmaals, vrijdag 28, dus van Moendici, eind van de maand. Dan wil ik Dongogona, Den Haag, naar ambassadeur. En dan we leveren appetitie in, voor zijn appetitie lever in. Dus maar we spreken toespraken. Want dus maar we hoorden toespraak drappen. Met een boodschap kon duidelijk. Met een ambassadeur Sabi. En vanuit Den Haag, vanuit Rotterdam, we roepen ze maar op. Vanuit Utrecht, alle we roepen een gemeenschap op. Alle braden en assisa. Voor het binnenland zal ik foto, een zakken kon drapen. We tekenen uw jongeren mee. U zat toch? Dan met een ambassadeur zie. Nang is er nang. A president ook toe. Ik is a informatie die zie. Nang een appetit zie. Dus dat is Sabi dat hij. We leven mee naar desma. En dat Robi we go meki. Of de denki diaspora, dis diaspora dat hij nee. Want voorkom juist problemen en asiki, want te asiki doro, dat je abifklop bakken naar de smafung, ja, lekker van een gwentjepi. U sap toch? En over weten, een kweki altijd voor je poesrevi, dus uno meksma, tjawan kloof, konte zo uno ja, nanga hen daar. Nou, want dan zijn we dan sorry, omdat we constateren als aan dat luisteraars. En is iets zeer gevaarlijk. En dadelijk, toen we gaan naar het asan voor de menonieten, dat was je nanga sa unde bezig, nanga u egisma toe. Dus dat was die mededeling. Kan de brada Johan voegen iets aan toe?
1: Ja, mi vind dat in Aroko di sa uabi. Mi is het dat nou abiji in Aroko, sisa. Omdat, we zien in na he grond taputak Mother Nature en man die nanga onu boy. A faso we go om nanga natuur. We teknomo, we teknomo, we teknomo. En uiteindelijk unu able speetje ji watra, ji busi. Alla desa na na levend organisme, na levend wezen. Dus na nga actie die we pleeg ook toe die a hergrond tapu. En eigenlijk bijna sana wang. Want we zitten als een epsa in hergrond tapu. Amerika, Afrika, allemaal ego in de aarde, de technomo, zonder les petje. En dan nou in een situatie voor sana, samilop ook toe dat ook in, want to comparsen na ons revie. Misita ki desma sang waka kon mit in den komparsi na van alle groepen in a samenleving sa u abi nasra na funu. Dus dis na wa algemeen biji biji belang. Omdat ano fun unu wa me luku desma funu. Ma ook to den pitani sa okong en den gramtjin sa de ook to sa wango luku sana en sa wango in a binnenland. Dus a belang fu a roko di sit op 28 augustus. Voor Dongogo naar Den Haag. Om overweeg dat u op een casino voor sofa. U kan met een bondro. U kan met een kofu. En ik vast is dat een organisatie. Waar je eigen karakter. Maar u op ook toe. Jepi van oudo. Dus dadelijk wat kaar wat rekening nemen. Want natuurlijk. Des massa wat gaan naar bus. Dat abif doet een bijdrage. Maar we actie ook onder ook toe. Dat je wil lees een rekening nemen voor. Omdat hij u ab jeppie van oudu, alle soort fasie, a organisatie, en dat ik abbes wat moest rijden, om die wat te drinken, alle de sandat zo morgen, maar ook toe, na abbeji roko disi, want toe zijn die ook al altijd bij zijn in reken. En te papis disi, na a offer, maar ook toe, na a beloning sa, wat kies voor, zo dat je ook kan meekwam kofu. En sami lobby in a proces, voor een vergadering sa we ori, we zien alles maar sa edongen kon dat in nou lengen, dat de soorten lobby daar konden voor nu. En de want dat overheid moest grijpen in. Maar ook toen natuurlijk. We zien dat Amonisa den naar business DC. Want dat ja, je hebt natuurlijk de man zei kies concessies. En de concessies lever money op. Dus de overheid de inwanspanning dat. Of er de man go voor potdrukking die de man zei. En doe onzorgvuldig mining in het binnenland. Maar. If we not do that, then nature also can ook to want to have a dan zijn we niet bij machten

0: onze greedy of onze gulzigheid van geld en dat soort dingen te bedwingen. En dat kunnen we niet meer hebben, brada Ansa. Weet je, vagon tape soorun ook bataki. Tot hier en niet verder. Dus dat maakt me loba actie die dan je je roko ook toe is het kon. Is de ube abwandame sam ben de minoloba term en neem sama wan 605 mopo gwenta ina benaland as matak le speci den watra le speci den bos le meti sa etandape. Dat meki ano somar a accidis ontsta na ingeving kon taki ter a her grontapu ma in a situatie dis sanan kan de wan bon voorbeeld no na a actie sabe ontwikkel. En we hebben allemaal heel organisatie van Oudu. We potten wel tekst en we potten wel boskopu dadelijk ook toe. We hebben een voice voor praten, zou ook doen op 28 augustus. Dus luisteraars, you can take your AG vervoer of trein. We kunnen adres bij hem doen op de ambassade naar Den Haag. Dus je kan contacten bij AG gelegenheid. Maar ik voor Sabi, we kunnen regelen een bus. En een bus kan take 50 sma. If a de van Oudu, we take one tweede bus. Maar dat want ik op tijd je melden je aan. En Ille, ik geef een telefoonnummer. Kan ik kan herhalen de nummer even bakken. Dus luisteraars, pen en papier bij de hand. Dan kunnen jullie bellen naar de volgende personen voor meer informatie. Want dit is een kans om te laten zien dat we van Suriname houden. En niet alleen daarover praten.
1: Ja, luisteraars, ik herhaal die nummers weer. Aan nummer 06-25-23-313. Dat naar Sisa Glenda. En dan nummer voor Peter, na 06-844-69-481. Dus het is wel lees voor Glenda.

0: Twee, drie. Drie, één, drie. En voor Peter, Brada, Richelieu, dan 06 844 69 481. En leuk van Brada jou takie, om morgen eerder te melden ono, dat ons sabi om een is, maar die heeft een pot van tweede bus. Want die demanding, vroeg om is schrijf als tweede bus, maar hij pot het on hold. Mi pot het on hold even. Weet je wel, dus, want ik voel me absoluut, maar ik ga tappen best te lang, dat we zijn komen in Barkie. En moet je eerlijk ook naar binnen. Dus moet je dadelijk ook doen. Jullie zeer erkentelijk voor toe herhalen bankrekeningnummer. Dat toen stort wat. En even een geluid, Safri, toen zie. Want we spotten net wat hoger, want we kregen een app binnen dat het geluid ben Safri. Dus dan moet dat knopje zo hoger. Dus we zijn nu naar Oso. Dat die even geluid een beetje te laag. Nou, dat was tot nu toe mijn mededeling.
1: Oké, ik denk dat we zo meteen een muzikale break gaan doen. Dus luisteraars, hoor Kara telefoonnummer, want ik heb ideeën en suggesties. Want ik van organisatie was toen je naar een soortbos koppen op pottap ding, borden, toedorendap en naar Den Haag. En als u suggesties heeft voor wat bepaalde teksten, dan kunt u bellen naar de studio. Dus mijn Kara nummer, ik kan maar lezen, 020

Dus als hij nou een gezamenlijk Tori-wedstrijd komt. Dus we rekenen op u. En we gaan zo meteen het rekeningnummer van de stichting Grani opnoemen. En dan kunt u ook uit empathie, sympathie van Wakara man. Wampchim Broko doet u tapa rekening. Zodat we volledig onze organisatie goed kunnen draaien. En dan gaan we nu voor een muzikale break. En dan komen we zo meteen met het volgende onderwerp. Was die Ilse ook een behoorlijke boodschap brengt. Dankjewel.

0: Ja, daar zijn we weer. Luisteraars. Luisteraars, omgeven door dat we weer in de momentor, in de ether zijn. Even snel mijn tekst zoeken. Ik wil eerst iets voorlezen over meneer Ramdien. Het gaat over de Mennonieten. Dus kijken. Moment, klein geduld.
1: De Mennonieten.
0: Ja, minister Ramdien informeert Terra Invest over stopzetting van Mennonietenproject. Het is een artikel van 2024, 2 mei, van de Suriname Herald. Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, BIBIS, heeft Ruud Soeverein, directeur van Terra Invest, persoonlijk ingelicht over de stopzetting van het Mennonietenproject. Dit bevestigt de bewindsman in een interview met Suriname Herald. Ramdien zegt dat het gesprek goed is verlopen en dat hij Soeverein ook heeft laten weten dat hij nog een formeel schrijven zal ontvangen met het standpunt van de regering. Terra Invest treedt op als vertegenwoordiger van de Mennonieten in Suriname. Zo jere boensumana afvertegenwoordiger.

0: dat naar meneer Souverain. President Tjan Santoki gaf in maart aan journalisten, van Sunweb TV en Resonic aan dat het project waarbij de minister van Bibes belast werd met de uitvoering van het regeringsbesluit. Suriname Herald heeft Souverain ook benaderd dat het gesprek met Bibes minister na het gesprek met de Bibes minister. Souverain ging niet inhoudelijk in op het onderhoud en de stopzetting van het project, maar gaf wel aan dat Terra Invest het officiële schrijven afwacht en zich dan zal beraden op definitieve stappen. Van een betrouwbare bron verneemt Suriname Herald echter dat de Mennonieten mogelijk een schadeclaim overwegen. Dus ons je al langer aan doen, is de nu de laatste paar dagen zou willen dat deze mouw liever een schadeclaim in voor $86 miljoen. Dus vanaf 2024, dit is mijn kisa advies. En dadelijk dan moet ik mijn mening te passen. De concrete grondslag waarop de schadeclaim gestoeld zou kunnen zijn, is niet bekend. Minister Ramdien legt uit dat er twee voornaamste redenen zijn geweest om het project stop te zetten. De maatschappelijke realiteit en de grootschalige ontbossing in de kustroek die gepaard zou gaan met het project. We erkennen dat de Mennonieten in verschillende landen hebben bewezen harde werkers te zijn en een bijdrage leveren aan de export en agrarische ontwikkeling. Echter was de maatschappelijke reactie dusdanig dat de regering daarmee rekening moest houden, zegt de minister. Verder geeft hij aan dat de regering de carbonnegatieve status van Suriname wil behouden. We willen geen situatie waarin grotere delen van bossen worden gekapt. We weten dat we genoeg vruchtbare grond beschikbaar hebben, maar in het kustgebied is het beschikbare agrarische land niet geschikt voor soja en maïsteelt. Want dan de sandici, de menonite e worden bezig. Dat hij een biggie gevolgen later te denken weet, die agron. Randim legt uit dat indien het project zou doorgaan, er ontbost zou moeten worden of land geleased of gekocht aan bestaande percelen. Van bestaande percelen. Dus de dit vraagstuk is volgens hem niet goed uit de verf gekomen. Op basis van deze twee aspecten is het standpunt van de regering dat het op dit moment niet opportun is om de eerder verleende toestemming te honoreren. Op zich was er geen toestemming nodig, omdat het gaat om een kwestie van vestiging. Ze kunnen komen als ze voldoen aan alle regels en hun werk doen. Maar we hebben een bredere verantwoordelijkheid dan alleen het accommoderen van individuen die hier zaken komen doen. We hebben ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid en daar is goed naar geluisterd. Randien betreurt echter bepaalde stereotypen binnen de samenleving. Dat de Mennonieten een secte zijn en onbehoorlijk gedrag vertonen. Hij voert aan dat voorzichtigheid geboden is bij het afschilderen van een groep met negativiteit. We moeten verantwoordelijk zijn. De Mennonieten kunnen wel een bijdrage leveren aan de agrarische ontwikkeling, dus mogelijk wordt er in de toekomst hier naar gekeken, maar voor dit moment is het project definitief stopgezet, aldus meneer Ramdien. Dus Oeheer is aan, als aan de stop.
1: Dus en dat was in 2024, wat je net hebt voorgelezen.
0: Ja, 2024.
1: Oké, wat vervolg. Tjago.
0: Dus daar moest lukken nu aan artikel 2. Dus we moest lukken nu aan man die zien. A minister die zei, etaki asanbe stop definitief. Dus dan go lukunu suma heropening baka, suma go teken contracten baka. Maar in asandis meneer Ramdien ook toe eme kwantu biggie fout, kom luku pe abetak dat die, ja. Op zich was er geen toestemming nodig, omdat het gaat om een kwestie van vestiging. Vestiging, want tak je container kondre, dus je hebt geen toestemming nodig, sa amaneer dis etaki. Je hebt juist toestemming nodig.
1: Je hebt vergunningen nodig.
0: Toch? Ja, je kan tekenen. En dit is aan een wat toesma eko. Na bijna een heer nazi, na een heer ras, na een heer biggie groep. Na doesun sma je teken met gezinnen. Dus die ziet dat die wetgeving het functioneert niet. Dus de man die ziet, luister, daarom is dat ons arkiboom. Toch? We nog ons koopstand geven in missu. Want ze apres aan minister die zegt dat die desman heb. Na een toestemming van nodig, want die kon vestiging, dus die kan komen. En dit is na een minister, een regering die zijn bij aan de macht. Dat ding is zo, dus ze gaan niet volgens een boekje. Die geven je gewoon niet kan komen.

Kong. Asan negoso luisteraars. Want if we go zo makkelijk, de alle Surinamers, ze op recht voor in Holland, precies dat die wansan nee, klopt ook ba. En behalve dat die ze op minister die ze attaki, het want toen niet. Kom nu koer hè. Wat gewoon niet kan. Weet u wel, dus de ma is sorry dat na uno abba machti. Ja, ze kunnen komen. Ze kunnen komen als ze voldoen aan alle regels en hun werk doen. Weet u wel, sowieso, ik kan komen even je kan op vakantie, ik kies van visa. Maar wie is meer voldoen aan de regels, me abba een goede baan, me na strafblad. Me no man, go tan zomaar naar Amerika. Me kan gaan op vakantie, maar dat zomaar moet dan hier ook. If ik kies van visa, de mij klopt niet door een maat, de mij sorry. Uw datum is verstreken, u moet gaan. Maar jij ziet dat die bepaalde groepen, je geeft de macht, een gerechtelijke systeem, volgens het parlement, ding en unus maar we tapumofo. Begrijpt u dat hij want een macht, want een regering komt? Maar dat hij doet als hem niet, want zij konden het ook. Ja, dus waarom zou ik het niet doen? En dit is zeer gevaarlijk, luisteraar. Dit is zeer gevaarlijk. En daarom is hij de smano wangwe. En nog triester, dadelijk met een ander artikel, dat na huidige wang.

0: Duel. Dus dat na een huidige wandel, je ziet na unusma srefi, ego leerde sma die zie dat, weet je wat, het gaat niet zo makkelijk dat dopot in adoro. We gaan een klim indienen. Dus onu ego sma, leerde in buitenlanders
1: wow.
0: Die zie, die mensen zijn illegaal. Ja toch, dat we leren ons ma, dat we abe moeilijk ba, nanga gezondheidszorg, nanga onderwijs, meer dan onu de wantapan hier is koro. Dus dat want taki alle de jongeren zijn de tapu. Het toekomst ding is weg. Nou, een hele gemeenschap gaat naar de Filistijnen. Dus je tapt zo'n score. Maar je leert eens maar die snoe van de claim aan regering. Kleden uit, oplichterij. En in actie 86.000 SRD. Je actie 86 miljoen, pardon, 86 miljoen

0: Dat je pijn is, maar ook toen nog. Dat is negativiteit waar die mensen mee bezig zijn.
1: Maar dat gaat toch niet gebeuren, Ilse? Want je leest het voor, maar het gaat toch niet gebeuren? Het is een voorstel.
0: Nee, ik denk het niet. Maar ja, men probeert het toch. Want dit denk ik hoe vrede, dit denk ik hoe achterlijk. En hoe nog ze achter de schermen zat dit dwang aan president. Dus dit denk af president te zwichten. Dus dat 86 miljoen ook om. Ik denk het niet. Ik denk het niet. Maar ja, de president krijgt dit allemaal mee. En dan zullen we gaan naar de ambassade. Want alle de sandies, ik kon ook toe in. Weet u wel.
1: Maar de actuele situatie. Want volgens mij zag ik niet zo lang geleden dat onze president zegt van... het moet afgelopen zijn met die illegale praktijken van de Mennonieten. Dus ik wil niet je gas voor de voeten wegwegen. Maar wat is de actuele situatie van...
0: Ik ga ik zo verliezen. We hebben even een beller. Ja, laat die beller maar in.
2: We hebben even een beller. Ja, laat die beller maar in.
1: Welkom, beller. Uw naam en wat voor onderwerp?
3: Meijer. Luister, meneer. Ik wil een leken gesprek voeren. Meneer, dit is een politiek... krachtig.
0: Mm-hmm.
3: Maar soms, als een vol Suriname, dat ding maakt me soms boos, man. Allerlei dingen vinden plaats. Leef aan mevrouw, ik dacht zo net. Alles wat dus maar ik kon naar Kondre. Die mensen staan volgens mij niet geregistreerd. Als deze man iets kan plegen, zo of deze maar sommigen dan.
0: Mm-hmm.
3: Wat doet de man plegen, ergens wat moord of weet ik veel, noem maar op. Ik ken die mensen niet.
0: Precies.
3: Waar is zo'n ding naar Kondre? Haitian den nakondre. Dit is den nakondre. En je moet ook nagaan, dat zeg ik vaak hoor. Die mensen die komen, het zijn geen intelligente mensen. Het zijn allemaal domme mensen. Mij als een kon niet hoor. Maar snap wat ik bedoel. Ze zijn allemaal van de lage tap. De lage treden. En dan heel Kondre in voorraad in Smarisi. Waar zet je ze nou?
1: Ja.
3: Toen heb ik jouw eigen schreefje. Laat ons mij tegen me dat, mooi boevoerders, maar ik moet uit Suriname, ik wil jongeren, ik vlugde. Ik dacht, ja.
0: Ja.
3: Ook niet in Datra. Ik dacht, oh, mijn man, want ik ben langer naar Suriname, dus ik weet het niet hoor. Ik weet maar wat ik nu hoor, dat ding verveelt mij vandaag. Zo rij op een radio, je dit, je zie je dit, dat die. Terwijl mij tegen vandaag zeg aan het werk, was mij tegen dat. Ja, ook kom, want olie en gas. Ik dacht, hier ja. Oil and gas. Let maar op Venezuela. Oil and gas, let maar op Guyana. Nog steeds is het volk arm. Ik moet dit fout, ik kan verbeteren mee.
1: No. Analyse dat dit is maar een kleine groep die goede deals gemaakt heeft. En ja. We zien het voorbeeld in Guyana inderdaad, dat de bevolking, een groot deel van de bevolking, die heeft daar nog niet echt veel voordeel aan gehad. Dus we moeten inderdaad niet in die sprookjes geloven. Nee, dat is een mooie waarschuwing wat je geeft.
3: Want wat ik me ook diep en diep ergert, Lugo Olanga regering, ik kom vanaf Pengel tot heden. Die mensen hebben een stukje van ons land ingepikt. Of ze zeggen het mooi, mooi wordt geannexeerd. Niemand er hebt erover. Die mensen zijn zodanig geleerd, als ze doen alsof ze geleerd zijn, waarom breng je het niet voor ergens bij het hooggerecht of waar dan ook? Laten we zeg maar eenduidendheid. Hebben. Ik bedoel een stukje zekerheid hebben, helderheid hebben. In een notie. Het is zo vervelend. Maar goed, meneer, had je met aan Holland, hè? Afgeveer, maar goed.
1: Nee, maar u heeft net zoveel recht voor wat betreft reactie geven. Want ik denk dat voor wij dat we soms te maken hebben van mensen die vinden van ja, we zijn hier. Dus we mogen geen mening geven. Ik ben er totaal niet mee eens.
0: Is een misvatting.
1: Ja. Want om jeppie, dan is het wel goed. En als we dan kritiek geven, dan is het niet oké. En tegelijk, we gaan daar regelmatig met onze familiebezoek doen. En we hebben daar in sommige gevallen ook ons eigen bezit daar. Dus die mensen die ons uitschakelen of proberen uit te schakelen, ik heb daar niks mee. Dankjewel.
3: Is goed, thank you.
0: Ja, dankjewel. Sammy Wantegi aan meneer. Wie is dit maar bij de hooggeschoold? Toch? En allemaal naar laag geschoold. Want minder in een groep die zie is aan bepaalde dus mama, dat doet er even niet toe. Dat niet interesseren toe, zo'n titel de abi. Desma, ik kon illegaal in a kondre. En wie is desma nou op illegaal? Want toen smijt ik desma op papier akba. Van je kan de binnen 2 jaar in Sernang, dat je abba Surinaamse nationaliteit. Dus nou, zo far om ons denken, dat want ik na heb corruptie heb sa. Ja toch? Want toen smijt ik praat en boom. Want groepen die naar Bakka en de depots van Toesma van Geers Uno, complex spokesman, woordvoerder, dus dat naar Tapumofo. Maar Of kind geboren drappen. Wie is kind geboren drappen? Heb je geboren drappen maar uit een

0: volwassenen zijn illegaal. Begrijp? En wie is dit maar op de papieren? Je moet nu ook langer dit maar deina konden voor abba papieren. Dus er gaat om grote belangen. Dus maar moet lezen.
1: We hebben nog een paar minuten, dus ik weet niet als je het gaat redden. Het is 52.
0: Nee, dan ga ik het niet lezen. Dan met dat gewoon verder. Maar dan met de luisteraar Sabi. Dat die sa ipsa. Dat die dit kan gewoon niet. Want Allah zei de poer desma disi. Want de desma gwe. Asoya sa desma e prani nanga amais. Maar mi bri asoya. Es sani agron. Dat die drape in oma gebruik moro. Mutuel en de mij ontbos a heer presie en de man was een soort secte. De man die zit de man door dat de mij baken en dadelijk wil jere in a pist atrapis samulis atra artikel. De mij baken af. Dus de sma voor mij voor para de familie voor mij. Zij mix ma pay ding. Mutuel en de man kon nader voor vroken aan ons refi. Kan de na toan to sma ego. Zdanga de sma na tafra ook to sma voor nu van binnenland ook to inheemse. Want dadelijk om af den gramang etaki, de tak de gamma mona mantak minotieke niks en de one money minotieke. Begrijpt u? Dus jongens, maar toe gota kan de meneer souvenir. Dus de nee overzien aan gevolgen. Als aan dit na korte termijn denken toch? Even mi vind mi bigi money, mi buy mi bigioso, of mi buy mi bigi tengwaji. Is dat toch? Want je meets daar mi see. Tuurlijk, aan mij toch, jompos doe je abire e bigi waji. Begrijpt u? Maar ik denk on the long run, you ching, you gramp ching. De man is kon, des man op geweten. Omdat na de Libi volgens een bepaalde ideologie, een bepaalde christelijke vorm, dat dem den aan de schreefie. Dus de begin baken aan het terrein af. Dus te je grampje o ango pridrape, de acties zijn je pjedoeder. En wie nemen ze te werk, de tek je egisma voor gide vroko en je dat breedte even niet vroko. Maar na voor je eigen sma tegen bewapen, dus. Mensen, hoe staat er bij stil waarmee we bezig zijn? Amoni sweet even. Maar dan moet ik ba, dat abakapisi eko.
1: Moni kan sweet, maar je hebt ook moni na energy ook toe. Dus als je tek moni, je verdient moni op een fasie zang. Hoe zit dat hier als aan een zuiver? Yo, si laat het dat hier als aan een waka moni ook toe. Dus ik kan zoeken of bij koloko na een moni. Maar mijn bribe na sandati. Koloko de in you, faye firi srefi, faye den in balans na srefi, faye libanga trasma. Dus moni na wa bekomstigheid, want dat op te maken na bewustzijn, sisa, mi aba idee taki solisi, u de tumse na amaterieel taki. Wan bijo so, wan biji waji, ala de sandat so. Wees ook verleden jong, maar ook toevallig in haar richting. En dat is een hele kwalijke zaak. Want dan,
0: ja,
1: we promis den jong, want ik heb den show one light dan ook kies zo min money, alle des aan dat zo morgen. Maar dat zit niet het geluk in toch?
0: Nee, zeker niet. Maar wat ze die mensen ook wijs maken, en ook toe aan regering, want een president op een noem dat is mam gwe, maar om arke bonsa president te takia, heeft des me prani, dat is mak aan tang. Dus een president schreefie, het tak in hetzelfde interview tegenstrijdige dingen. Dus door goed te luisteren, dus dat kan gewoon niet, prani of niet. Want wat ze die mensen ook wijs maken, dat is maar niet zo prani. Desma van binnenland is prani. Ik ba. Altijd desma van prani. Foto's maar toe. Altijd om prani, luisteraars. Dus uno mek desma kon kiezen, uno mek hoe wijs dat desma prani. En wees desma kon prani na gide eigen, want dat na die inkomstenbron. De prani voor exporteren gwe naar Dorosee, Israël, Holland, luku waar er behoefte aan is, dat de pran massaal. Daarom willen ze veel grond.
1: Dus moni ne kon na kon schrijven, want...
0: Weet. En alkoja maar nog die uno.
1: Nee, maar dat meer bedoel.
0: Ja, want het zijn grote gezinnen en daar moeten ze van in hun onderhoud voorzien.
1: Nou, dus... overheid moet schrijven en maar apis die wordt takbakken aan pauze samen.
0: Ja.
1: Want wat is nieuws. Nieuws.
0: Mm-hmm.
1: Ook kon dadelijk samen voorzien wat ook is net van wenktaki en jongens hoe dat pas je kon. Maar luisteraars, hoe dan arki radio station jaren, want hoe de bakken, hoe breed die tak, hoe de we in een eter. Want hoe kies van Loboskop, hoe de bende straat die tak. Wat is er aan de hand? We horen niks, we weten niks. Maar hoe zap taki door omstandigheden, hoe we bank takken gaan konderen. Maar hoe door bakken?
0: Ja.
1: En dan bakken een pauze, bakken een nieuws, dat we kunnen gaan, want een belangrijk item ook toe. En natuurlijk, Atori, voor 28 augustus, wordt je aandacht, wordt Potwan Voice doen, voor Arki, voor Stetaman, pot je agenda, met een cirkeltje taki, je dongen dappen, kon naar Den Haag. Even na eentje gelegenheid, even je tekabus, was je draven en dappen. En je hoopt dat ik vind wel mooi altas, maar voor zorg kon er taki. Ulop sanang en anosana wang na her grond tapu abelang fu apis disi wang disna Mother Nature tanyi.
0: Yes.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. JA21 betwijfelt of het kabinet brede steun zal krijgen voor zijn begroting van zowel linkse als rechtse partijen. JA21-kamerlid Michiel Hogeveen zegt dat er duidelijke verschillen zijn met PRO. Volgens hem staat de inzet van PRO haaks op die van JA21. Vandaag had Hogeveen een gesprek met minister Heijnen van Financiën. Pro-leider Klaver had gisteren een gesprek. Omdat het kabinet een minderheid heeft, heeft het de steun nodig van oppositiepartijen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen kan vandaag tot nu toe niet vanuit de lucht worden geblust. Vanwege de lage bewolking en slecht zicht worden de helikopters en blusvliegtuigen aan de grond gehouden, totdat het weer verbetert. Dankzij de regen breidt de brand in de Hoge Venen zich momenteel niet uit. De brandweer kan de meeste plekken inmiddels vanaf de grond bereiken. Alleen aan de oostkant zijn sommige plekken nog moeilijk toegankelijk. In het zuiden van Spanje is opnieuw een aardbeving geweest. De schok van 4,8 was goed te voelen in Granada. Dakpannen en stukken van gevels kwamen naar beneden. Drie mensen raakten licht gewond. Het eeuwenoude Alhambra, een belangrijke toeristische trekpleister, werd voor de zekerheid gesloten. Voor zover bekend is daar geen schade. De afgelopen dagen waren er ook al aardbevingen in het zuiden van Spanje. De zwaarste, ook een schok van 4,8, was zaterdag. Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n 22 miljoen euro voor de 27-jarige middenvelder. Bij Borussia Dortmund hoopt de Volendammer weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file bij de Schipholtunnel. En 201 van Hilversum naar Uithoorn tussen Loenersloot en Vinkeveen. Een kwartier vertraging in 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid. Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Het is tropische winkel, de speciaalzaak in Surinaamse tropische levensmiddelen, tevens afro-cosmetica en culturele producten.
1: Tenkatenstraat 43, postcode 1053 BX Amsterdam.
0: Telefoon 020 41 22 5 95.
1: Diverse groenten en rijstsoorten.
0: Gronje met bakkeljauw. En diverse
1: fun en kokos voor de boil.
0: En ook diverse vleesproducten. Van zoutvlees tot geroosterde kippen.
1: Ai, bij Frankie vind je een goed gesorteerd winkel en je houdt ook.

0: buffer in the portemonnaie.
1: Ai, boy. La Frenkie je moeder. Ten Katenstraat, 43 Amsterdam West.

Suriname staat op een kruispunt. Onze natuur roept om aandacht. Vissen sterven massaal. Dit is een ernstig teken. Onze natuur, onze families, onze toekomst staan op het spel. Suriname.

Nederlandse ambassade in Den Haag aan de Alexander Gogelweg 2. Inloop vanaf 1 uur. Start om 2 uur. Toespraak en overhandiging petitie.

0: Ja, luisteraars, weer atjoen aan mededeling. En miwan gunuan rekeningnummer, sumoan ondersteun a zaak, of sumoan stort meteen in bedragen voor abus, dan u ab dat ook toe binnen. Maar sumoan ondersteun boni grani, dan moet gunu a rekeningnummer. Bankgegevens naar NL51 ABNA 0249 04 61 72. Nog een keer. NL51 ABNA 0249 04 61 72. Ten name van Stichting Afro-Caribische Levensbeschouwing en Spiritualiteit. Maar je kan het ook doen gewoon Stichting Afro-Caribische. Als je vindt een ander te veel. Dus ten naam van Stichting Afro-Caribische. Nog een keer mijn herhalen nummer. NL51 ABN 0249 04 61 72. En met Takun Grantani.
1: Ja, en dan gaan we nog een stuk aanvullende informatie geven voordat Sisa Ilse komt verder over de afsluiting van de Mennonieten. Dus wat we willen doen als organisatie is een vreedzame

0: te voorkomen. In ieder geval niet dat het erger gaat worden. En we gaan dus, zoals besproken, een petitie aanbieden. En de ambassadeur heeft aangegeven dat hij aanwezig zal zijn om deze petitie in ontvangst te nemen. Dus in de organisatie zijn we ook blij dat de ambassadeur heeft laten weten dat hij deze boodschap zeker zal overbrengen aan de president van Suriname. En natuurlijk het kabinet die daarbij hoort. Dus Isa Ilse, jij had het over de Mennonieten vlak voor onze reclame en nieuws. Dus ik neem aan dat jij nog wat te vertellen hebt daarover.
1: Ja, luisteraars, Ayuru Elong. Ja, dat is nou een artikel voor de ware tijd. Dat is na 14 augustus, dus recent, niet zo lang geleden. Braganza betwist illegaliteit Mennonietenproject en dreigt met miljoenenclaim. Dus Paramaribo. Braganza Marketing Group weerspreekt dat Mennonieten uit Belize en Mexico, die betrokken zijn bij drie landbouwprojecten van het bedrijf, illegaal in Suriname verblijven of illegale activiteiten uitvoeren. Volgens het bedrijf beschikken de betrokken Mennonieten over geldige visa en vinden de werkzaamheden plaats op basis van afspraken die eerder met de regering zijn gemaakt. Braganza heeft inmiddels een concept schadeclaim van 86 miljoen Amerikaanse dollars voorbereid vanwege het geschil met de overheid. Dus het is een conceptwerking. Ik hoor onderweg richting president. De onderneming reageert daarmee op de discussie die de afgelopen weken is ontstaan over de aanwezigheid en activiteiten van de Mennonieten in Suriname. Volgens Braganza is door uitlatingen vanuit de regering, waaronder die van de president Jennifer Simmons en de minister van Grondbeleid en Bosbeheer, GBB, het beeld ontstaan dat de Mennonieten bij de projecten illegaal zouden handelen. GBB-minister Stanley Soropawiro stelde donderdag dat het ultimatum dat de regering per de Mennonieten in West-Suriname om daar te vertrekken intussen verstreken is. Nu wordt nagegaan welke maatregelen getroffen dienen te worden om ze daar weg te krijgen. Volgens de bewindsman zijn geen tekenen waargenomen dat de Mennonieten van plan zijn op te breken. Dus mijn man begrijpt hoe ik kan zijn wang deur waar de explode dat het is verlopen. Je stuurt het goed of je stuurt het niet. Braganza stelt dat het beeld dat door de regering is geschetst niet overeenkomt met de afspraken waaronder de projecten zijn opgezet. Enkele maanden geleden werd bekend dat Braganza in januari overeenkomsten met het ministerie van LVV had getekend voor het uitoefenen van landbouwactiviteiten. Bij die activiteiten was ook inbegrepen het inzetten van Mennonieten. Het bedrijf waarschuwt dat het naast zich neerleggen van eerder gemaakte afspraken financiële gevolgen voor de overheid kan hebben. De aangekondigde claims van 86 miljoen dollar bevindt zich volgens Braganza nog in de conceptfase. Overeenkomsten voor ruim 34.000 hectare. Volgens het bedrijf zijn met de regering drie overeenkomsten gesloten voor landbouwprojecten op percelen met een gezamenlijke oppervlakte van 34.185 hectare langs de weg naar West-Suriname. Ik weet niet waar dat is, maar ik denk, ik weet diep in Suriname volgens mij. Daarvoor, want deze mensen, je ziet ze niet, hè? Ze gaan diep in Suriname. In het binnenland en zo. De overeenkomsten zouden zijn aangegaan met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, dus LVV, met instemming van de toenmalige president en de landbouwcommissie van de Nationale Assemblée. Dus de toenmalige, hè? Dus de voormalige president. Maar nou een nieuw president, nu een nieuwe regering. Dus het bedrijf plaatst de projecten binnen het streven om de agrarische productie van Suriname te vergroten en de afhankelijkheid van inkomsten uit onder meer goud, olie en gas op termijn te verminderen. Braganza spreekt van een geprojecteerde bruto jaaromzet van ongeveer 78,8 miljoen Amerikaanse dollar voor de projecten. Volgens de onderneming heeft zij na het sluiten van de overeenkomsten bij de regering aangedrongen op duidelijke communicatie naar de samenleving over de samenwerking. Braganza zegt dat onvoldoende overheidscommunicatie heeft bijgedragen aan de huidige onduidelijkheid. Dus volgens de onderneming heeft zij na het sluiten van de overeenkomst bij de regering, dus het sluiten van de overeenkomst die ze naar een minister voor LVV,
0: ja,
1: of naar een regering. Dus daar heb ik bij Wansanino die duidelijk. Hè? Het bedrijf houdt vol dat op de drie percelen uitsluitend werkzaamheden worden uitgevoerd die met LVV zijn afgesproken. Ook stelt Braganza dat een milieueffectrapportage in uitvoering is en bij de Nationale Milieuautoriteit, NMA, is aangeboden. Verder weerspreekt het bedrijf dat Mennonieten die binnen zijn projecten werkzaam zijn, een deurwaarder-exploit hebben ontvangen of formeel zijn aangezegd de locatie te verlaten. Dus het bedrijf heeft dat man ook is een deurwaarder-exploit, hebben niks ontvangen of formeel zijn aangezegd de locatie te verlaten. Dus nog af en toe. Dus ja zo, maar zijn die onduidelijk. Want de president dat als een deurwaarder-exploit en het bedrijf weerspreekt dat hij. Dus dan ons dat later. Zoma etak de waarheid. Braganza zegt voor de uitvoering van de projecten samenwerking te hebben gezocht met omliggende gemeenschappen. Volgens het bedrijf zijn samenwerkingsovereenkomsten gesloten met de kapitein en bewoners van Vitagrong en met de gemeenschap van Apura. De onderneming stelt dat bewoners uit de betrokken gebieden voorrang zullen krijgen bij werkgelegenheid die uit de projecten voortvloeit. Daarbij gaat het onder meer om taxivervoer, zwaar transport en werkzaamheden op de landbouwgronden. Ook zouden afspraken zijn gemaakt over het onderhoud van infrastructuur. Daarna zegt Braganza in totaal $600.000 Amerikaanse dollar beschikbaar te stellen voor gemeenschapkassen van de betrokken dorpen. Het geld is volgens het bedrijf bedoeld voor projecten die de lokale ontwikkelingen moeten stimuleren. Kritiek op publiek debat. Braganza uit tevens zorgen over de toon van het publiek debat rondom Mennonieten. Volgens het bedrijf moeten eventuele overtredingen individueel en aan de hand van de wet worden beoordeeld en niet worden toegeschreven aan een hele gemeenschap. De onderneming roept op tot een discussie die gebaseerd is op feiten en regelgeving en zich uitingen te willen vermijden die kunnen leiden tot discriminatie, vijandigheid en bedreiging van de veiligheid van betrokkenen. Braganza zegt bereid te willen blijven tot overleg met de regering over de ontstane situatie. Het bedrijf benadrukt daarbij dat het naar eigen zeggen vasthoudt aan de eerder gemaakte afspraken en duidelijkheid wil over de verdere uitvoering van de landbouwprojecten. Dus aan meneer Disi Braganza, zijn aan meneer Souvenir die nog steeds naar Bakka, naar een woordvoerder, vind je dat die dingen moeten op feiten gebaseerd zijn en regelgeving en zich uitingen te willen vermijden, dat die kunnen leiden tot discriminatie. Luisteraars, hoe noem ik dingen, teksten die zie, misleid, hoe noem ik manipuleer, hoe noem ik vijandigheid, want een groep die zie, sluit iedereen uit. Is een vorm van discriminatie. Ze willen niks met locals te maken hebben. Dus wie ziet er grongi, die praat grongi ding. Daarom bakken ze dingen af. Begrijpt u, er zijn meer teksten hierover. Dus dat na volgende keer. Of van collega of niet, lees volgende keer. Bij afschrijf dat dit, maar die zie bakken af. Want op niks te doen aan jou. Laat staan je kinderen. Terwijl ze zitten vol met kinderen. Dus draap je aan racisme in Bijingba. U begrijpt, dus zal je doen. Die begin manipuleren hun woorden. Dus bij om op te gaan schrijven, dat we beginnen blij moeten schrijven nu. Dat no, no, tak, dat hij nog doet zo, hoe schrijft rustig. Nog zeg je, ze weer discrimineren. Desma. Terwijl desma, die ze discrimineren, alasma. Heer grond tapu de jagi denk we. Ze moeten niks met die locals hebben. Eerste wat ze doen, is de boel afbakenen. Dat je normaal komt op je eigen terrein. En dat nagi desma na para ook toe meteen. Of je denkt dat we tek dem pchi wamp pchi money. Toch? Je normaal komt moro drapen. Après, akaiwara om een graden, je denk ik wil lekker gaan zwemmen. Daar ga je niet meer kunnen zwemmen. Hetzelfde dat zich nu in Zuid-Afrika afspeelt, speelt zich nu in Curaçao. In Jamaica, mensen kopen die stranden op. En je kan niet meer gaan. Het interesseert ze niet hoeveel graden het is. En je kind heeft het warm. Dus we beginnen knoppen dus aan dat inu yesi. Ja, toch? En ook toe was aan die aan meneer Taki. En we deden dat voor Mektori Sweetie. We deden serieus naar de sandis bezig. En we zorgen toe pedes maar dit manipuleren. Want dat de pot 600.000 dollar voor beschikbaar voor gemeenschapkassen van de betrokken dorpen. Dus door Jeb Densma. Het geld is volgens het bedrijf bedoeld voor projecten die de lokale ontwikkelingen moeten stimuleren. Ja, en kijk hoor. En ze gaan werkgelegenheid creëren en planten. Dat zoals ik al zei, deze mensen van ons, die planten al. Dus maar voor in het binnenland, ik praat een soort heel groen alisie. Nou, een gevaarlijk voedzaam alisie. Dus wat moet men nu gaan doen? Het nog expanded, dus verbreden, groter maken. Weet u wel, en dat de concepten af in de gebieden, in de stad. Ja, we gaan zo ontbreek.
0: We hebben een beller, begrijp ik, klopt dat?
1: Hebben we een beller? Beller, welkom.
2: Ja, ja, een beller.
1: Welkom, beller.
2: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag, ja, goedemiddag.
2: Hoor je mij?
1: Ja,
2: hoor
1: we horen u. Met wie?
2: Met Willy.
1: Hi, Willy. Welkom.
2: Hi. Ja, luister. Weet je wat ik mij afvraag? Er zijn een aantal dingen die ik me afvraag, hè?
1: Mm-hmm.
2: Maar als je ziet bijvoorbeeld, laten we in het land is waar we wonen. Laat ik dat maar als voorbeeld nemen. Als de regering iets besloten heeft,
1: ja.
2: Dan, en de bevolking is het niet mee eens, bijvoorbeeld ja. Zoals de boeren, of het gaat om een in de stad iets te doen, een gebouw daar neer te zetten. Dan is het niet van wij hebben besloten dus dat gebeurt. Maar in Suriname is het van wij hebben dat besloten en dat gebeurt. En dan komen ze met allerlei soort van verhalen. Daarom hoor je de regering ook, welke regering het ook mag zijn. Mm-hmm. Je hoort ze nooit dat zij daad bij het woord voegen.
1: Mm-hmm.
2: We gaan met allerlei soort van omwegen gaan te proberen iets recht te praten. Mm-hmm. En dat zie je nu ook. Je ziet het ook bij de Saramaka rivier. Je hoort er toch niks over.
1: Ja.
2: Ze laten het doodbloeden en dan pas. Maar bij mij gaat het hier om. Het zijn mensen die ze halen, of het zijn, ja, zeggen dat ze een bedrijf zijn, maar ze halen hun activiteiten naar binnen. En je moet zwijgen.
1: Ja.
2: Je moet gewoon zwijgen. En daardoor vind ik hoor, dus dat deze regering, die de huidige regering die er is, mm-hmm. Ook niks zal doen. Hoe groot de protest ook is. Je zal dadelijk ook horen met die hele gas en oil,
1: ja.
2: Wat er uit de kast gehaald zal worden. Dan ga je plotseling horen, ze hebben een vergunning voor dit, ze hebben een vergunning voor dat. Maar ik vind, van, als het om de Melanesië gaat, dan moet de bevolking maar zelf optreden.
1: Precies.
2: Want je

0: voor een uitbreking van je gas, maar om niet 86 miljoen.
1: 86 miljoen dollars.
0: Ja. Nou, je mag het zelf een miljard zetten. Maar als deze mensen, als wij als bevolking deze mensen eruit willen hebben, wij zijn het niet met je eens. Wat voor contract dan ook.
1: Ja.
0: En het is niet goed wat zij aan het doen zijn. Het is niet goed, laat me dat voorop stellen. Aan de boendie akkoordering, aan de boendie grondafgesteld. Dan waren we niet handelen.
1: Precies.
2: Dankjewel. Ja, ik denk je oproep okay, om. Dankjewel voor je input. We gaan zo'n muzikale break hebben. Maar je reactie is heel waardevol, want ik denk als een regering beleid voert waar de bevolking niet achter staat, dat omkastraat die. En we hebben natuurlijk een periode gekend dat mensen op straat kwamen en dan werden ze bedreigd en dat soort zaken meer. Maar als het gaat om dit gedeelte, moeten we samen misschien die rebelgeest weer bij elkaar gaan oproepen van we hoeven dit niet te pikken. Mensen kunnen niet in je land komen en je land kapot maken en je ziet het gewoon met open ogen gebeuren voor je. Normaal. Nee, dus onze mensen moeten inderdaad in beweging komen. Je hebt hier in Nederland boeren die laten af en toe zien dat ze er zijn. Misschien moeten we een paar van die boeren naar Nederland sturen. Ik weet het niet.
1: Dat is Suriname bedoeld.
2: Dat is Suriname.
1: maar bedankt voor je reactie, Malik. Foutaki, we gaan liever een petitie. En de Smanasernandi ook to stand by. Is dat de regering aan gelegenheid? Lukus a president etaki, want dat is de Smanasernandi. Dat wil Lukus even voegen daad bij het woord. Dus dan we wachten dat af.
2: Oké,
1: okay,
2: we gaan een muziekje draaien.
0: Ik heb niet veel vertrouwen in, maar goed.
2: Oké.
1: Okay. Ja, dankjewel voor je mening.
2: Dank je in ieder geval voor je belletje, brother.
1: Ja.

Ja, luisteraars, we hebben even een dringende mededeling, ook naar Suriname vooral. Een dringende oproep. Filmprocedent Rodney Leisner vermist in Suriname, Paramaribo. Sinds zaterdagavond omstreeks 21:45 ontbreekt ieder spoor van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Familie, vrienden en andere betrokkenen maken zich grote zorgen over zijn welzijn en roepen iedereen op die mogelijke informatie heeft dringend zich bij de politie te melden. Rodney bevond zich zaterdagavond in Saramaka, waar hij voor een werkoverleg was. Dit is voor zover bekend de laatste locatie waar hij is gezien. Sinds ongeveer 21:45 heeft niemand meer contact met hem kunnen krijgen. Zijn telefoon staat uit en er is sindsdien, voor zover bekend, geen contact meer geweest met familie, vrienden, collega's of andere bekenden. Dringende oproep aan het publiek. Iedereen die Rodney na zaterdagavond 21:45 heeft gezien, met hem heeft gesproken of op een andere manier contact met hem heeft gehad, wordt dringend gevraagd zich te melden. Ook informatie over zijn mogelijke verblijfplaats, vervoermiddel, route of verplaatsingen na zijn verblijf in Saramaka kan van groot belang zijn. Geen enkele aanwijzing is te klein. Ook informatie die op het eerste gezicht onbelangrijk leek, kan de politie helpen bij het achterhalen van zijn verblijfplaats. Familie en betrokkenen verzoeken iedereen alsjeblieft nadrukkelijk om geen

0: mensen te verspreiden. Alsjeblieft mensen, we werken mee, want het is verschrikkelijk die afamiri, nanga girot niet toe. Dus we delen nanga uno. Het komt net binnen, dus we delen meteen.
1: Oké, okay, ja, live en de eerste dag bevalt goed hier in de studio. Ilse, hoe voel je? Want je moet een thuisgevoel hebben en dan moet ik doen, want ja, zo is het. Heb je dat thuisgevoel al?
0: Ja, gisteren, ja. was een lange dag. Dus ja, we doen ons best. We vinden een mooi jaar, is heel goed voor onze jongeren. Ja toch? Ik doe journalistiek, doe een techniek. Ja, zo mooi val ik de tak moni no di na kondre. Luisteraars. Koluku jara, je ziet Schiphol.
1: Ja.
0: Biggie mooi.

0: Maar tegelijk hebben we ook tijdens de vakantie, ook met onze kinderen van Sabiru toe, zijn we wat outdoor activiteiten gaan doen. En een van die outdoor activiteiten is Bijisma Day. En dat was op Kwaku. En ik moet je zeggen, we zijn de ouders erg dankbaar dat ze in de vakantie de kinderen gebracht hebben voor een optreden. Met, Ronald Snijders heeft ons in ieder geval ook op een gegeven ogenblik bijgestaan. Want onze kinderen mochten een aantal liederen naar voren brengen. En we hebben gezien en zien elke keer hoeveel kinderen zelfvertrouwen groter wordt. En dat ze inderdaad onze taal begrijpen en ook durven te spreken. Want dat is een van de dingen van Sabirutu. We takatona de pitani. We actie. If they verstaan ons en if de abwa woord toe in het Nederlands, dat we jeb ding, hoe abwa woordenboek, als zowel mek ding, pitani funu, hoor atongo funu in ere. Want de bigisma funu, den doe alle moeite voor mek atongo funu, kontong, want belangrijk communicatie middel. En zo wees je dan wel een jong wang, jong volwassenen voor tak en zo, kon ook minder ook toe, dat de wan leer atongo funu. En mina brada kwestie. We draaien scoren dat die tap moende net is zo. Maar trouwens, dat wordt je morgen informatie voor apistory dat die. Maar mogen we bakken naar Sabirutu en lekker voor Sabi op Sabirutu 1, naar Sabirutu 2. En Fuji Sabirutu, we draaien in Ayari Dipsa. We kiezen optreden naar Anne-Marie Hunsel. Lekker voor Sabi in Zuidoost. Wang omgeving, de wang ruimte, de jazz. Ik oefen, dus ik kan take muziekles. En zo lees je dan optreden de, en de pitani funu kon in asomro dape. En dan ben weer de mooi cursief ding. En dan zingen, we maken mooie opname. Dus we zitten aquí, Sabirutu, ik kies morgen bekend uit Dorsey. We kies uitnodiging, we kies wel lo. Sanita, kunnen die kinderen van Sabirutu bij ons komen? Zo lees je omtak, nee, want de afstand kan biji. En we maken een mooi project ook toe in Ayari Dipsa. Eigenlijk verleden jaar. En alleen voor een project die is bende. Biji Kaiman. Ja, zo kan ik je wel allemaal laten zien. Biji Kaiman, Kaiman, Kaiman. Ai, a Jompa Liba. Hé, Ilse. Is dat ook een Jompa Liba toch?
1: Ja, ja, Sabasini,
0: dat, ja. We, na de zand dat zo willen de pitani voelen voor horden. Singi voelen, de bigisma voelen. Dat kunnen we lasten. Maar we maken een mooi project naar heer Samtaki, Ronald Snijders. En samverstand 17 oktober, dat we kies van documentaire bij den pitani fu Sabirutu is schitter. Dus abrawatra doshi den pitani fu Sabirutu skorojasu. En samverstand na 17 oktober, we kies van uitnodiging voor kondapen na Belmer Park Theater. En ook toe in Belmer Park Theater fu nu, den pitani fu Sabirutu do optreden kaba. Dus we zien dat de theaterwereld een concours bij voor ding. En we zien dat de laboratory. En we stimuleren ook toe. En een programma voor nu, double R. We zijn dat nou een ding, biji schrijver voor nu in het ding. En Ali want to biji poema, want to mooi boeken aan schrijven ook toe. En 12 september, we hebben een mooi programma naar No Limit. We hebben informatie voor Dobro. Sa aman bodoy in a literaire grondtapu fu sanang, ma ook di yo a he grondtapu. Sa ptak aman beskrivi di volkskrans mi ka heur mi. Ma sowe mek den pitani kies ook to a geschiedenis fu den biji ma funu, fu den biji uma funu in u geschiedenis. Want u sa ptaki lezi, skrivi, na wap den prins paris an in nalibi. En dobro ben de wap biji ma funu tapa a pisro kodati. En dan, sa uwa aksi ook to support voor Sabirutu. Want natuurlijk, zo lees je, we kiezen een beetje hulp hier en daar. Maar we kunnen een rekeningnummer ook toe. Maar we want dat alle de sponsoren, Bigitani, dat de pot een beetje brokken door die zo lees je, dat een rekening voor nu. En natuurlijk, wala malas heb dat alibi, alle de libi kon diri dus dan. If je bij een brede, een piste geleden voor 50 cent, kan je nu naar 75 of naar 1 euro. Dus hoe heb je van nodig ook toe ouders? En sa ook toe, want we meka okasi di staki

0: Doe dat. Ik kan elkaar niet altijd. Dus ik denk dat ik elkaar alles maar. Dus namens het team Fusabi Route met Taku Bigitani en de sponsoren, ze zijn helemaal actie even. Je hebt me even voor Kara rekening nummer ook toe. Dus maar voor nu. Voor mijn potwampje in Brokken dat je tapa rekening voor nu. Zo met Taki, wees je Taki. Je hebt de jong wang sa ekon. Voor behoud a cultuur voor nu. Voor leer tak a tongen voor nu. Maar ook toe wees ik voor mek den kon in contact naar de biggies maar voor nu. Want we bezien dat je een overdracht voor een cultuur naar een prins Paris aan niet. Maar toen we door zijn, om te gaan tram of om te gaan bus, alle de standaard, naar kosten. Dus het is een heel veel mensen hebben een rekening nummer keba. Maar dan, moet je je dat je een jaar die ze, we op eten, dan een half december, we op les. Maar we hebben een mooi programma eten. En ik vond het je dobro. 12 september, we hebben een special, we hebben een dia voorstelling. En samen met mevrouw Cynthia Abrahams, we zetten een organisatie die zie. En we doen dat in No Limit. En Nyan Dringen, alles aan dat regel. Dat maakt zo dat je ervan nodig hebt voor actie. En nu is Sheng voor actie. Ja toch?
1: Zeker.
0: Dus rekeningnummer voor Stichting Wokardio nu, zo met hoe kan je. Steun Sabirutu en we go in a CBA Rigba. Dus dat want taki, we zijn duurzaam. Smekong, maar hoe de taki, de pitanisa ek mo postulisi na Sabirutu. De kolukubaka ook tu. U abuan brada, sabe karaman Terrence, aman ben de eerste generatie. So leza mij kon dan mij jude mtien voor gymnastiek les. Aman den na legre, dan mij tegen een jong want dan in alles is dat we go. We gaan opdrukken. We gaan kijken hoe onze ademhaling is. En alle de standaard we zo dem ting taki. Ademhaling, nou wat is onderdeel voor alles we zo dem ting. We abu gwenti we begin aan ademhaling. Asanina, tekablo, horablo. Dat je horen even, ja, want 2 seconden, dan bagada je loosing. Dat betekent.

0: Want je ziet ook die mensen doen drapen. Dat doe als zelf de zaden want doen afessie. Ik begrijp, ik praktijk heeft me met mijn money nog maar. Mijn kan studeren, maar pa in studie, ta in verblijf. Dan de hoort de boel in de maling, like van Willy en Beltaki. Weet je wel, we beginnen de voordeur van de twijfel, we gaan liever appetitie. Maar mensen moeten daar echt bewust van zijn. Net mijn leesbakken, want er een artikel dat. In of dit dorp is, maar ik ga liever juist een petitie voor horen met nog niet. Met nog niet. Want de vind is met jouw werkgelegenheid kunnen gaan praten. Terwijl Dinsref kan praten. Je nou op Dinsma van hoe doe. Gaat hetzelfde wat die mensen doen. Dat doen jullie al. Je moet het alleen vergroten. Weet je, op grotere schaal.
1: We hebben een beller. Okay. Beller, alsjeblieft je naam en het onderwerp waar je het over wil hebben.
0: Welkom. Welkom, beller.
1: Het is even misgegaan, denk ik, Kendo. Dus gaan we het nog een keer proberen?
0: Ja. Ja, nou dan, ondertussen praten we gewoon door.
1: Ja, ik kom even terug, Ilse, over. Het schijnt dat er onderzoek te zijn dat in Nikeri,
0: ja,
1: met 40.000 inwoners, heeft 15% diabetes. En dat wordt gewijd aan onder andere pesticiden die gebruikt worden.
0: Ja, welkom, beller. Bent u er? Ja.
1: Ja, luisteraars, we proberen de bellen binnen te halen, maar ik hoor alleen maar een piep-piep.
0: Ik weet niet.
1: Misschien.
0: Of dat, hoeveel procent zei je net in die keer?
1: 15% diabetes en dat wordt deels gewijd aan het bespuiten met pesticiden. Dus er is vanuit de overheid ook weinig controle als het gaat om landbouwbestrijdingsmiddelen in Suriname.
0: Ja,
1: omdat
0: ze kennen elkaar, ons kent ons. Het is een bepaalde groep dat daar woont, die dat in de agrarische sector in de hand heeft. Dus men durft die mensen niet terug te fluiten. Je moet die mensen terugfluiten, want het gaat ook om hun eigen kinderen. Die daarvan eten, van het water drinken en al dat soort dingen. Dus in Okango, Lukuyana, Indiër, Miswawala, Malana, Sarnama, Liebdemang, want we eten ervan. Nee, Anoboom. Begrijp je, maar ook dat diabetes, ik weet niet of dat met die pesticiden te maken heeft, want het is veel Indianen die meer last van veel diabetes hebben.
1: Ja.
0: Dat is hier ook het geval, dus ik weet niet of dat.
1: Of die verbinding, die maar.
0: Ja,
1: ja. Dus wat dat betreft, als er deskundigen onder ons zijn, bel naar de studio, want zo worden we wezen van elkaar.
0: Ja, precies.
1: En, we gaan de bellen nog een keer proberen binnen te halen,
0: luisteraars. Ik ben geen arts, maar ik ben in die richting. Dus
1: okay.
0: En die onderzoeken waren ook hier geweest in AMC. En
2: hallo.
1: We wachten de bellen.
0: Oh, bent u er al? Welkom.
2: Hallo.
1: Ja,
2: hallo.
1: Ja, we horen u. Praat u maar.
2: Odi, Amansa.
1: Amansa. Amansa.
2: Areto.
1: Udebaka. Ja, man.
2: Ja,

0: Benny fu a bel sa e balkon na studio da ik went ang baka de strawiki baka de kan bel fon frey frey.
1: Welkom troepa Boni Boni Grani.
0: Hooray!
2: Grand Tani.
0: Odi Odi. Odi
1: Odi. Yes! Bye bye!
2: Bye bye!
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest in Den Bosch. De reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de staart van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege het demonstratierecht. Israël heeft volgens de Syrische staatstelevisie vanochtend een militaire basis in het noordwesten van Syrië aangevallen. Het Israëlische leger heeft er nog niets over gezegd, maar de Amerikaanse Syrië-gezant spreekt van bevestigde Israëlische aanvallen en een onnodige escalatie. De luchtmachtbasis zou beschadigd zijn, maar er worden geen slachtoffers gemeld. Sinds de val van het Assad-regime valt Israël geregeld doelen in Syrië aan, naar eigen zeggen om de eigen veiligheid en die van Syrische minderheden te beschermen. Op de A2 is een busje voor gevangenen betrokken geraakt bij een ongeluk. Bij knooppunt Everdingen botsten meerdere auto's op elkaar. Een gevangene in het busje raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In IJsden in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door twee reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht. Een schandaal rond vruchtbaarheidsklinieken in het Turkse deel van Cyprus is groter dan gedacht, meldt de BBC. Vermoedelijk zijn minstens 30 Britse kinderen verwekt door gebruik van de verkeerde donoren. Ouders kregen niet de donoren die ze hadden uitgekozen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
6: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in de nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
7: Radio hier bij Radio Salto.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de

0: Tropic 2020 jaar.
1: Frankie's Tropische Winkel is speciaalzaak in Surinaamse tropische levensmiddelen, tevens afro-cosmetica en culturele producten.
0: Tenkatenstraat 43, postcode 1053 BX Amsterdam.
1: Telefoon 020 41 22 5 95.
0: Diverse groenten en rijstsoorten.
1: Groenten met bakkeljauw en diverse vissoorten.
0: Pomtaiers, gerachtige zaven en kokos voor de bojo.
1: En ook diverse vleesproducten, van zoutvlees tot geroosterde kippen.
0: Ai, bij Frankie vind je een goed gesorteerd winkel en je houdt over in de

0: telefoon, dat microfoontje, Guno. Dat moet heel dichtbij.
1: Vissen sterven massaal.

Dit is een ernstig teken. Onze natuur, onze families, onze toekomst staan op het spel.

Nederlandse ambassade in Den Haag aan de Alexander Gogelweg 2. Inloop vanaf 1 uur. Start om 2 uur. Toespraak en overhandiging petitie om 3 uur.

0: Ja, luisteraars, we hebben het al een paar keer laten horen, maar het kan niet vaak genoeg zijn. Aanleiding is natuurlijk een vreedzame demonstratie om meer aandacht te vragen voor de ernstige milieuvervuiling die samenhangt met goudwinning in Suriname. En wat we willen bereiken is meer bewustwording, een dialoog en het aanbieden van de petitie. Maar natuurlijk uiteindelijk dat de overheid gaat ingrijpen op wat er nu gebeurt in Suriname. En ik zie dat Sisa
1: Ja.
0: Ilse wat mij wil laten
1: Ja,
0: zien.
1: ik kreeg de plekken waar de mensen kunnen opstappen. Bij het Amstel is de exacte herkenbare plekken. Zij instappen voor het Minninger Hotel tegenover McDonald's. En bij Kraaienest, bij die moskee staat er. Ja, dus tegenover het Minninger Hotel tegenover McDonald's, dat naar Amstel. Amstelstation en instappen bij Kraaienest bij de moskee, Abisodé. Dus dan weten de mensen dat.
0: Oké. Okay. Abo luisteraars, ik voor Sabi vandaag weer voor het eerst in de eten na lange tijd. En we hebben natuurlijk One Power en Next Dimension gemist. Anderso? Oké, okay, wel, we zijn hier in de studio en Connie is ook aanwezig. Dus vanaf volgende week dan is zij, maar dan gaat ze zelf laten horen. Dus Connie, welkom in de nieuwe studio van de OBA. We hebben een mooi uitzicht hier, glazen ruimte, we zien alles hier bewegen. Maar geef eerst je gevoel over waar je nu bent beland en dan kan je daarna met het volk praten, alsjeblieft.
2: Ja, luisteraars, goedemiddag. Mijn naam is Connie Arnoldus. Jullie weten dat van het programma One Power. Nou, de eerste uitzending van Stichting Grani. Nou, ik moet zeggen, hier bij de OBA op de eerste etage, het is zo mooi. En het is natuurlijk de moeite waard om te wachten. Voordat alles gereed was en zo. Natuurlijk zijn er nog kleine dingen die ja, geregeld moeten worden. Maar het is super, super mooi hier. Helemaal licht, eigenlijk open ruimte waar iedereen voorbij loopt en die kunnen gewoon zien wat wij aan het doen zijn. Dus heel Salto zit op de eerste etage van de OBA. Dus ja, ik ben er hartstikke blij mee. Volgende week zullen wij beginnen met.

0: onze uitzendingen van One Power en Next Dimension van 2 tot 5. Dus vergeet niet te luisteren, want we hebben natuurlijk ook heel veel te melden.
1: En wat hebben jullie te melden? Want misschien zijn er activiteiten die op dit moment spelen of in aantocht zijn. Misschien kun je alvast een voorschot geven.
0: Ja, ik wil het hebben.

0: Er zullen bestuurders van gemeente Amersfoort aanwezig zijn. Gevolmachtigde minister van het kabinet van Curaçao zal er ook zijn. Er zullen vertegenwoordigers van OCAN ook aanwezig zijn. En andere hoogwaardigheidsbekleders zullen er zijn voor dat officiële gedeelte. En verder hebben wij voor jong en oud allerlei leuke activiteiten. Voor de kinderen hebben we de springkussens en leuke spelletjes. En we hebben natuurlijk, zoals vorig jaar, onze dansworkshop. En degene die willen leren salsa dansen, tamboe dansen, bachata dansen en folklore, dan heb je ook de mogelijkheid om dat te leren. Wij hebben ook een tamboe dansworkshop voor de kinderen die ook dat leuk vinden en gezellig vinden. En hoogtepunt van Dia de Tula is natuurlijk ons eetcultuur. Wij hebben allerlei lekkernijen. Nou, mijn mond is gewoon aan het, hoe zeg je dat? Lopen. Watertanden en zo. Omdat wij allerlei lekkernij hebben van Curaçaose cultuur. Wij hebben een soort van truckiepang, broodjes met beleg, empana, pastetje, kroket, koiletje, panseiku, cocada, onze drankjes, onze natuurlijke drankjes, agua di limoentje, agua di tamarijn, agua di lemongras. Anyway, we hebben veel, veel, veel van onze cultuur om te laten zien, ons eetcultuur. Dus als u denkt van nou, ik ken jullie eetcultuur niet, dan kom even langs in Amersfoort. Dia de Tula op 30 augustus van 1 tot en met 7 uur. Dus 30 augustus van 1 tot en met 7 uur. En natuurlijk, iets wat bij ons hoort is dan de bonkune. Op de bingo en je kan mooie prijzen winnen en je hoeft er niks voor te betalen. Dus gewoon inschrijven en dan kan je mooie prijzen winnen met Bonkuni. Als je mee wilt doen met Dia de Tula, want we moeten natuurlijk weten hoeveel mensen er komen en zo, zodat we ook iets kunnen geven aan de mensen die Dia de Tula bezoeken, dan kunt u voor nu, want er is een link, als u op LinkedIn gaat of TikTok onder Connie Arnoldus, ook op Facebook Connie Arnoldus, dan ziet u in de video's en de tekst de link die u kunt gebruiken om zich aan te melden. En verder kunt u zich aanmelden via info. @kittykottyamersfoort.nl. Ik herhaal info@kittykottyamersfoort.nl. Mensen, we wachten op jullie allemaal. Iedereen is welkom. Antillianen, Surinamers, mensen van Afrikanen van Afrikaanse continent. Nederlanders zijn welkom. En de los Latinos también están muy bienvenido. En iedereen van het Caribisch gebied, kom en geniet en vier met ons samen Dia de Tula om onze verzetstrijden, onze held te eren op deze manier.
1: Ik heb één onderdeel gemist als het gaat om ontspanning. Hoe is het met domino? Durven jullie geen domino?
0: Oh ja, natuurlijk. Domino hebben we ook. We hebben ook domino en dan voor de kinderen hebben we ook voetballen, hè? Want vergeet niet, wij zijn dus de kleinste eiland ooit die het heeft zo ver geschopt naar de WK, de wereld WK. Dus we zijn er hartstikke trots op en de vibe is een beetje blijven zitten. Dus we gaan met de kinderen ook voetballen. Maar domino is ook iets van onze cultuur. Het hoort bij ons. En wij doen het bijvoorbeeld op Curaçao onder de bomen. We zetten de tafels. En dan hoor je tap, tap, tap. Zo, op die manier.
2: Gezellig.
0: Ja, gezellig domino. Dus we zijn eigenlijk allemaal, de Curaçaonaars, opgegroeid met domino. Dus we dagen bij deze de Surinamers uit. Want ik weet niet of jullie.

0: Mooi, jullie te sweepen.
1: Ik denk niet zo vaak. Ik kan
0: het niet spelen. Nee, we moeten een professional sturen. Maar
1: Ja, maar dit is echt iets van ons, hè. Ja. En ik zal je zeggen, als jullie komen, kom met het hele team, maar we gaan voor jullie winnen. Ja. Want wij weten hoe wij iedereen kunnen slaan. Sapato noemen we dat dan. Ja, ja. Dat je wint aan beide kanten. Dus wij zijn de beste eigenlijk in domino spelen.
0: We gaan kijken als er een paar mensen van Kwaku, want ik kom af en toe bij Kwaku en dan zie ik een paar mannen zitten daar. Ik denk van misschien moeten we ze informeren. Een paar oudere mannen, ja. Dus ze kennen die trucjes van jullie en ze hebben ook een eigen trucjes. Dus wat heb ik?
2: Suriname spelen meer dam. Suriname spelen meer dam en chess.
1: Wij spelen ook dam, hè. En wij kunnen ook mensergenis spelen. Ja, we hebben ook mensergenis op Dia di Tula, van die grote tafels, weet je wel. Dus dat gaan we ook doen. Dus het wordt heel, heel erg gezellig.
0: Oké, luisteraars, dit is even intermezzo volgende week. Dan hebben we meer tijd voor One Power en Next Dimension. We hebben de luisteraars de gelegenheid gegeven om te bellen naar de studio. We hebben een aantal onderwerpen besproken. Ik ga het nummer nog een keer herhalen. 020-788-4305. Dus ik heb gehoord dat er een beller is, dus het heeft gewerkt. Beller, kom binnen en laat je punt en je naam even weten, alsjeblieft.
1: Welkom.
3: Ja, goeiemiddag. Ik ben Dilmar Maknaak.
0: Oh ja, die ken ik, ja. Jij woont in Zwolle, toch? Of in Groningen, waar is het precies?
3: Ja, ik ben verhuisd naar Venlo.
1: Welkom.
0: Tjago, Bader, wat heb jij te vertellen?
3: Nou, in de eerste instantie wil ik met jullie weer ingaan.
0: Dankjewel.
3: En ook in ten aanzien van wat ik net heb begrepen van mevrouw Corrie, dat er renovaties hebben plaatsgevonden, heb ik begrepen. En dat het veel mooier is geworden dan bij jullie.
1: Ja, dus, zeker.
0: Maar we zijn in een ander pand, hoor. We zijn niet aan de Piet Heinkade. We zijn in een totaal andere omgeving. De
1: bibliotheek. Centraal Station, de grootste bibliotheek.
3: Oké. Ja, ik heb er eerder van gehoord, ja. Oké. Mooi zo.
0: Ik zou je eerder zeggen, je bent er ook geweest.
1: Klopt.
0: Je hebt een beetje last van Alzheimer, nee toch?
3: Er was
0: een receptie van de federatie, weet ik nog. Dus toen ben jij ook gesignaleerd. Dus je bent hier al een keer eerder geweest, broer.
3: Ja, klopt. Ik was die naam even kwijt. Oh, okay.
0: Ik help je wel. Ga verder.
3: Oké, ja. Nee, ik bel natuurlijk in verband met de uitzending waar jullie natuurlijk ook verder hebben uitgeweid naar de cyanidevergiftiging in Suriname.
1: Ja.
0: Yes.
3: En ook natuurlijk ten aanzien van de petitie die we zullen betekenen aan de ambassade. Mm-hmm. Bij de ambassadeur, zeg maar, de heer Ricardo Panca. En dat vind ik natuurlijk de mogelijkheid om ook een steentje bij te dragen aan het onderwerp. Zodat wij de Surinamers die hier zijn en die vanuit Suriname ook luisteren, dat ze meer ook bewust worden van wat zich afspeelt in Suriname. Mm-hmm. En dat de inheemse en tribalen natuurlijk systematisch, zeg maar, feitelijk weggedreven worden in hun leefomgeving, maar niet wetende dat ze in die tussentijd al vergiftigd voedsel of water hebben gedronken. Mm-hmm. Dus ik zou graag dan mijn steentje daarin bij willen dragen, als het gaat om hoe de regering van Suriname eigenlijk met dit probleem omgaat. En ik neem de regering ontzettend kwalijk. De regering is namelijk de grote waakhond en de borging van de Surinaamse bevolking.
0: Ach zo.
3: Waar de Surinaamse bevolking een goed welzijn zal kennen en goed welvaart zal kennen. Maar ondertussen wordt de eigen bevolking vergiftigd door personen die binnen de politiek aanwezig zijn, binnen DNA aanwezig zijn, personen die ministerposities hebben. Dus, en het gaat maar door. En personen die aan de touwtjes trekken binnen de regering van Suriname. En dan heb je ook dan entiteiten zoals uit het buitenland, personen en bedrijven die doodleuk naar Suriname komen, laten we zeggen de Chinezen en de Brazilianen.
0: Ja.
3: En ze gaan tekeer in Suriname, net of ze gewoon alles kunnen maken en breken in Suriname. En iedereen doet maar een oogje dicht, begrijp je? Mm-hmm. En wat Ilse ook gezegd heeft, is De mannen, spangzijd zullen naar de trasma. Dus mensen geven er niet om wat met anderen gebeurt als zij maar hun kinderen kunnen.

0: gaan laten studeren door misbruik te maken van Surinaamse staatsgelden en Surinaamse hulpbronnen, om het zo maar te noemen.
1: Mm-hmm.
0: En onze broers en zusters, ja, die komen maar om en wij komen nu voor ze op. In Suriname komt bijna niemand voor ze op. En wij is feitelijk, wij moeten iedere keer feitelijk de hete aardappeltjes, kolen uit het vuur halen voor hun.
2: Ja, precies.
1: Ja.
0: En dat is wat we doen. En tegelijkertijd komen ze hier naartoe voor verkiezingswinst. Of in ieder geval dat wij onze mensen kunnen toebrengen in Suriname op wie ze zouden moeten stemmen.
1: Mm-hmm.
0: Vervolgens komen ze met beloftes van de diaspora gaat meegenomen worden. Ze komen met beloftes dat ze met een kindje zullen komen in Suriname. En er gebeurt precies hetzelfde als 30 jaar geleden.
2: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Dus we moeten nu met z'n allen opstaan.

0: heerser die een Nederlander was, die hebben ons hier naartoe laten verlangen, om het zo te zeggen. Mm-hmm. Zodoende zijn, is mijn moeder hier naartoe gekomen met haar 7 kinderen voor een beter leven en voor een veiliger bestaan feitelijk.
1: Mm-hmm.
0: En, maar wij houden nog steeds van Suriname. We zijn gek op Suriname. Wij denken elke dag aan Suriname. We zijn met Suriname constant bezig. En dat moeten de Surinaamse broeders en zusters ook gaan beseffen, dat wij niet zomaar bemoeien met de Surinaamse politieke situatie en de mensonterende situatie. En daarom zijn we met Suriname bezig. En daarom vind ik, is dat mijn steentje moet ik bijdragen en de bewustwording naar Surinamers toe hier in Nederland. Net als hoe de Marokkanen en Turken een vuist kunnen maken op het moment dat ze moeten opkomen voor hun rechten. Ook in hun eigen land. Dus komen ze met 10.000 man hier, ergens bij welke ambassade dan ook, in Amsterdam of op de Dam, waar dan ook. Wij doen dat niet.
1: Ja. Je hebt daar natuurlijk ook wel de geschiedenis die daar een rol bij speelt. En natuurlijk kunnen we niet altijd de geschiedenis de schuld geven. Maar het heeft natuurlijk ook te maken met een bewustwordingsverhaal. Maar laten we ervan uitgaan dat de overheid gekocht is en dat ze bijna tot niets in staat zijn. Maar betekent dat internationaal dat je daar ook Suriname onder druk kan zetten? Want wat voor mogelijkheden hebben we als natie? Want als de regering niet luistert, ja, dan is het bijna uitverkoop aan die gouddelvers. Maar er zijn toch internationale wetten of stellen die ook niet zoveel voor? Weet je daar iets van?
0: Ja, die stellen niet zoveel voor, omdat Suriname natuurlijk een soeverein land is. En een soeverein land bepaalt uiteindelijk zijn eigen beleid. En je kan zien dat dus het beleid van Suriname vrij corruptief is. Ik heb een brief geschreven namelijk naar het ministerie van BUSA hier in Nederland, samen met een paar collega's van mij.
1: Ja.
0: En we hebben dus een melding gemaakt van die cyanidevergiftiging. En ik heb gisteren gebeld met die directeur van West Halfrond heet dat. In Zuid-Amerika, Suriname hoort daarbij, Caribië hoort daarbij, Mexico en daar heb ik het een beetje gehad. En daar heeft die directeur, zeg maar, in haar portefeuille. Ik heb haar gevraagd, dus een directeur is een vrouwelijke directeur, van hoe zit het nou, je hebt niet gereageerd op mijn mail ten aanzien van die cyanidevergiftiging in Suriname en de kwik die ook de Surinaamse mensen daar vergiftigd. Toen zei ze, ja, ik heb uw mail gezien, maar ik had nog geen tijd gekregen om te reageren. Ik ben naar op vakantie geweest. Maar ik kan u zeggen, wij gaan niets kunnen doen voor u, omdat wij kunnen niet bemoeien in Surinaams soeverein beleid.
1: Oh.
0: Nee,
1: oké. Okay.
0: Dus wat we wel kunnen doen,
1: ja,
0: wij moeten zorgen dat de politiek een andere kleur gaat beginnen te krijgen nu. De oude politiek moet weg. Het moet weg, langzaamaan moet het gaan evolueren naar nieuw politiek. Dus dat betekent, een nieuwe politieke partij moet wel degelijk straks zitting hebben in 2030, om dan verder door te stoten naar 2035. Dat is dan op lang termijn denken.
1: Ja, ja.
0: En een andere mogelijkheid is, zie ik, dat Suriname probeert nu witte voetjes te halen bij de vergiftigde bevolking, in het gebied van de Marowijnen, Saramakanes, noem maar op, doordat ze weten dat er carbon credits geld dus, dat noemen ze emissieuitstoot van Suriname, is dus dusdanig laag dat Suriname haar emissierechten kan verkopen aan andere Europese landen of geïndustrialiseerde landen.
1: Even. Ja? Over die carbon, ik vind het een heel interessant onderwerp, maar ik wil daar een keer apart voor jou in de uitzending om het de mensen ook goed uit te leggen, want dit is een belangrijk onderdeel. Maar wat ik ook hoor net van onze techniek is dat we nog een andere beller hebben.
2: Oh,
1: dus als je even nog je punt wil afronden, en dan gaan we jou in ieder geval bedanken dat jij actief meedoet met dit van 28 augustus. Je bent zelf woordvoerder van wat we allemaal gaan doen. Dus je weet ook heel veel van deze materie af. Dus als je nog wat afsluitende woorden hebt, dan pakken we de volgende bellen. Dus kom in, please. Thank you.
0: Ja, dus het volgende wat ik wil aangeven is hoe wij nog eventueel de regering onder druk kunnen zetten van Suriname, is op basis van de carbon credits. Want daar heeft ze, om dat te kunnen verkopen aan het buitenland, heeft ze de toestemming voor nodig en de medewerking nodig van de inheemse en de tribale.
1: Okay.
0: En als die tegenwerken, dan kunnen ze die carbon credits niet verzilveren. Maar dan moeten we natuurlijk huiswerk meemaken richting IDB, IMF, Europese Commissie, VN, noem maar op, dat soort zaken. Dat moeten we wel oppakken.
1: Oké, okay, dus er zijn wel mogelijkheden, maar nu noem je wel

0: een paar internationale organisaties. Maar oké, Wolibatori Tahano. Maar we hebben in ieder geval zeker nog macht in onze handen als het gaat om dit gedeelte. Dus we komen erop terug. Dankjewel. Okay. En ik spreek je binnenkort weer.
1: En luister verder.
0: Ja, de volgende bellen. Of er is een beller onder de knop nog. Dan? Ken? Is de beller binnen?
1: Welkom.
0: Alsjeblieft, je naam.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Bekende stem.
2: Ja, hier spreekt een Surinamer die met hart en nieren in zijn land houdt.
0: Ja.
2: Maar mijn broer, als hij een broer doet, om je naar Brada René.
0: Ja, ja.
2: Leg van alles maar sabi. Ik ben tot mijn dood blijf ik activist, omdat ik van mijn land houd. En ik weet het, dat velen van ons van ons land houden. Maar de zogenaamde tussenhaakjes, de mensen die politiek voeren, die schrijven het, maar het is vanaf je boete maakt migrapas naar ons belang. Archiboom.
0: Ja, ja, we Archi.
2: Ons belang, volk. Nee, net kan naar jou. Volks belang, ons belang. Vanaf Kiboiten, we altijd bedenken naar Winkri, maar en dat is mijn bedoel. En ten eerste, meer dan 50 jaar, aan ons belang, wel aan Moesukba. Er moet een einde aankomen om mijn land en volk belachelijk te maken, de mensen die verantwoordelijk voor zijn. Het moet op 28, moet het afgelopen zijn. En ik hoop dat de broers en zusters, de brangers van echte kankastranaman, zang, Erik Mopo, Ikonja, Isaptak na doti da pesa yunyang, ki yu krakti fi koja. En watra doti jaso di krakti. Maar, yu identiteit etanteit yu dede. Dus ondersteun en a orga. En twee, u sorgu taku de massaal dape. Want het moet en we gaan het afdwingen. Dat men ook naar ons luistert. Wij zijn en blijven Surinamers hier, ongeacht wie ook ben. Het is in het Tirida Imori Mofo. Maar 28 in Soryu Fessi, Stumanayu. Want het moet afgelopen zijn, na alle de problemen, want dan gaan we nog de. Het congres niet, de snaptak nummer 1 voor corruptie. Als je het lekker jongen, plotseling als je het controle en zo toe, en man verspreidt like, een virus.
0: Ja.
2: Dus mensen, wij, naar onderscheid die zijn die bijna de verantwoordelijk voor de rest van onze voetbalka. AUB, 28, om zo'n festie daarbij, is naar onderscheid te zijn aan man. Dat je wat mee actie doet. Dan ga je spekken vast. Je je vast. Dat ben je daar beskoop of niet.
0: Oké. Oarki en Wetaki Tanyi. En een krachtige oproep aan onze mensen om massaal in Den Haag te zijn op 28 augustus. Om 1 uur verzamelen bij de Surinaamse ambassade. En zoals gezegd, er zijn bussen geregeld vanuit Amsterdam. En als u op eigen gelegenheid wil gaan met OV of Wangawaji, dat is helemaal aan jou. Maar we weten dat aantallen spreken en de druk moet opgevoerd worden. En we hebben ook onze spirituele verantwoordelijkheid te verrichten om te zien wat er gebeurt met onze medeburgers in het binnenland. De bigis mafune kree, if uno do noti do bigimbar mor kree, dus konomeka konsofara. Ilse, ik weet niet of jij nog wat wil toevoegen aan dit.
1: Ja, even reagerend op Gilmar. Gilmar tak net over een karbind. Dus de regering ook tak naar de smafu in het binnenland. Voor zeer grong.

0: Unu, brada na nga sisa fu mi fu binaland. Isap to, mine gebruik tribale volke. Want un blakas ma na wang geschiedenis hoe abi na wang boto charung. De een is niet met een boot gekomen, cruiseschip. Lekker eten, salam en dat soort dingen. Toch? Na wang boto, na wang voor ouders hoe abi. Uno meks malo unu mensen. Uno trap inasandati. Isap to, a president moto ay tak fu carbon credit na nga de carbon credit. Isap to, dat na voor a natuur de ek is omen money. Maar dat de contact aan de smaak naar binnenland voor zeer groen, voor make de milk. En de met je neltje naar criminelen. En om is er even takken, alle de zand dat die niet telefoon. Na jongeren, na econoom, wetman, schrijven tak IMF naar die crimineel. Alle de mandat. Dus uno make de smaak uno. Meer en uno na 5 kilometer voor een grens, bij je tang. Dan mag je straks verder niet in je eigen binnenland. Toch? Zou je bara die zand aan dat aan de wang. Naar buitenlanders, ik kom beperken je. Je kan straks niet verder. Like van je king kan go swing of go fishing. De mij tak tot die de mij harde grens.
1: Luisteraars, misschien is het even goed om het toe te lichten. Dus er is een voorstel, ik weet niet als het al afgehamerd is. Dat de overheid zegt van je mag niet meer dan 5 kilometer een leefgebied hebben van jou. Dus je moet je voorstellen, onze mensen zijn gewend jaren te gaan jagen en vissen waar ze willen. En dan zou de overheid moeten gaan zeggen, je mag niet meer dan 5 of 10 kilometer van jouw woongebied dingen gaan doen. Het kan nooit gebeuren. Ja. Het gaat ook niet gebeuren.
0: Men
1: dus
0: gaat
1: daarom
0: je beperken in je eigen gebied, je kinderen. En het is triest, want de regering die moest dat, hoe houdt u het in je hoofd? Waar houdt u de arrogantie vandaan? Dat wij onze eigen mensen en de kinderen gaan beperken. Ik stop dus aan dat niet. Nou, ik even ons maar gewoon kom bij strand. Zodra je ons maar bij ons strand. Maakt niet uit, weet maar Arabieri, Jew, allemaal Ibanees. Zodra je ons mee kon, dan had de idee dat we willen een strand kopen. Dat is toppunt.

0: jullie hebben er niks te zoeken, want ik heb het gekocht. En jouw regering heeft meegewerkt.
1: Ja.
0: Dus onbedoelijk, onverstand Nederlands en Surinaams.
1: Mm.
0: Je beperkt je op je grampje. En Theo de Soeti Troy, want wat doen ze? Ze creëren zogenaamd werkgelegenheid voor onze eigen mensen. Die daar in een pak lopen en een geweer. Die gaan die mensen beschermen. Dus het zijn gewoon criminelen. Dus om dit daarvan bewust. En de regering die nog kan gaan naar een bepaalde sanitaki. Daardoor heb ik gwetu. Precies. Weet je, onomeks malawun toe dat mensen hier zijn, diaspora en dit en dat. Want wanneer er echt stront aan de knikker is, dan doen jullie een beroep op ons. En wij zijn ook verplicht te helpen, want zo zijn wij opgevoed. Hoe leert de jongeren nonsens? Na zo'n kwekkie, na zo'n is net een gezin. Toch?

0: Suriname, de Staten Europeanen, die kamer krijgen, die bonnen aan Suriname, dat bedrag heeft Suriname betaald. Dan wil dat zeggen dus dat Suriname geen bos mag kappen, dus alles mag niet zo blijven in zijn origineel.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat wil ook zeggen dat Europa,
1: mm-hmm.
0: want daar komt het meestal vandaan, dus dat zij mogen blijven vervuilen, want zij betalen toch?
1: Ja.
2: Ja.
0: En wat voor voordeel biedt dat? Jij mag vervuilen en ik mag niks doen. Wat schiet ik daarmee op?
1: Precies.
0: Wat voor voordeel heeft het voor de wereld?

0: bij wie ik aanklop, maar ook een ander radiostation, ook in Suriname, heb ik gezegd, waarom, dat is vanaf dus de verkiezing, heb ik het toen aangehaald bij je radiostation. Waarom stel je niet een aantal, laten we zeggen 10 punten op? Ik geef maar een voorbeeld, hè. Kunnen 5 zijn, kunnen 10, kunnen we misschien ook 20 zijn. Punten op, dus die door de bevolking door Jan allemaal opgegeven worden. En dan ga je dat verzamelen. En dan ga je daaruit kiezen aan welke van die 10 punten, mm-hmm. hè, dus waar we mee zijn overeengekomen, waaraan iemand die bijvoorbeeld een minister wil worden, of een president wil worden, of een directeur van een overheidskantoor wil worden, hij moet aan die 10 punten voldoen. En als hij niet voldoet, valt hij af. Maar dat moet publiekelijk zijn. Het moet niet, het geen geheim houden. Het moet duidelijk zijn dat iemand die de lagere school heeft gehad, dat die ook kan begrijpen van die 10 punten, daar voldoet meneer A of mevrouw B of mevrouw A, voldoet niet daaraan. Dus aan de ene kant potentieel, aan de ene kant ja, afhankelijk van directeur of minister, of DNA-lid. Mm-hmm. Want ze voldoen niet. Maar niemand durft dat aan. Want een academiebrada die kan misschien minister worden of directeur worden. Dus ik doe daar niet aan mee. En niemand durft het aan. Niemand. Want dit is de eerste keer dat ik het gezegd heb.
1: Maar je hebt het als een voorstel gedaan. Maar heb jij een voorbeeld van een land in de wereld die het op die manier heeft gedaan en met succes? Want kijk, je kan met nieuwe dingen komen, innovatief, dat is altijd waar we natuurlijk voor openstaan. Maar ook in de praktijk moet het werken. Dus ik vraag me af van op wat voor manier zie je dat? Op wat voor manier zie je dat gebeuren in de praktijk?
0: Ja, kijk, en gelukkig dat je dat gevraagd hebt. En dan geef ik jou als antwoord,
1: ja.
0: Waarom moet het zijn dat een andere dat eerst gedaan heeft? Waarom kan jij er niet als eerste mee beginnen?
1: Het was een vraag. Ik dacht, misschien heb je een voorbeeld, dan zou ik zeggen van oké, maar als de voorbeeld er niet is, sta ik ook voor van als je nieuwe dingen wil beginnen, is dat ook goed. Dus ik ben helemaal eens met je, brada. Innovatief, if je kon een nieuw model, dan omloeken van elkaar ook een nieuw model. Dus misschien moeten we een paar mensen bij elkaar gaan brengen, kijken als die dit idee dragen. Maar...
0: Nee, de mensen kunnen gewoon bellen. De mensen kunnen gewoon bellen en zeggen van, nou, hey, die persoon die moet aan een of andere iets voldoen. Hij noemt maar iets op en dan gaan we kijken van, nou, past het. En dan zo langzaam kom je tot die 10 punten. Want okay. Je gaat misschien wel 200 voorstellen krijgen. Aha. Maar wat ik je wil zeggen van, is dat het moet niet zo zijn dus dat er altijd iemand van buitenaf dat eerst gedaan heeft. En dat is onze grootste struikelblok. Wij kijken altijd eerst naar het buitenland. Mm. Als zij dat gedaan hebben, dan nemen wij dat over. Het hoeft niet zo te zijn. Ik vind dat moeten we niet ophouden. Ontwikkel je eigen dingen. Dat is... Wat mij ook dwars zit in Suriname, men ontwikkelt niet zijn eigen dingen. Men neemt altijd van het buitenland over. En dat zogenaamd het is goed. Maar dat is nadelig voor jou.
1: Okay.
2: Maar Willy, gedeeltelijk klopt het niet, want die dingen zijn er al. Sowieso moet men aan bepaalde competenties voldoen. Men moet bepaalde dingen hebben. Is net als een artje kan...
0: Maar dat.
2: Wat zeg je?
0: Openbaar dat.
2: Men weet het, men doet het gewoon niet. Omdat ze willen geen pottenkijker, ze willen niemand in hun keuken hebben. Men wil doorgaan met die corruptie. Maar wat jij zegt, gedeeltelijk klopt het niet. Men weet dat je aan bepaalde voorwaarden, moet voldoen. Wil je een bepaalde functie gaan bekleden, maar ze willen het niet horen.

0: waar je gestudeerd hebt, is niet per definitie een wijsheid die een samenleving, nodig heeft. Dus ik wil toch wel aangeven dat we naar andere dingen moeten kijken, ook die op een gegeven ogenblik die spelen als het praat om competenties. Dus scholing is belangrijk, maar Jimmy Anno, heilig zijn niet meteen je eerlijk, brada.
1: Nee, maar het hoeft niet zo te zijn. Dat kan ook iemand zijn die gewoon een gewone arbeider is. Kan. Iemand heeft dingen in het leven gedaan, of in die gemeenschap.
0: Precies.
1: Dus waardoor je de conclusie kan trekken van, die persoon is wel geschikt om commissaris te worden of om directeur te worden of minister te worden. Hij is er wel geschikt voor.
0: Okay.
1: Dus daarom zijn die 10 punten, die 20 punten, hoe je het noemen wil, hij of zij voldoet daaraan.
0: Oké.
1: Abon, dan luister ik verder dan jullie.
0: Abon, thank you voor je call. En het is goed om soms even een dialoog, maar soms kan karren maar discussie, maar het is all good. Abon, ik hoor dat er een tweede beller is. Beller, kom binnen.
2: Hey, nogmaals met Gilmar. Dus dat zit in mijn lijn, wat ik eigenlijk al bedacht had. Nou, niet letterlijk, maar ik heb daarover nagedacht. Hij heeft het eigenlijk over integriteitspersoonlijkheid. Hij heeft het over integriteitsconvenant dat ik heb voorgesteld. En zo'n integriteitsconvenant hoeft inderdaad niet al gebruikt te zijn in de wereld, maar het kan wel een vernieuwing zijn voor de wereld, zoals de telefoon een vernieuwing was, of onze mobiele telefoon die we nu in onze hand vasthouden.
0: Mm-hmm.
2: Het is een kwestie van integriteit, kan je toetsen en je kan het toepassen door iemand, voordat hij een functie krijgt, een integriteitsconvenant te laten ondertekenen met alle restricties en alle gevolgen van die aard als jij uit de bocht vliegt, als jij je corruptief of wat dan ook gaat opstellen. Of je wordt president of VP of DNA-lid of directeur van een bedrijf, wat dan ook. Al die hoge functies waar men allemaal corrumpeert. Die persoon moet van tevoren, voordat hij in functie wordt gesteld, een integriteitsconvenant ondertekenen waar je hebben en huisraad en je bezittingen en je vermogen op het spel zet op het moment dat jij een fout maakt.
0: Mm-hmm.
2: Als je zeg maar iets verkeerds gedaan hebt. En wie dat convenant niet wil tekenen, is al tekenend aan de wand. Dat houdt in, jij bent al iets van plan geweest.
0: Mm-hmm.
2: Wat heb je een teken? Dat betekent, iemand was aan ik bang. Alles maar zij tekent, ik kan het horen vanuit, de man sabi dat de man doet aan de man las alasani. En daar gaat het om. Dus die meneer Willy en ik zitten bijna op één lijn. Alleen ik ben wat diepgaander gegaan ten aanzien van de restricties en de gevolgen van jouw corruptieve handeling. That's it.
0: Nou ja, misschien kunnen we elkaar vinden en wie weet kan er iets moois uit voortkomen. Want we moeten inderdaad vernieuwend gaan denken om oplossingen te verdenken. Dankjewel voor je aanvullende.
3: Ja, bedankt. Ik heb even iets voor donderdag in verband met de herdenking van Kerwin Duinmeijer, Lucas Duinmeijer. Donderdag aanstaande is het 43 jaar geleden dat de 15-jarige Kerwin Lucas Duinmeijer in Amsterdam werd vermoord na een racistisch geweld. Wij herdenken Kerwin, maar we komen ook in actie. Dus het is donderdag om 4:00 mars vanaf de Dam. En 5:00 herdenking en bloemlegging bij Mama Barranca in het Vondelpark. En 6:00 tot 10:00 protestfestival bij het Vondelpark in het Openluchttheater. Dus luisteraars, iedereen, er is donderdag aanstaande vanaf 4:00 gaat men verzamelen van op de Dam en doorlopen naar het herdenking en de bloemlegging bij Mama Barranca in het Vondelpark. En van 6:00 tot 10:00 is het protestfestival in het Vondelpark bij het Openluchttheater. Dus kijken, het optreden van onder andere Kabir Noor, Mohamed, Opostri, Marcel Klingeler, neem me niet kwalijk, DJ Stesco en Marino. Dus luister. Dat is het. Met takun grantani ungi donderdag yesi na Mars disi voor herdenking van a jonge brada disi sang het leven heeft gelaten op 15-jarige leeftijd.
0: Ja, het is goed dat we elk jaar hierbij stilstaan. En we weten natuurlijk Nelson Carrillo, ook niet meer in ons midden, is heen gegaan. Die was de beeldhouwer, een kunstenaar die in het Vondelpark en nog andere beelden gemaakt heeft. Dus we gedenken ze in alle rust. En we zijn bijna aan het einde van de uitzending. Ik zie nog een paar minuten. Ik ben blij dat de luisteraars hebben gebeld en dat ze hebben laten weten dat ze ons hebben gemist. En Er zijn onderwerpen die we vandaag hebben besproken, maar cruciaal is natuurlijk 28 augustus. Cirkel het op je kalender. Kijk als je met een bus wil gaan. Kijk als je met de trein wil gaan. Het adres hebben we genoemd, hè, Ilse?
3: Ja, en de telefoonnummer ook. Mensen, u kan bellen. Zoma die geïnteresseerd voor GoPower. Alla brada nanga sisa funu. Van binnenland, foto, alasma. U no meka verschil, want tafisi doro fotosi. Iedereen eet ervan en de kinderen ook. En ook die groenten, hè. U de bewust, zei psa. Ano akweka wang. Trouwen we de bezig banafisi. Nanga valk giftige... De spoit den groen toe. Ik weet ook niet waarom. Maar ondervan bewust. En nog iets. Pran is dat maar voor een pran in het binnenland. Na zonder geeft de zus nog gezonder weer. Dat in gevallen groen toe zou ik komen. Dus ondervan bewust mensen. Een oppo prani. Een pran een alisi. Een verzetten af onder elkaar. Een kafoto. Is dat toch? Een mega verschil. Een power. Een schreefie. Een tak een grand tani.
0: Oké, luisteraars. We zoeken tappa uitzending. Het was een mooie start. Een paar kleine dingetjes die we hebben gehad, maar volgens mij hebben we een goede start gemaakt. Een vliegende start! Putak en zo. En volgende week gaan we verder met meer ervaring. Maar het is vandaag een beetje regenachtig. Ik ben blij dat we regen hebben, maar ik heb in ieder geval genoten van de tropische temperaturen. In sommige landen was het te heftig, daar hebben ze brandjes gekregen. En soms zeggen ze, is het door de natuur gekomen of zijn het door de pyromaantjes? Want ik heb gehoord dat ze in Frankrijk een paar pyromaantjes hebben gepakt.
3: Ja.
0: Maar ik heb ook een idee dat er andere dingen spelen die we misschien spiritueel in een andere context gaan bespreken. Want Europa, moeder natuur is boos.
3: Ja.
0: En ik ben ook boos. Maar ik sluit met een lach af. Luisteraars, mi breti taku. Arkiti da bagana, boni grani. En Tula Radio binde jase ook toe.

elkaar of horen elkaar volgende week in het veld. In ieder geval, we tappen naar no forget 28 augustus. Nou, een beetje idee dat we zo takken kan met een koffie naar ons refie. Brada, yo!

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. DPG gaat in beroep tegen de boetes van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vanwege de artikelen in de Volkskrant en het AD over bijvoorbeeld Ozempic als afslankmiddel. Een woordvoerder zegt dat de persvrijheid onterecht wordt beknot. Ook Mediahuis, waar NRC en De Telegraaf onder vallen, verwachten een boete. Mediaminister Letchert zegt zich zorgen te maken over de angst van de hoofdredacteuren dat de persvrijheid in het geding is. De Raad van Toezicht van het Drents Museum in Assen heeft algemeen directeur Robert van Lang op non-actief gesteld. Daarnaast wordt de werkcultuur binnen het museum onderzocht. Wat de reden van de schorsing is, is onbekend. In oktober zal het onafhankelijke onderzoek afgerond worden. Eerder wist het Dagblad van het Noorden te vertellen dat de zakelijk directeur van het museum geschorst was nadat hij een conflict met Van Lang kreeg. Na een kort geding werd die schorsing opgeheven. Van Lang trad eind vorig jaar in dienst bij het museum. Tijdens het bezoek van de Belgische buitenlandminister Prévot aan Oekraïne moest de politicus samen met zijn Oekraïense collega noodgedwongen wegens Russische droneaanvallen uitwijken naar een schuilkelder om te overleggen. De Oekraïense buitenlandminister Sybiha schreef op sociale media: een dagelijkse realiteit. Werd in de bunker bedankt voor de Belgische steun die Oekraïne krijgt sinds het land in oorlog is met Rusland. Tot nu toe bedroeg de Belgische steun aan Oekraïne 4,4 miljard euro. Een woordvoerder van het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat als er een overeenkomst tussen Iran en Oman over de straat van Hormuz op tafel ligt, de bemiddelaars gaan hameren op gesprekken tussen Iran en de VS. Oman en Iran praten over een veilige doorgang door de straat van Hormuz. De woordvoerder zegt dat het daarna makkelijker is om de gesprekken met de VS weer op te pakken. De besprekingen tussen Oman en Iran zouden al ver gevorderd zijn. Het weer. Vanavond en vannacht valt er hier en daar een bui of regen. In de nacht koelt het af naar 17 graden. Morgen een grijze, regenachtige start. Later klaart het op en komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Dit was het radionieuws.
2: KYS, job alert for you. An accountant is needed in Northwest D.C. Pays $19,000 per year. Call 724-3785 for details. It's Patti LaBelle closing out tonight's dinner hour. The LP, I'm waiting for it. I'm in love again. And if only you knew. On KYS.
3: Dat was het legendarische stemgeluid van de gepensioneerde Amerikaanse radiopersoonlijkheid, Paul Porter. Binnenkort in een zeer romantische aangelegenheid, exclusief in The Quiet Storm via Mart. Geloof, hoop en liefde. Yes, the captain is back. This time in the Netherlands. On Mart FM. Amsterdam.

0: Tehuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-7419. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: naar T-Lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seat.

events, presents. Vrijdag 28 augustus 2026. Ladies Night. Het events- en congrescentrum. Ronneweg 12 tot 14. 1043 AH Amsterdam. Live performance. Samba Cool. DJ Norman. Club Caribbean. En DJ Sensation. Single tickets €20. Duo tickets €30. Deur tickets €20. Voorverkoopadressen: Café Nieuw Draver, Oosterparkstraat 2 tot 4, Amsterdam. Boston Corner, Belmer, Belmerdreef 165, Amsterdam. Ricardo Eethuis, Javastraat 47, Amsterdam. En Billboard Mall, Westkruiskade, Rotterdam. Keuken, bar en security aanwezig. Info en reserveringen 06 87 98 98 64 00. Events en congrescentrum Ronne. Ronneweg 12 tot 14, 1043 AH Amsterdam. Vrijdag 28 augustus 2026. Ladies Night at Ronne. Check it out.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Oké, Ewald Krolens, dankjewel. Sweetie Bamaro, de Caribbean Combo. Heerlijke muziek van vroeger. Goedendag, lieve luisteraars, en welkom in de uitzending van Maat Radio op deze dinsdag. Deze dinsdagmiddag. Het is voorbij met die verstikkende, snikhete zon. Het is weer, Nederlands weer, Hollands weer, dat we kennen, hè. De weer waar we aan gewend zijn, min of meer, om het maar zo te noemen. Mijn naam is Rap Engel en ik ben gastheer tot en met 7 uur vandaag in dit programma. Vandaag gaan we het een beetje hebben over een jaar plus regering Simons Rusland. We gaan het hebben over de vergiftigingen die plaatsvinden in Suriname. Of de vergiftiging van ons water en bos, onze flora en fauna. En natuurlijk daarmee ook mensen in Sweetie's Ranang. Natuurlijk gebeuren er ook andere dingen. We sturen onze felicitaties naar de U10. Zijn het, U14. De U14 jongens van Suriname die nemen deel aan een CONCACAF of zoiets, aan een toernooi, en zij hebben hun eerste wedstrijd gewonnen met 10-0.

Namen. En volgens mij, als je het mij vraagt, lieve luisteraars, dan is het gewoon een Surinaamse trainer die daar de scepter zwaait en die daar met de jongens traint en alles. Maar goed, ze presteren. En volgens mij zijn er ook geen enkele zogenaamde tussen haakjes diaspora speler erbij en dat soort toestanden. Het zijn Surinamers die in het buitenland wonen, overzeese landgenoten. En ze komen uit voor Suriname en ze presteren. Ze winnen gewoon 10-0 van hun tegenstander. En dat is een prestatie. Dat vind ik geweldig. Complimenten in de richting van deze heren, deze jongens die ons blij maken. Nee, maar goed bereid. Natuurlijk hebben ze ons blij gemaakt met hun prestatie. Maar er zijn ook andere gebeuren. De enorme droogte heeft voor grote branden gezorgd in Europa. Een heleboel landen. En ja hoor, braafste jongen van de klas Nederland zal nooit achterblijven. Zien doen, laat doen. Ze gaan altijd. Nederland heeft eigenlijk, wanneer het gaat om wereldrampen en oorlogen, hebben deze mensen een soort van, ik weet niet hoe ik het moet noemen, chipotle mentaliteit. Ze willen ook zielig gevonden worden. Ze willen ook dat er over hun gepraat wordt, mondiaal, op dat niveau. Als er in de wereld, als de wereld in brand staat en het is lekker veilig hier, geloof me, er zal ook iets aan de hand zijn hier in dit land, zodat zij ook kunnen zeggen dat het hun, dat ze ook het slachtoffer van zijn geworden. Ik hou mijn hart vast dat terroristen op het niveau zoals in het buitenland het terrorisme, bedoel ik dan, niet hier naartoe overwaait op dezelfde schaal als in andere landen in de wereld, andere werelddelen ook. De regering is uit recess, zijn thuis, zijn weer bij elkaar gekomen. De boeren hebben geprotesteerd. Dat heeft ertoe geleid dat niet die protesten, niet het protest van de boeren, maar de manier waarop ze zijn met hun trekkers op de snelweg gekomen en iemand, een echtpaar of mensen met een vrij hoge leeftijd, die zijn ingereden op die stoet, protesterende boeren. En er is een aanrijding ontstaan, file start, botsing, met doden en ongelukken ten gevolg. En in ene, als je hier in Nederland dingen wil bereiken, Artimang, moet je geweld toepassen. Echt, geloof me. Ik zet niet aan tot geweld en ik roep niet op tot geweld, maar ik zeg hoe dit land in elkaar steekt. Men is bang voor de Marokkanen, weet je waarom? Marokkanen en Turken, weet je waarom? Omdat deze in het verleden er niet voor terugdeinsden om geweld toe te passen. Geweld. Gewelddadig. Ze zijn hier een bom, daar een iemand neerslaan, daar iemand een dolk in zijn maag steken, daar een pistool trekken, daar iemand bedreigen, daar mensen. Ze deinsden er niet voor terug. En wat is het resultaat? Het resultaat is dat iedereen rekening houdt met ze. Klaar. Men is bang voor ze. Klaar, punt, uit. Akba. Als men een moskee wil aanvallen, denken ze 1000 keer na voordat ze dat doen. Ze betrekken moslims, als je het zo mag noemen, betrekken ze erbij.
En ga rond de tafel.

om de tafel zitten, om dingen te bespreken, om zodoende te kijken hoe ze zo'n moskee alsjeblieft kunnen sluiten en weet ik veel wat nog meer. Als deze mensen hier een gebedshuis willen hebben, dan mag je er donder op zeggen dat het er komt. Wij timmeren al lang aan de weg en proberen al lang een gebedshuis, een gebedsplek, een cultureel religieus plek voor onszelf te hebben. Het lukt niet. Je mag op je knieën gaan, op je tong gaan staan en het lukt niet. Goed, Archimang, laat mij de beleefdheid in acht nemen en u die ziek bent beterschap toe te wensen. Ik wens u beterschap toe. Zij die een heugelijkheid, een heugelijk feit, een iets heugelijks, plezier zijn te vieren hebben, gefeliciteerd. En heel veel plezier, jarige, hip hip hoera, we versteren u. En de mensen die een dierbare te graven moeten dragen vandaag, gecondoleerd. En heel, heel veel sterkte. Ja, hè? Dat Nassa we wens u vanuit Astudio Jazzo na Maart Radio. De ayure long en mitegukba tide miwantak naga unu en Artimang luisteraars, u bent vandaag in dit programma aan zet. U bent aan zet. Ik heb u een paar dingen genoemd. U weet dat de minister, een van de ministers in de regering van Netanyahu, die heeft gisteravond gezegd dat hij wil dat iedere avond, ik kan het bijna niet zeggen, bijna minoma takasani. Hoe kan dat nou in Agrontapudissa Libi? Dat er mensen zijn die dit soort dingen kunnen zeggen. Mensen op regentenniveau, ministers, parlementsleden. Die man zegt doodleuk dat hij wil, maar wanneer hij wil, dat er elke avond 30 tot 40 Palestijnen vermoord moeten worden. 30 tot 40 Palestijnen vermoord moeten worden. Is toch niet te geloven? Ik zie ook iets anders. Archimang, schrijft u ondertussen het nummer van Maart Radio, als u het nog niet onthouden hebt of nog niet geschreven hebt. 471-4291, want ik wil met u samen deze uitzending doen. 2 uur lang. Nou, nu is het 1,5 uur ongeveer. Gaan we het samen doen. Oké. Want trouwens aan u. Mijn Luko, ik krijg een heleboel berichten, net zoals u, op mijn WhatsApp. Berichten die met uw namen te maken hebben. Artiesten die mooie liederen maken. Maar ik distancieer me. Ik distancieer me van liederen die de mensen in Suriname, de politiek in Suriname in zijn algemeenheid, de politici in Suriname in het algemeen, maar ook met naam en toenaam de grond inboren, desavoueren, beledigen. Daar distancieer ik me absoluut van. Minode. En ik hoop dat alle radiostations in Suriname en de mediahuizen dit soort dingen veroordelen. Want er is een lijn. En je mag die lijn in elkaar abra alleen. In elkaar abra alleen. Niemand is blij met corruptie. En corruptie moet je met tak en wortel bestrijden, uitroeien. Niemand is blij met wanbeleid, met wanbeleid, met slecht bestuur. Niemand is daar blij mee. En we klagen, we spreken.

ons erover uit. Maar het beledigen van mensen zodanig, zo ver gaan, dat je ze schoffeert, desavoueert, dat je ze... ik doe daar niet aan mee. Ik pokoepe koosas er aan volk, aan regering. Andere volken horen het, man. Ben je gek? Andere mensen horen het en nemen het over. Kijk, wanneer het gaat om mensen als Soeverein en Valentijn, waf de tuna van Saranaman, nou aan Bashabei, even aan Gabiteng, Sabjeng, dan maakt het me niet uit dat we individu die vals rannen aan. In de zin van, een man zorg dat onder tafra, onder grong, een man zeer rannen. Abusifus ranang, pe wetang, amaseri, jismaduno sabi. Sma saon abi not te maken na ding. Sma saon sab de kapton, sab de stuurman. En de soort man dat hij voor een bordje linzen soep verkopen ze hun broeders, verkopen ze onze binnenlanden met hun bewoners en al, met hun traditie en al, met hun gewoontes en al. Deze lieden. Die mag je, wat mij betreft, aan de schandpaal nagelen, ja. Maar het is een individu. Het is een individu. En de traman, de tra... het traditioneel gezagvoerende hebbenden... Want het is ook een gehaat woord, hè, traditioneel gezag. Maar goed, de traman zijn... Abi makti ook toe, zang etiri a binnenland voor uno, zang tekmoni ook toe onder de grond. Me bige bar uno, te mat bar bij brong, u nat du funo. Jullie zijn ook verwijtbaar. Ik kom naar Matura. Matura, Matura. U sabs maar Matura toch in de regering voor Mazra Santoki Brunswijk dan u sabs ook positie missie Matura beteki missie Matura bij de minister in verstaan. Oh ja, sambo antaki if was mega Matura et me komba kawan benam jompo goli batoriati. Tere mei sende santim na me luku fadema e beeld de seranang af. Hoe de kaart van Suriname wordt afgebeeld. Dan Messari omdat a heer pisi abbe twist gebied nanga dus na abbe twist gebied dus Tigri na Guyana sei nanga akuruni gebied na Frans Mansei akaba Unabe moro. Agwe. Aso de mij beelden aftok. Zo wordt het afgebeeld. En. Messari vatori dat hij. Omdat. Agestak sarana legende bij neer. De Gaara matek sadewani. De Frans matek sadewani. Akba. Dat na omletta pasan dat in een kwalijk tori. En missie Matura die ben de in haar regering Santoki Brunswijk. Ik oposte non ode. Hey, dat kwam toen aan in. In een verstand. Pe alas mano agri nangeng. I apuantu tra seranamang sang sensuas majers deng. Wisas mai tak kolder. De lonen bakaleki ajida. En wan bepaalde volk uit a gemeenschap voonu. Abasan dat heel sterk. Heel erg.

0: sterk zelfs. Is een kwalijke zaak. De regering Simons van meneer Rusland zit er al een jaar, Artiman. Wat hebben ze gedaan? Wat hebben ze bereikt? Wat is uw mening? Ik wil graag uw mening horen. 471-4291, dat is het telefoonnummer waar naar u kunt bellen en met mij van gedachten wisselen over de regering Simons Rusland na een jaar. We kunnen bijvoorbeeld, ik heb begrepen dat er vanwege de vissterfte in Suriname, waarbij onze flora met takengbawalisi, onze flora en fauna vergiftigd wordt door cyanide en dat soort dingen, er op vrijdag 28, houdt u het me ten goede, 28 augustus een petitie wordt aangeboden aan de ambassadeur van Suriname in Den Haag. Er zijn bussen ter beschikking gesteld. Je moet wel betalen, €20, heb ik begrepen. En dan kan je met zo'n bus gaan naar Den Haag om mee te doen. Men gaat een petitie aanbieden, want dat is een misdaad wat er daar in Suriname gebeurt. Nou, een misdaad, Artiman. 471-4291. De eerste beller is nu binnen. Laten we kijken wie we onder de knop hebben. Maarten, had u een vaart, goedendag. U bent bij ons in de uitzending.
1: Ja, een hele goede middag.
0: Goedemiddag.
1: Goedenavond. Ik ben Gilmar Maknak.
0: Oh, Gilmar, ja. Gilmar Maknak in vaart, goedendag. Favi?
1: Middag, het is, gaat goed.
0: Ja.
1: Ik wil graag reageren op basis van uw radio-uitzending.
0: Ja, graag. Ja.
1: Om daarop in te gaan hoe u begonnen bent en waar u nu beland bent ten aanzien van de petitie die op 28 augustus aanstaande aan de ambassadeur van Suriname hier in Den Haag uitgereikt zal worden. En hopelijk in aanwezigheid van heel veel personen die met Suriname begaan zijn, die Surinamers zijn, maar feitelijk iedereen is welkom en iedereen die een hart heeft voor Suriname, om ons te ondersteunen, ervoor te zorgen dat de ambassadeur niet zich gaat gedragen zoals men zich gedraagt in Suriname, om geen notie te nemen van alles wat fout gaat in Suriname en mensen niet te woord willen staan als het gaat om petitie in te willen dienen en bezig zijn alle verkeerde zaken die zich voordoen in Suriname maar in een doofpot te willen stoppen. Dus ik hoop dat op zijn minst enkele luisteraars de moeite willen nemen met de bus, zoals u aangaf, €20, het kost geld. Het is niet anders, het is niet gratis. Openbaar vervoer kost ook geld. Om aanwezig te zijn op vrijdag 28 augustus.
0: Meneer Mark, roep ze op. Dit is een zaak van levensbelang. Het is een ernstige zaak. Maar ik heb ook een paar vragen voor u ten aanzien daarvan, hoor.
1: De oproep doe ik al. Ik geef al aan wat wij doen voor Suriname vanuit Nederland. De diaspora, de personen die in het buitenland leven van Suriname. Wij doen tenminste iets voor Suriname waar men in Suriname monddood wordt gemaakt, of wanneer je je stem laat horen dat je met ontslag wordt gestuurd en dat je niet meer welkom bent op de werkvloer, in de ambtenarij, of misschien zelf bij het particulier bedrijf, omdat die weer contacten heeft met de Surinaamse regeerders. Vanuit de DNA, vanuit de ministeries, of vanuit PP, of vanuit president.
0: Ja.
1: Je moet stoppen daarmee, want je maakt mensen monddood. Dan zal toch even duidelijk bewezen wat dictatuur eigenlijk inhoudt. Hij heeft laten zien dat wanneer je kritiek hebt op hem, dat hij jou gewoon voor een week, twee weken, drie weken tot twee maanden toe in het gevangen stopt. Alleen omdat je gewoon kritiek hebt op zijn beleid, of op zijn beleid had. Het beleid van Tokki Brunswijk. En nu, op dit moment, niemand staat op om zich unaniem achter de vergiftiging van de inheemse en tribale gebieden te stellen. Zo weinig mogelijk mensen en mensen die stappen eroverheen. Ministers die feitelijk het land moeten runnen op, als kabinet van de president, die natuurlijk niet overal tegelijkertijd kan zijn, maar natuurlijk with great powers comes great responsibilities. Maar ze doen precies allemaal hetzelfde. Ze zien de binnenlandbewoners, inheemse en tribale, als ja, derde rangs burgers. Burgers die niet in de bossen thuis horen, die moeten, daar moeten we vanaf.
0: Mm.
1: Dus mijn oproep aan alle Surinamers is, ik ben er zeker bij. Ik ben de een van de eerste der uren, om het zo maar te noemen. Ik ben erbij. Ik laat mijn stem horen. Ik ben voor Suriname en ik ben een Surinamer. En niemand kon mij vertellen dat Miano Wansranaman. Ik kom daar vandaan. Ik ben hier naartoe gekomen door de ex-kolonisator van Suriname. Door mijn moeder. En ik ben hier gebleven. En ik kan niet anders dan dat ik hier ben opgegroeid. En ik kom nog steeds voor Suriname, omdat Suriname in mijn bloed zit, in mijn hart en mijn nieren. Zo, iedereen die zich graag Suriname wil noemen, wees welkom en laat je gezicht zien, laat je stem horen, of laat je bord, of je, ja, je spandoek spreken, zou ik zeggen.
0: Ja, ja. Mooi. Dus mensen worden opgeroepen, dus ze mogen komen met spandoeken, met borden en noem maar op.
1: Om dus, niet met bezemstelen, alleen borden, met laten zeggen, een kartonnen bord, of wat dan ook, maar niet met bezemstelen.
0: Nee, we gaan niet vechten met de ambassadeur. Maar, meneer Magnak, ik weet he, dat u ook in de Surinaamse politiek gerold bent. Hè? U bent geen vreemde in Jeruzalem wanneer het gaat om de Surinaamse politiek. Een paar weken geleden heb ik een oproep gedaan aan alle journalisten en mediahuizen in Suriname om zich massaal achter het idee, achter de berichtgeving eigenlijk te scharen en de regering toch wel enigszins onder druk te zetten om hier de juiste aandacht aan te besteden. Korte metten te maken met de schuldigen die onze wateren vergiftigen en onze vissen en daarmee ook andere dieren en ook mensen.
1: Ja.
0: Mijn vraag aan u, het is fantastisch wat er zal gebeuren vrijdag 28... augustus. En ik hoop inderdaad dat mensen massaal naar Den Haag gaan. Mijn vraag, wat onderneemt u vanuit hier om, behalve dan deze actie, om de regering in Suriname ook aandacht te vragen voor het probleem? Vooral wanneer je ziet dat een groot deel van de ministers, maar ook de parlementsleden, komen uit het binnenland van Suriname. Zij, wat doet u en uw organisatie en andere organisaties vanuit Nederland om nogmaals de regering te vragen om hier ernstig wat aan te doen?
1: Ja. Wij hebben op ik dacht 16 juli, neem me niet kwalijk als ik de datum niet exact meer weet.
0: Okay.
1: Hebben wij in ieder geval samen met Volkstribunaal Suriname, dat gevestigd is in Suriname. Ten aanzien van Volkstribunaal houdt dus al in, is dat het gaat om mensenrechtenbescherming.
0: Yeah.
1: En waar mensenrechten geschonden worden, daar moet de Volkstribunaal Suriname in actie komen. En wij hebben op 16 juli een deurwaarde, niet wij, laten we zeggen Volkstribunaal. Ik ondersteun alles wat ze doen, want ik ben keihard tegen alles wat mensenrechten schendingen betreft. Dan wil ik daar tegen vechten. De Volkstribunaal Suriname heeft een deurwaarders exploot laten uitreiken aan de president. Het kabinet van de president, CQ-president. Mevrouw Simons. Wij hebben tot de dag van vandaag niks gehoord. En in dat deurwaarders exploot staat exact alles expliciet vermeld ten aanzien van die cyanide en kwikvergiftiging van het Saramaka-gebied, waar personen die daar decennia lang of eeuwenlang wonen en verblijven, dat de grondgebieden vergif

0: 60 zijn geworden en dat dat gewoon mensenrechten schending is en dat het internationaal schending is van mensenrechten. Wij hebben tot op de dag van vandaag, in ieder geval Volkstribunaal Suriname, heeft totaal geen respons gekregen van de regering Simons of het kabinet of wiesoever daar antwoord op zou moeten geven. Dat geeft wel aan, is dat men denkt van, ja, wat is het Volkstribunaal nou? Volkstribunaal Suriname is erkend door OAS. OAS heeft het geratificeerd. Daarnaast is het nu ook door ICC, dat is International Criminal Court. Dat gaat over de mensenrechten schendingen wereldwijd.
1: Ja.
0: Is ook erkend. Maar Suriname, die weigert, zoals ze weigeren de grondrechten toe te kennen aan de inheemse en de tribalen, weigeren zij gewoon, zoals ze altijd doen, weigeren zij gewoon de rechten toe te kennen aan het Volkstribunaal Suriname. Maar wij gaan gewoon door.
1: Ja.
0: En daaruit nu, los daarvan, ze willen niet luisteren, want ze denken dat ze de wijsheid in pacht hebben, terwijl ze Suriname letterlijk ten gronde hebben gericht op dit moment, 50 jaar lang. Ja. En zij vinden waarschijnlijk van, wij gaan niet naar de diaspora luisteren. We gaan niet naar de personen van Suriname in het buitenland luisteren. Op een of andere manier vinden ze het belangrijker om het land te vernietigen, om zichzelf elite te benoemen, om zichzelf de rijkdom toe te eigenen van Suriname, waardoor zij vinden dat zij gewoon niet zichzelf aan de grondwet moeten houden en zichzelf boven de grondwet achten. En dat is jammer. Dat is jammer, want zo ga je niet een land opbouwen. Want je maakt grondwetten, je klaagt over de grondwetten van de kolonisator, je herstelt de grondwetten, je past ze aan, maar je past ze niet toe in je beleid. En dat gebeurt niet alleen nu, is al, wat ik zei, 30, 50 jaar aan de gang.
1: Ja.
0: Dat is verschrikkelijk, toch?
1: Ja, zeker. Zeker. Dus in ieder geval, u zegt, u heeft contact gezocht, u heeft uw zorgen uitgesproken, alleen geen respons vanuit Suriname. De regering Simons, dat brengen we dus op de volgende vraag, de regering Simons, Rusland. Wat vindt u na een jaar van de regering Simons Rusland in zijn algemeenheid?
0: Ja, algemeen kunnen we gewoon stellen, is bepaalde zaken worden opgepakt en bepaalde zaken die van eminent belang zijn, die worden niet opgepakt. Men ontloopt hun verantwoordelijkheid niet letterlijk, zoals wat zeg maar Cedric van Samson allemaal uitgesproken heeft, die ik ook zeg maar van de repliek heb gediend, om niet zo denigrerend te praten over vrouwen. Maar ik kan wel zeggen dat men, de politieke partijen die op dit moment nu zitting hebben genomen in de coalitie, geen van allen hebben gedaan wat ze beloofd hebben aan de bevolking. Of het nou gaat om de inheemse tribalen of de normale bevolking die niet daartoe behoort, zij doen helemaal niks. En natuurlijk een weg proberen te repareren, kan ik me voorstellen, is een verplichting. Scholen die misschien opgeknapt worden hier en daar, is een verplichting. Dus ik kan niet zeggen dat ze iets doen wat uitzonderlijk is. Ik zie alleen maar dat de criminelen die achter tralies hadden moeten belanden, die niet achter de tralies belanden. Nochtans, in diezelfde regering, Simons, Rusland, zeggen de heren gewoon die directeuren worden van Grasalco, van Melkcentrale en van andere ministeries, LPV, noem maar op. Zij doen toch nog steeds waar ze zin hebben. Kijk maar naar het laatste incident nu waar men nu zeg maar probeert in ieder geval het cyanide geval te maskeren. Wat men zich nu bezighoudt met de Mennonieten. De Mennonieten waren vanaf dag 1 al een probleem voor deze huidige regering.
1: Ja.
0: Zij zouden het anders aanpakken. En nu pas gaan ze iets van zeggen. Terwijl dezelfde minister van LPV waarschijnlijk niet eens heeft geluisterd naar wat mevrouw Simons gezegd heeft, want er gaat geen handtekening eruit zonder dat ik mee heb gekeken of dat ik toestemming heb gegeven.
1: Ja, Ja, ik heb begrepen, als ik even mag onderbreken, meneer Magnac, dat er mensen niet zijn die al de Surinaamse nationaliteit hebben. Ik heb het niet gefact-checkt.

0: Maar dat heb ik uit vrij betrouwbare bron vernomen. Hebt u daar ook wat van gehoord?
1: Nee, ik exact zoals u zeg maar sommige berichtgeving krijgt, krijg ik het ook. Maar het zou mij niet verbazen, want in Suriname, letterlijk, is alles te koop. Alles is te koop in Suriname. Je ID-kaart is te koop, je paspoort is te koop, je naturalisatie is te koop. Alles is te koop in Suriname. Het is geen rocket science, het is gewoon een bewijs.
0: Ja.
1: En dat is niet alleen in Suriname zo, ja, want Suriname is hier geen uitzondering op de regel. Het gebeurt in alle landen waar je, ja, laten we zeggen, een... Ik moet het benoemen. Kijk, scherig, maar het is gewoon een beetje een bakovermentaliteit eigenlijk.
0: Oké, ja. U heeft het woordje laten vallen, meneer Magnac, over criminaliteit. Hè?
1: Ja.
0: Ik vond dat een bruggetje. Criminelen moeten horen achter slot en grendel thuis. En criminaliteit moet je bestrijden. Criminaliteit moet je proberen om met tak en wortel uit te roeien.
1: Ja,
0: toch? Uit te schakelen.
1: Ja.
0: We zijn een klein land en we zetten ook in op toerisme. Toeristen gaan niet naar een land waar de criminaliteit hoog is.
1: Nee.
0: Maar ik heb een applaus voor de nieuwbaken korpschef van Suriname, namelijk de heer... ik weet niet wat zijn voornaam is, maar Pinas heet hij van achteren. Ik was toevallig in Suriname toen hij beëdigd werd. En waarom heb ik een applaus voor hem? Omdat hij eigenlijk een beetje geschiedenis aan het schrijven is. Als korpschef in Suriname is hij uit zijn kantoor gestapt. Hij heeft een team om zich heen gevormd.
1: Ja.
0: En hij trekt de wijken in.
1: Ja.
0: Om huis aan huis mensen te gaan vragen wat hun noden zijn, wat hun behoefte is, wat ze vinden van het werk van de politie, hoe ze de invulling van de politie in de wijken zouden willen zien, wat de politie voor hun kan betekenen wanneer het gaat om criminaliteitsbestrijding en wanneer het gaat om diefstallen en huiselijk geweld, plunderingen, gevechten, ga zo maar door, verstoring van de openbare orde enzovoorts. Nou, zolang ik, als ik op deze wereld ben, heb ik nog nooit eerder een korpschef dat zien doen in Suriname. Wat vind je daarvan?
1: Ja, dat vind ik geweldig. Trouwens, volgens mij, ik dacht dat hij Melvin Pinas heet, hoor. Dat dacht ik zelf.
0: Oké. Okay. Ja, Melvin Pinas.
1: Ik kan me herinneren dat hij ergens in mei, april, ergens werd benoemd als korpschef. Dat kan ik me herinneren. Ik had dat gelezen. En gezien wat hij nu gaat doen, die contacten aanleggen, de wijk ingaan, om het zo te noemen. Ja, dat vind ik heel erg positief. Je laat zien dat je gewoon ook een normaal mens bent eigenlijk. Je staat niet boven de gewone burger. Je bent wel zwaar het gezag in dienst, in jouw uniform, maar je bent ook gewoon een vader, een oom, misschien een grootvader. En je bent gewoon een broer, zus of broer, noem maar op. Dus je bent een normaal mens. En het feit dat nu Suriname, zeg maar, qua veiligheid staat, letterlijk, want als je gewoon kijkt naar de kwikverdwijning van 500 liter in een politiebureau nogthans, in een politiebureau, en niemand weet waar die 500 kwik naartoe is gegaan, en niemand weet wie het gedaan heeft, want de camera's op dat moment werkten niet. Dat is toch, dat is heel erg. Dus die criminaliteit in Suriname, dat neemt drastische vormen aan eigenlijk. Het is gewoon dat deze meneer Melvin Pinas dit doet, geeft eigenlijk aan dat deze meneer in mijn ogen nog enigszins integer is en betrouwbaar is. En iemand is waar je... Die gaat in feite de wijk in, waar iedereen zegt van ja, ghetto is geen ghetto, noem je volksbuurten, ja, die al lang bestaan. Ze zitten niet in Noord, waar al die villa's staan. Dit zijn volksbuurten, opeen gestapeld. Ja. Dus mensen moeten dingen niet uit elkaar gaan trekken, mensen gaan stigmatiseren.
0: Ja.
1: Dit wat hij doet, is geweldig.
0: Ja.
1: Het betekent gewoon, hij gaat naar de buurtbewoners toe. Hij gaat naar de burgers toe.
0: Ja.
1: Hij gaat het contact aan. Hij maakt ze vertrouwd met politie. Dat niet iedereen een hekel moet hebben aan politie.

0: wat bang moet zijn voor politie. En dat vind ik heel goed. Ja. Dat hij gaat luisteren om te zorgen dat... Ik weet niet hoe hij dat gaat doen. Want als mensen over het algemeen niet te eten hebben... en geen werk kunnen vinden... en ze altijd maar zeggen van... blak aan mijn tong in dit geval, om het zo maar te noemen... Maar je moet niet een record op in je bedrijf, want je vindt niet dat bepaalde man kies voorrang in een friends and family gebeuren, dan record het daar, dan ga ik het niet goedkeuren. Maar de je naar money,
1: ja.
0: Dan heb je altijd in heer grondtappen.
1: Ja,
0: criminaliteit. Ook in Zuid-Afrika, ja. Toe in Johannesburg.
1: Ja, broer, ja, criminaliteit is stijg. Ja, jongen zoeken money, jongen vervoer.
0: Precies ook, dus ik wil het niet goedkeuren, maar dat is een excess wat er daarna gaat gebeuren.
1: Ja.
0: Het gaat gewoon escaleren.
1: Ja.
0: En wat hij nu doet, hij probeert het te de-escaleren. Dat vind ik prima.
1: Ja.
0: Ik zeg je eerlijk. Dat zouden alle politieagenten moeten doen. Eigenlijk.
1: Kijk, je hebt me de woorden... Dat wil ik je net vragen. Zouden er andere bijvoorbeeld ministers... gezondheidszorg bijvoorbeeld... onderwijs... zouden ze de directeuren op de ministeries... of weet ik veel... dat voorbeeld moeten volgen, vind je? Denk je?
0: Ja. Ja, zeker. Zeker. Maar het heeft te maken met je inborst. Als je inborst niet goed is... en je voelt je nu verheven over de mensen die in de volksbuurten wonen... dan ga je dat niet doen. Maar als je ze zou vragen om naar Noord te gaan... dan zouden ze zeggen... Hey, maar kan dat wel, want nou, nou mooi biertje, heb je toch bier of zo.
1: Ja.
0: Zo is het denkwijze. Ik zie het al voor me. Maar ze hebben niet allemaal de denkwijze van deze Delano Boutersen. Van meneer Boutersen.
1: Ja.
0: En ik heb dezelfde karaktertrekken. Ik ga liever om met een zwerver dan met een koning. Dat meen ik oprecht.
1: Zo. Nou.
0: Ja, letterlijk.
1: Zo.
0: Waarom?
1: Ja.
0: Waarom? Omdat een zwerver, je weet nooit hoe iemand een zwerver geworden is. Een koning kan ook een zwerver worden, bij wijze van spreken. Maar dat heeft weer te maken met... laten we zeggen, als het heel verkeerd gaat, bij wijze van spreken. Maar dat is een beetje excessief, wat ik beschreven heb. Maar een zwerver kan ook een professor zijn. Kan ook een ingenieur
1: klopt.
0: Zijn.
1: Ja,
0: die afdwaalt of dat er iets gebeurt in zijn leven. Dus ik heb geen mening over iemand.
1: Ja. Nee,
0: omdat je
1: okay.
0: iets aandoet, heb ik een mening.
1: Dus
0: ik zou... De minister zie ik niet doen. Ik zie niemand dat doen eigenlijk dan deze meneer die nu het goede voorbeeld gegeven heeft.
1: Ja.
0: Melton Pinas.
1: Ja. Laten we hopen dat er anderen volgen en dat er niet aan zijn tafel of zijn stoelpoten gezaagd wordt. Want daar zijn we ontzettend goed in, hè, in Suriname. Zagen aan mensen hun stoelpoten. Of ben ik nu een beetje aan het...
0: Nee, u bent volkomen gelijk, omdat het is bekend dat Surinamers, ik vind persoonlijk hoor, ik kan niet praten over mensen in Amerika, ik kan praten over Surinamers waar ik mee omgegaan ben, waar ik nog steeds contact mee heb, maar niet iedereen kan je over diezelfde kam heen scheren.
1: Nee,
0: maar het is wel bekend dat er best wel jaloezie heel snel boven komt drijven en afgunst komt drijven. Omdat waarschijnlijk dat in onze cultuur zit, vanuit Su.
1: Ja.
0: Ik hoop niet dat het gebeurt. En als het zou gebeuren, ik krijg dit soort signalen en ik zie dat hij goed werk doet, dan ga ik zeker voor hem in de bres springen, 100%.
1: Oké.
0: Okay. 100% met mijn filmpjes, met alles wat ik kan doen, ga ik zorgen dat niet dat gebeurt. Wat u net uitzet.
1: Nou ja, goed. Ik
0: krijg wel signalen te horen,
1: mm-hmm.
0: is dat men... letterlijk wilt dat het hele openbare ministerie alleen maar bezet mag worden met personen van een andere etnische afkomst.
1: Zo.
0: En dat vind ik heel kwalijk.
1: Ja. En er zijn er altijd roodmutsen die dat ook ondersteunen. Neem nou Cedric van Samson. Maar, of hoe hij ook heet...
0: Hij heet Cedric van Samson.
1: Ja, die weigert om met mij te praten. Omdat ik denk, niet ik persoonlijk, maar iemand hier of weet ik veel kritiek geleverd heeft. En dus heeft hij ons als tot persoon non grata, zeggen ze nou.
0: Persona non grata.
1: Persona non grata. Verklaard. Persona non grata. Wat betekent dus dat je voor hem niet meer, zo goed als niet meer bestaat.
0: Ja.
1: No problem met deze man. Meneer Maku, hoe zit het met uw politieke ambities, activiteiten, werk? We hebben nog 2 minuten. Dus ik hoor het graag van u.

0: Mijn politieke ambities zijn gewoon normaal, op een normaal niveau. Ik wil niet per se zeg maar van de hoge daken schreeuwen, maar ik wil wel zeg maar kritiek leveren op de regering, waar die behoren tot mijn moederland. Nu ben ik hier in dit land, maar ik behoor tot Suriname, want daar ben ik geboren. Tot mijn 10e, 11e jaar heb ik daar gewoond. Dus ik denk Surinaams, maar ik ben wel verkaasd, van Nederlands om het zo te zeggen. Ik heb een andere denkwijze gekregen. Ik ben volwassener geworden in mijn denkwijze. Mijn 18e jaar, om het zomaar te noemen. Dus, en mijn principes zijn altijd overeind blijven staan. Want sedert mijn jeugdjaren had ik altijd een empathisch vermogen om met mensen mee te leven, mensen te helpen, mensen bij te staan, onrecht bestrijden, dat soort dingen. Ik zeg, Suriname is toe aan vernieuwing. Suriname mag niet meer geregeerd worden door de oude politieke partijen. Suriname kan alleen in de toekomst nog geregeerd worden door oud en nieuw, of nieuw en oud. En in 2035 moet alleen nieuw gaan regeren.
1: Dank u wel.
0: En in 2040 compleet nieuw.
1: Dank u wel. Ik zie u vrijdag. En ik hoop dat de opkomst massaal is. Bedankt hoor voor uw reactie.
0: Ja, graag gedaan. Oké.
1: Dag. We worden zo meteen onderbroken door het nieuws en de reclame, lieve luisteraars. Maar komen we weer bij u terug. Stay tuned. Nee, u hoeft nou niet meer te bellen. Het is te laat. Straks mag u weer bellen. Tot zo.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De jonge vrouw van 19 die zondagavond dood werd gevonden in een huis in Heiloo en de 20-jarige verdachte die werd gearresteerd kende elkaar. Wat de relatie tussen de twee was, wordt nog onderzocht. Het slachtoffer uit Heer Hugo Waard werd gevonden nadat de verdachte een melding had gedaan bij de politie. Hij werd daarna aangehouden. Bij de politie zijn tientallen tips binnengekomen die nog onderzocht worden en in het huis wordt ook nog steeds onderzoek gedaan. Een man uit Oekraïne is in Duitsland veroordeeld tot 15 maanden cel voor sabotage in opdracht van Rusland. Twee anderen zijn vrijgesproken. De verdachte zou van plan zijn geweest om aanslagen te plegen. Vorig jaar mei werd het trio opgepakt nadat ze twee pakketten met GPS-trackers verstuurden vanuit Duitsland naar Oekraïne. De bezorgdienst was Oekraïens en met de trackers moest in opdracht van de Russische inlichtingendiensten de logistiek van de bezorging duidelijk worden, zodat aanslagen gepland konden worden. DPG gaat in beroep tegen de boetes van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vanwege de artikelen in de Volkskrant en het AD over bijvoorbeeld Ozempic als afslankmiddel. Een woordvoerder zegt dat de persvrijheid onterecht wordt beknot. Ook Mediahuis, waar NRC en De Telegraaf onder vallen, verwachten een boete. Mediaminister Letchert zegt zich zorgen te maken over de angst van hoofdredacteuren dat de persvrijheid in het geding is. De Raad van Toezicht van het Drents Museum in Assen heeft algemeen directeur Robert van Lang op non-actief gesteld en de werkcultuur binnen het museum wordt onderzocht. Wat de reden van de schorsing is, is onbekend. In oktober zal het onafhankelijke onderzoek afgerond worden. Eerder wist het Dagblad van het Noorden te melden dat de zakelijk directeur van het museum geschorst was nadat hij een conflict met Van Lang kreeg. Na een kort geding werd die schorsing opgeheven. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht valt er hier en daar een bui en in de nacht koelt het af naar 17 graden. Morgen een grijze, regenachtige dag en bij een matig westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Tehuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-7419. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: leasing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: KYS, job alert for you. An accountant is needed in Northwest DC. Pays $19,000 per year. Call 724-3785 for details. It's Patti LaBelle closing out tonight's dinner hour. The OP, I'm waiting for it. I'm in love again. And if only you knew about KYS.
1: Dat was het legendarische stemgeluid van de gepensioneerde Amerikaanse radiopersoonlijkheid, Paul Porter. Binnenkort in een zeer romantische aangelegenheid, exclusief in The Quiet Storm via Mart. Geloof, hoop en liefde. Yes, the captain is back. This time in the Netherlands. On Mart FM. Amsterdam.

fans, free fans. Vrijdag 28 augustus 2026. Ladies Night. Het events- en congrescentrum Roneweg 12-14, 1043 AH Amsterdam. Live performance. Sabaku, DJ Norman, Club Caribbean en DJ Sensation. Single tickets €20, duo tickets €30, deur tickets €20. Voorverkoopadressen: Café Nieuwdraver, Oosterparkstraat 2-4, Amsterdam. Boston Corner, Belmer, Belmerdreef 165, Amsterdam. Ricardo Eet.

Kruis, Javastraat 47 Amsterdam en Billboard Mall, Westkruiskade, Rotterdam. Keuken, bar en security aanwezig. Info en reserveringen 06 87 98 98 64 00. Events en congrescentrum Ronne, Ronneweg 12 tot 14, 1043 AH Amsterdam. Vrijdag 28 augustus 2026. Ladies Night at Ronne. Check it out.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Dat was het geluid van onze eigen papa Tauchi, lieve luisteraars, met Saranang Ego Stem aan Jing. Even kijken, 15 minuten over 6 is het. We praten natuurlijk over Suriname, over de vergiftiging van onze flora en fauna. Het water in de rivieren, de vissen die doodgaan. De mensen die afhankelijk zijn van deze vissen, het eten. Mensen eten die vissen en jagen in het bos op de dieren. En zo komt dat gif ook in hoe noemen ze dat, voedselketen. En ga zomaar door en smijt dit bij de vleet. Het is echt verschrikkelijk. We praten ook. De vrijdag hebben we een petitie. Er is een bus, of er zijn bussen in Amsterdam klaargezet. En dan €20 voor een retourtje gaan we naar Den Haag, naar de burgemeester, naar de ambassadeur. En daar gaan we dus een petitie indienen. De telefoon gaat hierover. De telefoon gaat daar ook over. En onder de knop heb ik een van mijn favoriete vrouwen in deze wereld, Ligia Vient. Helaas kunt hij, of nou nee, ze is getrouwd volgens mij. Hoe heet Ligia nou?

0: in de uitzending wil brengen met Jan.
1: Oh, meneer Jan Ramkisung, wees welkom. U heeft het net gehoord. Ik heb het gehad over de korpschef, de nieuwbaken korpschef, die de moed en de durf heeft toont in Suriname om uit zijn kantoor te stappen met zijn team en in de buurten te gaan, in de wijken, om de bevolking te gaan vragen wat ze verwachten, wat ze meer willen van de politie, meer blauw op straat natuurlijk, maar hoe het in hun buurt is en wat de politie moet doen om, indien er sprake is van grensoverschrijdende criminaliteit, deze de kop in te drukken. Enzovoort. Uw mening, meneer Jan Ramkisung.
0: Nou, het is goed dat hij dat doet, maar ik zie hier, ik lees dat in Hernutter staat, gemaskerde overvallers lossen schoten in woning.
1: Ja, drie gemaskerde. Okay.
0: Dus waarschijnlijk is hij nog niet in de buurt gekomen.
1: Volgens mij moet hij ook kogelvrije vesten aandoen. Ja, we lachen erom, maar het is triest, ja. Het is verschrikkelijk.
0: Rodney Leisner, die is spoorloos verdwenen, CCO, bij Rudisa. Rudisa is het bedrijf van Weilen Dilip Sarju.
1: Ja, inderdaad.
0: En zaterdag is deze meneer ook spoorloos. Politie zet drone unit in. En toch kunnen ze hem niet vinden.
1: Ja.
0: Dus, meneer Pinas, let op dat u te moderniseert iets wil doen.
1: Ja.
0: Maar drones kunnen in vele gevallen buiten het huis of buiten het onderduikadres zitten of waar de persoon begeeft.
1: Ja.
0: En niet in huis of woning of noem maar ondergrond.
1: Maar heb je dat ooit eerder meegemaakt dat in Suriname welke korpschef dan ook de afgelopen 50 jaar of langer naar het volk toe is gegaan, in de buurt, in de wijken, deur aan deur gaan bellen om te vragen?
0: Nee, dat weet ik niet.
1: Nee, ik zeg, heb jij dat ooit meegemaakt?
0: Ik heb het nooit meegemaakt,
1: nee,
0: want toen ik in Suriname woonde, was het veilig.
1: Eenmaal
0: 24 uur.
1: Ja.
0: Van Paramaribo kon ik naar Albina, naar Nieuw-Nikeri, Quarantaine, Afobaka.
1: Ja.
0: Noem maar op, overal gaan.
1: Ja, nee, dat is waar. Kijk, ik lach, maar het is meer leedvermaak.
0: Ik kan niet praten over die, hoe noemen ze het daar in Suriname, dievenijzer.
1: Oh ja.
0: Al dat soort doen. Dus laat meneer, als meneer de...
1: Meneer korpschef, meneer Pinas.
0: Korpschef mij morgen zegt, wij gaan alle weken in het land en buurten en dorpen in het binnenland veiligstellen.
1: Ja.
0: En we gaan iedereen vragen om de dievenijzer ijzers weg te halen.
1: Ja.
0: Dan ben ik overmorgen in Suriname.
1: Wauw. Meneer Pinas, ik ga deze opname naar Suriname sturen, naar meneer Monorat. En ik hoop dat meneer Pinas het te horen krijgt.
0: Meneer Monorat heeft al de naam van het ministerie al veranderd.
1: Is dat zo?
0: Ja, het heet niet meer Justitie en Politie.
1: Hoe heet het nou dan?
0: Justitie en Veiligheid. Dus politie is...
1: Nee, wacht even. Nou, dat zou ik moeten weten.
0: Ja, jij hoeft niet alles te weten.
1: Dank u wel, Jan. Maar
0: ik zeg het u.
1: Ja, maar ik heb mevrouw Ligia Vient onder. Jammer genoeg kan ik haar niet in de uitzending brengen, maar ze luistert mee. Maar ik vind het heel... Is het echt waar, Jan? Dat,
0: ik kan een grapje maken, maar dit is geen grap.
1: Dus meneer Manorat heeft dus de naam van het ministerie van Justitie en Politie veranderd in Justitie en Veiligheid.
0: Dat zal onder toestemming van de president en vicepresident.
1: Ik ga bellen met
0: de president is hoofd van de regering en de vicepresident is hoofd van het kabinet.
1: Ja, ik zang, Artima Jere, Jan Tijgemi ook toe. Plein in mijn gezicht, maar dat is Jan. En daarom wordt u zo gewaardeerd. Je hoeft ook niet alles te weten, zegt hij tegen mij. Maar dit had ik wel moeten weten, dat meneer Manorat het gepresteerd heeft om de naam van het... ik wil weten wat zijn beweegreden daartoe is. In plaats

0: Justitie en politie naar justitie en veiligheid.
1: Omdat, kijk, mevrouw, hoe heet ze? Van Dijk Silos heeft vorig jaar gezegd dat politie niet te vertrouwen is.
0: Dat de politie niet te vertrouwen
1: is. Maar... Ja, dat heeft mevrouw Silos toen gezegd.
0: Ja, en ze is met bewijzen gekomen, toch?
1: Ja. En... Dus tot nu toe heb ik haar niet gehoord. Dat ze
0: ik ga er bellen.
1: Suriname veilig gesteld is.
0: Ik beloof u, ik ga er hieromtrent. Jan, ik ga er hieromtrent bellen. Ik weet dat er nu 16 politieagenten zijn aangehouden. Vanwege uiteenlopende verwijtbaar gedrag.
1: Verdachtmaking,
0: dankjewel. Verdachtmakingen.
1: Ze zijn nog niet veroordeeld.
0: Nee, ze zijn nog niet veroordeeld. Maar 16. In Nederland zijn er ook een boel hoor, die in stilte ontslagen worden of op non-actief geplaatst worden. Of,
1: ja, maar dat gebeurt overal. Alleen
0: dank
1: in Suriname. Nee,
0: dat is
1: wereldwijd zie je dat er rotte appels zijn.
0: Ja.
1: In het korps, in het leger.
0: We hebben een gevoelig onderwerp aangesneden.
1: En noem maar bestuursdiensten.
0: Ja.
1: Cipiers. Die cipiers die meewerken spullen naar binnen te
0: smokkelen. Ja, ja, ja.
1: Ja, dus nou goed. Het is overal.
0: Het is overal. Jan, ik ben ervan overtuigd dat je me nog meer zou willen vertellen, maar ik zie je mag nog een keer bellen.
1: Okay.
0: Er zijn een paar wachtenden. Laten we deze mensen aan het woord laten. Dankjewel voor nu.
1: Misschien bel ik later.
0: Aboom, afgesproken. Blijf luisteren in ieder geval. Dankjewel.
1: Hoi.
0: Dag. Maart Radio, even kijken. Deze persoon heeft opgehangen. Daar hadden we Jan rustig aan de telefoon kunnen laten. En even kijken als ik nog een andere pokoe stand-by heb voor u. Matti, dat is van Papa Touwtje. Control, nee. Ik wil zo'n ding van Papa Touwtje afdraaien. Masra Gadona look to. Zegt Papa Touwtje na Emus Luko Uno. En ik ben het roerend met hem eens. Laten we gaan luisteren naar dit prachtig nummer. Something van Papa Touwtje. Maar ik krijg hem niet aan de praat. Wat is dat nou weer voor lautori? Even kijken. Ik krijg zo'n ding niet aan de praat, dus laten we een andere van Papa Touwtje horen. Laten we gaan luisteren naar deze die zich aandringt om afgedraaid te worden.

0: van deze belangrijke vrouw in mijn leven, Ligia van der Wal. Van der Wal, ik heb het achterhaald. Dankjewel, papa Toutje. En de telefoon staat roodgloeiend. Kijk, luisteraars, ik verzoek u, bel u naar de studio 4712291. Daar ontlast u een beetje mijn eigen telefoon. Ja, daar is hij. Man van de straat, die staat ook op me te wachten bij een metrostation, heb ik begrepen. om in de uitzending te komen. Het is allemaal spannend. Ik ga Ligia van der Wal met Kees, met Brada Kees, mijn wit brada, mijn witte broer Kees van der Wal. Dankjewel Kees, namens de hele familie voor wat je tot nu toe voor ons gedaan hebt. Mijn Matti, mijn brada. En ik spreek je wel snel. Ga lekker eten. Nee, Ligia is nog niet klaar met koken, maar ze is bezig met koken. Ga lekker eten en denk aan me. Bid voor me. Bid voor mij. En oké. Sosa Lobby en tot snel, mijn broeder. Dag. Dag Ligia.
1: Bye bye.
0: Odi, odi. Doeg. Luisteraars, zo zijn wij. Ik heb mijn familie die toch achter me staan. En die altijd voor me bidden. U hoort het. Laten me nooit in de steek. En deze vrouw en deze man. Muy importante in mijn leven. Onder de knop hebben we iemand. Goedendag. Maart Radio, u bent in de uitzending.
2: Hi, goedemiddag, Raam. Hier met René. We zijn ons aan het GP lezen.
0: Oké.
2: Eenmaal bij... Kijk maar in jouw...
0: U bent live, hè? U bent nu live in de uitzending, meneer?
2: Ja, maar ja. Ik dacht nog, als je het leest,
0: ja, okay,
2: kan je meer.
0: Oké.
2: Okay. Weet je, als je het leest, dan kan ik daarop meer, want ik gok toen ik het kreeg, want ik heb het net uit Suriname.
0: Oh, wauw. Oké, ik ga nu meteen...
2: probleemgebied, dus... Kom, lees ons aan even voor.
0: Ja,
2: de bodem van Para is vervuld met gif.
0: Van Para?
2: Natroloog. Archie, nou, Archie.
0: Met Archie, met Archie.
2: You know, ja. Natroloog. Zuur, zwavel, zuur, asbest. En zware metalen.
0: Wauw.
2: Dus. Nicarion.
0: Dat is aan voor crayon. Para.
2: Zware metalen, de raffinaderij, de vroegere smelterij.
0: Oh,
2: en iedereen van Suralco, de bodem bevat.
0: Ja.
2: Op vele plekken de afgewerkte mijnen.
0: Jezus.
2: Nicarion, dus.
0: Mogen God ons behoeden.
2: Sarama, doe Nicarion. Dus vele mensen toppen met gezondheid en een aantal overleden aan slimme ziekten en aan kanker.
0: Jezus.
2: Een groot deel van de bevolking is ontweken van het gevaar en gebruikt het water van de Pararivier, maar ook het grondwater als drinkwater en voor alledaagse bezigheden. Er bestaan zogenaamde mudlakes, waarvan de kleinste vele malen de grote bevat van Paramaribo, die gevuld zijn met afgewerkte natroloog, wat giftig is voor de mens.
0: Jezus.
2: De Pararivier is giftig voor mens en dier. Je moet dus naar Miliba. Ik kwam
0: aan duik. Ja. Oké, dat ben je was in
2: Miliba. Natuurlijk.
0: Alle natuurlijke processen in Vinteres.
2: Oké.
0: Maar ik vind dit vreselijk. Ik weet niet wat ik moet zeggen.
2: Niet alleen waar je mee bezig bent, waar ook de andere organisaties bezig zijn, wat we in het nieuws. Maar dit moet ook aandacht krijgen.
0: Nee, nee, dit moet ophouden, meneer Adriaans. Dit moet ophouden.
2: Ik heb het net op die vorige bij collega's ook gezegd. Dus een virus. Een virus bedekbaar.
0: Mm-hmm.
2: Maar een virus van ja. 5 jaar geleden.
0: Ja.
2: Dus het dierlijke virus. Kiezen. No,
0: aan Wiki. Noah kiezen ze revier. We hebben een paar bellers achter u. Bellers, even geduld. Laten René even uitpraten. Bent u aan de beurt? Ja, René, ga je gang.
2: Oké, thank you. Want ja, men weet toch hoe het hoort.
0: Ja, nee, ja, goed. Okay. Anders leggen ze neer, René. Maar ga je gang, René. Ben je klaar? Ga je gang. Ga je gang.
2: Nee, want dit doet mijn hart pijn.
0: Mij ook. Ik zit hier met
2: omdat ik me voor uitwang kon. Dus naar Dottie G. Akratief kon, ja. En naar Dottie G. Die ship, je kumbat die berry. E pore gue an
0: a. Jongen, a masaragado, a metiman vloktanga gorona, e wanamosa man bedivie punuara, want anders.
2: Er moet iets gebeuren in Sior.
0: Er moet iets gebeuren.
2: Want net met Jere, want Toussani.
0: Ja.
2: Maar, nou was maar dat bij in het DNA naar Surinamer.
0: Ja.
2: Reden waarom?
0: Ja.
2: Niemand was tegen die 130.000.
0: Nee, toen ze het...
2: Daarom ik toen allemaal 14, een beetje.
0: Ja.
2: Het na dat missie aan nationalisme. Het aan nationalisme dat de in jou. You help you country ne do next year country.
0: Falak sani tak dape yon. Mena ruban falak. Akidon,
2: daram ek mi tak en apo. Ti boy te ibera wortok. Ons belang.
0: Ons belang, ja.
2: Ti mi grappa. Sana ons yon. Boy na winkri dape. Ma no di ko begin. No because she said it's that.
0: Ja, ja. Oh, wow. René, je zegt een falak belangrijk iets zeg je.
2: Ja, no. Dis nou wat dipi.
0: A dipi, ja.
2: Dis nou wat dipi.
0: Dipi echt, ja. Echt. Dis dipi.
2: Dipi is aan mij tegen, dam. Dis na misrefi. We onderzoeken het. En de onbepaalde zijn. En politiek is er dan. Na lek van een man bij krap, dan maar zeg ik me op dat akkoord mij kwam. Maar je hebt politiek. Maar schrijf politiek. Maar hebben.
0: Begrijp politiek.
2: Is er dan.
0: Maar.
2: Na zo'n korom maar bij. Heb je schrijf aan man.
0: Ja.
2: Inhoudelijk,
0: dat doen,
2: nee.
0: Ja. Is jammer dat ik degene die ik onder de knop heb niet aan het woord kan laten. Maar luister, ik bedoel dan Ligia, want ze is nog steeds bij mij. Maar ik wil je wat vragen. Nee, wacht. Ik wil je even wat vragen. Ik heb het ook aan Jan gevraagd. Ik vraag het aan iedereen die vandaag hier naartoe belt.
2: Ja.
0: We hebben een nieuwbakend korpschef, omdat ik het belangrijk vind dat eindelijk iets... Oké, je hebt me net, Jan heeft me net gezegd dat meneer Monorat, de minister van Justitie en Politie, de naam van de minister...
2: Ja, pragmatisch kunnen in die kort en bondig.
0: Ja.
2: Mijn sabi, omdat Oesap Apollo vond het al.
0: Ja.
2: Je hebt ik en wij.
0: Oké.
2: Okay. Je hebt hier mensen die in een organisatie zitten of hebben die. Het gaat om hun. Ik heb het gedaan.
0: Ja, ja.
2: Is allemaal dit duidelijk?
0: Ja.
2: Dat aan mijn mening aan het volk,
0: ja.
2: Dan kunnen we dat over een paar maanden zien.
0: Oké.
2: Okay. Dus, niet persoonlijk, niet jammer een ruimte over een paar maanden, dat ik kan zien de resultaten, is aan mijn werkelijk in mening aan het volk.
0: Oké, okay. Je bedoelt de korpschef?
2: Ja, de korpschef, ja.
0: Oké. Okay. Meneer Melvin Pinas, we zullen het zien. Hij heeft in ieder geval, hij schrijft geschiedenis, hij is uit zijn kantoor gestapt, hij is met zijn team, hij gaat de wijk in.
2: Ja, maar dat is mooi. Kijk, want eigenlijk, dat is goed dat hij dat doet, maar ik wil op eigenlijk omdat, you know what, het is rama, is op deze dat bij de E2.
0: Ja.
2: Je kent die E2, je hebt daar. Je komt daar, je hebt de hele tijd daar gewoond.
0: Zeker.
2: Misabasaram en Yusabasaram.
0: En toch wil ik kort van je weten, één antwoord. Is het goed wat hij doet of denk je van, nou, er zijn betere dingen te doen, het slaat nergens op?
2: Nee, kijk, het is in hem opgekomen.
0: Ja,
2: ik weet het misschien spiritueel.
0: Oké.
2: Okay. Dat hij daar even in contact wil komen met de burgers.
0: Oké.
2: Okay. Weet je? En okay. Hij voert het uit.
0: We gaan proberen om...
2: Het is hem niet opgedragen.
0: Nee.
2: Als het van hem zelf is gekomen, vind ik het spiritueel. Want aan mij gaat ter des maier.
0: Ja.
2: Ter des, ter abirti, dan gaat dat die.
0: Ja.
2: Maar met jou maar ruimte voor baka want to moon.
0: Oké.
2: Dan kan je even aan mijn mening zijn doen.
0: René, ik beloof je dat we contact met hem...
2: Oké. Okay.
0: Ja, ik beloof je, we met contact naar mij en proberen hem in de uitzending te krijgen.
2: Oké, maar lees dat staat aan zijn conjunctie.
0: Zal ik doen. Dankjewel, René. En tot snel. Blijf luisteren en reageren. Dankjewel. Maart Radio, bedankt voor het geduld. U bent in de uitzending. Goedendag. Hallo. Hallo. Oké, ik hoor u niet. Even kijken als ik iets verkeerds doe hier. Nee, ik doe alles goed, dus deze beller heeft waarschijnlijk opgehangen. Dan gaan we de gelegenheid aan een andere beller geven om te bellen. René is duidelijk, en weet René, die maakt geen grappen. Ik had ook graag gewenst dat mijn guru, In ieder geval, mevrouw Stark, Lisbeth, had gebeld om een reactie hierop te geven. Maar waarschijnlijk luistert ze nu niet naar de radio. Maarten Radio heeft haar te goedendag, u bent in de uitzending.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, deze stem ken ik. Dat is mevrouw Koenders, die we heel erg lang niet meer op de radio hebben gehoord. Althans, ik niet.
1: Ik ben er niet zo vaak, want ik geef de bellers die een... nooit bellen.
0: Ja, ja.
1: De ruimte om nu te bellen.
0: Heel goed.
1: Dus dan luister ik naar hun.
0: Heel goed, maar ze bellen ook niet. Ze praten veel. Als je ze op Kwaku ziet en in de straat en
1: dat
0: noem maar op.
1: Dan vragen ze.
0: Dan hebben ze allerlei verhalen.
1: Ja, maar dan bellen ze niet. En
0: nee.
1: Er wordt naar mij geluisterd. Nou, want als ik aankom. Dus ik denk, jullie...
0: Je bent erg populair. Maar Marta, en je ziet er fantastisch uit voor je leeftijd. Je bent laatst 35 geworden, heb ik begrepen.
1: Ja, ja. Nee, je hebt het mis.
0: Oh, mis.
1: Ik ben 25 geworden.
0: Ah, 25? Oké.
1: Okay. En ik heb nu een partner van 15.
0: Pas op. Pas op voor beschuldigingen. Van rare beschuldigingen.
1: Nee. Hoe is het? Heb je de korpschef al gehad?
0: Nee, ik heb de korpschef niet letterlijk gehad. Ik wilde eerst de reacties van de mensen. En dan gaan we volgende week de korpschef proberen te bellen.
1: Oh,
0: om te vragen naar zijn reacties.
1: Ik heb de beelden gezien en ik ben trots op deze man.
0: Hoe je redt dat,
1: ik vind dat hier in Nederland... moeten ze dit ook gaan doen om een criminaliteit een beetje uit te bannen. En racisme ook, hè?
0: Ja.
1: Dus ik vind deze meneer Atik Agowaka ina toko toko.
0: Ja, ja. Wat letterlijk sabota betaki.
1: Ja, ja. Ik laat te zien. Hij houdt van zijn land. Hij wil werken aan opbouw van het land. Want weet je wat ik merk?
0: Nee.
1: Er staan heel veel mensen... ergens te gillen en te gooien met stenen en modder.
0: Ja.
1: Maar zelf gaan ze niet helpen om die problemen op te lossen.
0: Nooit die.
1: Dus ik ben trots op deze man.
0: Okay.
1: We hadden nog meer van deze mensen
0: moeten hebben,
1: in Suriname. Vooral in de gezondheidszorg, bij de scholing en vooral in infrastructuur.
0: Mooi.
1: Om al die overstromingen in te dammen, oplossen.
0: Ja.
1: Mensen die gericht bezig zijn.
0: Oplossingsgericht, ja.
1: Ik wil daar aan meewerken.
0: Wauw, geweldig. Geweldig, en dat hoor je allemaal hier bij Ra op Maart Radio. Dat vind ik fantastisch.
1: En mijn complimenten. Ik heb je nog gezien bij de uitvaart. Mooie beelden, bedankt voor je beelden.
0: Oh ja, bij Borger Brevat. Ja, dankjewel, Marta. Ik heb het niet droog gehouden, hoor. Kon het niet droog houden.
1: Ik begrijp het heel veel.
0: Ik heb een
1: mensen.
0: Traantje gelaten.
1: Dus ik denk, ik heb je ook heel lang niet op de radio gehoord.
0: Dat is waar, maar ik ben er. Ik ben gaan onderzoeken waar jij je mee bezighoudt. Want ik heb je ook lang niet gehoord.
1: En waar hou ik mij mee bezig?
0: Ik zeg het aan niemand.
1: Nee, maar ik ben blij. Ja. Ik heb je op Kwaku mogen maken.
0: Ja, geweldig.
1: Deze keer heb
0: Telegraaf,
1: ik...
0: no? Waar waren we? In welke krant?
1: Nou, we waren zonder dat ze ons hebben gevraagd.
0: Gevraagd hebben ze ons gevraagd.
1: Ik heb het parool.
0: Op parool is het nou, ja.
1: Ja, ik heb het parool hier.
0: We gaan geld vragen.
1: Ja, want ze hebben ons niets gevraagd.
0: Nee.
1: En gewoon zien we onze
0: foto in de krant.
1: En ik kreeg het die avond. Ik denk, maar wanneer ben ik daar gaan poseren voor
0: ik heb die geposeerd.
1: Die mevrouw, je sprak tot die mevrouw. En later vroeg ze hem op de app. En wie is die mooie meneer?
0: Ogaro.
1: Dat is onze beruchte, populaire rappel.
0: Tje poti baya, tje. En dan ben ik banom, je hebt z'n adoro moro.
1: En mijn beman brasai boom.
0: Ai boy.
1: Ben druk, Tomsie.
0: Luister, laten we een afspraak maken. 12 uur als het licht uit is, dan gaan we braza.
1: Nee, mi lopte fayaleti wan me wan, si ga me braza.
0: Oké, dankjewel. Zeg, Marta.
1: Ik ben blij je stem te horen,
0: ik ook.
1: Van vaker.
0: Ja,
1: en de Nationale Assemblée is er op dit moment. Voor de mensen die naar jou, naar politiek willen geluisteren. En dat is een afverteren verhaal.
0: Ja, rechtstreeks. Ja, dankjewel.
1: Dat kunnen ze kijken zelf naar Assembly op internet.
0: Geweldig. Merci beaucoup, Grand Tani.
1: Uitzending.
0: Dank je. Doeg, doeg, Marta. Marta Radio, u bent in de uitzending. Goedendag, bedankt voor het geduld.
3: Hoe gaat het met u?
0: Dorothy, goed, dankjewel.
3: Dankjewel, no, abon. Akromantische chari.
0: Tede.
3: Sigwe.
0: No.
3: Wat meer is het tegen Marta net.
0: Samtege.
3: Bayer, hè, me begi.
0: Samtege, jarusu, jarusu. Akromantische agadosref. Agadosref pota.
3: Jarusu.
0: Oh.
3: Maar jeren, ik luister ook graag naar andere mensen.
0: Ja hoor.
3: En ik vraag me af, want ik heb er heel lang niet gehoord.
0: Wie?
3: Mevrouw Gloria Botsen.
0: Oh, die is in Suriname natuurlijk, hè?
3: Maar ze belde toch vaak met meneer Van Gom.
0: Kijk, aanvankelijk eigenlijk moet ik het hele verhaal vertellen zoals het is.
3: Oh.
0: Maar ik denk
3: mag
0: dat ik het...
3: dan niet?
0: ja, maar Gloria is bezig in Suriname met Travas D. En ja, ze is bezig met haar eigen ding, Travas D natuurlijk. En we geven haar die ruimte om haar ding te doen daar in Suriname. Ze heeft de draai gevonden daar.
3: Oh, ze heeft de draai gevonden.
0: Ja.
3: Oh, vandaar. Ik ben
0: een man van de straat.
3: Een
0: hebben we.
3: Station draaien, weet je, maar radiostation.
0: Ja.
3: Kan die daarom met Unijering?
0: Ja, ze is bezig. Ze is bezig in de journalistiek met haar eigen radio enzovoorts.
3: Ze is
0: dus
3: bezig. Ja, ik ben die vieren dat is.
0: Ja.
3: Ik wens haar alle succes.
0: Ze is
3: en
0: goed
3: hopelijk
0: bezig.
3: Lukt alles wat ze doet en onderneemt.
0: Ja.
3: Dat het goed met haar gaat.
0: Hopen we ook, dankjewel.
3: En naga je ook toe, alles aan de wakaboom.
0: Ik heb...
3: Tega kromanti met agorostu, hè?
0: Bisatege. Ik heb onder de knop, heb ik een man van de straat. Maar voordat ik naar man van de straat ga...
3: Ik wil ophangen, hoor.
0: Nee, wacht. Ik heb één vraag. Ik heb één vraag, Dorothy, voordat je ophangt. En het heeft te maken met Suriname. Wij hebben het vandaag over een actie van de korpschef in Suriname. In het kader van de bestrijding van de criminaliteit... heeft de korpschef als... eerste, enige korpschef in Suriname, is hij uit zijn luistoel gestapt en is het volk ingegaan in de buurten, in de wijken, om met de mensen te praten en te vragen naar de zichtbaarheid van de politie en wat de politie kan doen en moet doen enzovoort. En dat neemt hij mee en daar gaat hij voor werken om de veiligheid te vergroten. Wat vind je daarvan?
3: Maar wie is die korpschef? Misschien is het wel mijn neef.
0: Oh, ik heb begrepen dat hij heet Melvin Pinas.
3: Melvin Pinas? Nee, die ken ik niet. Nee,
0: is een nieuwe korpschef. Hij is een paar maanden geleden beëdigd.
3: Ik vind het wel een goed idee, ja.
0: Kijk,
3: dat moet hij doen.
0: Dank je wel.
3: Dat mag hij doen. Hij
0: dank
3: moet het niet, hij mag het doen.
0: Mooi zo.
3: Ja, dus een goed initiatief.
0: Mooi toon.
3: Laat hij zichzelf zien. Hij moet zich openbaar stellen. Iedereen mag hem met vragen bombarderen.
0: Mooi.
3: Maar de afkeren.
0: Nee.
3: Maar kan maar goed dat inderdaad in de wijken dan het is, maar vooral bij criminaliteit heel gevaarlijk.
0: Geweldig. Hij is op internet te zien, dus daar heb ik het van.

0: Dat heeft hij hoor.
1: Ja, dankjewel. Dank je, Dorothy. En ik ga straks proberen een lekkere pokoe speciaal voor jou te rijden. Dank je wel.
0: Misschien kan je die kerkkorpschef ook interviewen via de radio van haar.
1: Ja, dat gaan we proberen.
0: Succes.
1: Dank je.
0: Doei.
1: Doeg. Beller, ik vraag uw geduld, want we hebben een man van de straat nu onder de knop. En daar bent u aan de beurt. Goed? Hallo, Beller.
2: Ja.
1: Dus we hebben nu even man van de straat onder de knop en na hem bent u aan de beurt. Akkoord?
2: Ja.
1: Oké, blijft u luisteren. Man van de straat, een man die we lang niet gehoord hebben. Een man die zijn mening klaar heeft. Een man die niet op zijn tong bijt en die niet bang is om met ons te praten. Man van de straat, Favi. Ja.
3: Goedemiddag Surinamers. In binnen- en buitenland, man van de straat, groeten ieder. In het bijzonder onze Surinamers met een hart op de juiste plek voor ons geliefde land Suriname.
1: Mooi.
3: Ja, met man van de straat gaat het rustig beginnen.
1: Mooi, Sammy Barada. Man van de straat, met Luca Juru, we hebben een paar mensen onder de knop nog. Een jaar regering Suriname, toevraag me wat actie. Want Arki Udenki, tap de toevraag die zie. Een jaar plus regerings Simons Rusland en Suriname. Wat vind je tot nu toe van deze regering? Hou in je achterhoofd dat Simons 3 jaar gevraagd heeft om alles vlot te trekken. En ten tweede de korpschef, de nieuwbaken korpschef van Suriname, de Pinas, die heeft het gepresteerd om uit zijn kantoor te treden met zijn team. En hij gaat de wijken in om de mensen in de buurten, de wijken, de volksbuurten te vragen wat ze vinden van het werk van de politie enzovoort in het kader van de algemene veiligheid. Wat vind je daarvan? Dus 2 vragen. Ga je gang.
3: Oké. Okay. Als ik bij de vraag... Ik wil meteen met de 2e vraag beginnen.
1: Ga je gang.
3: Ja, toch?
1: Ga je gang.
3: Ik stel het op prijs dat de korpschef... Ja. Ik ben ook close met die man, maar ik zou het... Okay. Ik stel het op prijs dat hij tussen de gemeenschap is gegaan. Maar ik zou het echt op prijs stellen als hij in staat was de corrupte agenten binnen de korps, ja toch?
1: Ja.
3: Te hinderen. Want jij als korpschef, jij gaat tussen de gemeenschap, je presenteert, je luistert naar de mensen.
1: Ja.
3: Maar hoe staat het met de agenten die hand- en spandiensten verlenen binnen de criminaliteit?
1: Die zagen je stoelpoten. Ja toch?
3: Dus ja. Dat zeg je toch dus. Overal binnen die hele Surinamse systeem, Breda, zijn er geen mensen in staat om die corruptie aan te pakken. Want je moet eerst binnen huis beginnen voordat je naar het volk gaat. Want het volk heeft zoveel te klagen over de politie. Ja toch? Ja. Dus begin eerst daar zo met echte regels te komen, is dat wat toch?
1: Ja.
3: Zodat de Surinamse bevolking 100% kan rekenen dat als de politie daar is, ben ik 1000% veilig. Ik kan op de veiligheid van de politie rekenen. Maar tegenwoordig is het zo, ja, je kan bijna niet op de veiligheid van de politie rekenen, want de politie zelf die komt om jou te beroeven. Dus ik zou het op prijs stellen als hij eerst daar was begonnen om een aantal van die corrupte onderofficieren en officieren, ja, te reshuffelen of met pensioen of weg te sturen uit de korps. Want ja, je gaat dus het volk, het is leuk. Dus maar we doen een beklacht dat we willen dit zien veranderen, maar niks gaat veranderen. Pak die corrupte agenda aan.
1: Oké, natuurlijk wordt het land niet gedraaid door alleen maar corrupte agenten. Er zijn ook andere ministeries, maar waarvan akte? Want we proberen, je hoeft er niet op in te gaan nog, want we hebben kort tijd. De volgende vraag was dus een jaar.
3: Jaar is hier ons in Rusland.
1: Ja.
3: Kijk, ieder weet precies dat... deze mensen moeten nou proberen ravijnen te dempen. Ja, toch?
1: Mooi gezegd. Ja,
3: ze moeten proberen nou ravijnen te dempen, want ieder weet precies, toch, als Surinamers eerlijk zijn, toch, dan weten ze precies wat de afgelopen 5 jaar gebeurd is.
1: Ja.
3: Dat deze gasten heel veel dingen hebben gecreëerd om het alleen maar zwaarder te maken voor de regering die zou overnemen. En mensen zitten toch, nou moeten wij van deze nieuwe regering en het volk, we moeten staan kijken.

0: ikaw, deze president nou gaat omgang met al die ravages die die gasten hebben achtergelaten. Want Mennonieten zijn daar, Chinezen zijn daar, die zijn daar, alles, cyanide, toch? Dus als je goed kijkt wat er in Suriname moet gebeuren. Ja, vanaf de vorige regering hoor, moet je minister van Justitie op laten sluiten. En de minister van LBV. Ja toch? En de vorige minister van... Want zij waren aan de macht. Zij hebben een hele situatie gecreëerd dat er nou overal in het binnenland van Suriname cyanide is. Ja. Mevrouw Assawini had toch aan de bel getrokken. Geweldig. Wat heeft de vorige regering met mevrouw Assawini gedaan? Nou gaan er vissen dood. Weet je hoeveel mensen misschien zijn gestorven door alleen maar het drinken van het water, maar ja, Portimaan de manier plicht, zegt ze dat Portimaan toch? Ja toch? Na Viberi, na Spanje, na Siani, na Kiedesma. Dus ja, de problemen zijn heel groot daar zo. Isabi toch, deze regering zit er pas. Isabi, ze hebben heel veel dingen op te ruimen, maar je weet hoe Suriname al is. Tegenwoordig zijn het de politieke organisatie die in het verleden op de zadel daar zo zaten. Zij gaan nou mensen proberen. Ja, op te weten tegen deze vrouw. Dat ja, ze doet het niet goed, maar Surinamers zijn niet realistisch. Ja, toch?
1: Ja.
0: Dus dat wilde ik zeggen.
1: Dank u wel. We hebben je lang niet gehoord. Voordat je ophangt, welke cijfer geef je deze regering?
0: Ja, als ik deze regering nu cijfers moet gaan geven. Tien zo veel. Ze hebben nog steeds een 5, omdat ja, ze durven misschien de cambio niet aan te pakken, toch? Omdat ik het al gezegd in de vorige interview. Ja. In alle politieke organisaties heb je mensen die winst te maken binnen goudsector, alles. Dus als jij als president toch niet in staat bent alle heilige huizen zelf binnen jouw partij in te trappen, dan een verwarring compleet. Ik ben gewoon een eerlijk mens.
1: Ja, daarom praten we graag met je. Dank je wel, een 5 dus. Dan de korpschef, wat voor cijfer? Iedereen die we interviewen.
0: Kijk, voor mij heeft de korpschef ook een 5.
1: Oké, dank je
0: wel.
1: Dank je wel. Dank je wel.
0: Ja, man. Dat is goed.
1: Wordt vervolgd. Dank je wel, man van de straat. Hou je goed.
0: Oké, pa.
1: Oké. Doeg. Maart Radio, goedendag. U bent geduldig geweest. U bent nu aan de uitzending.
2: Ja, goeiedag, met Anne.
1: Anne, wees welkom.
2: Ik heb nieuws van Nederland, hoor.
1: Oké, gaat u gaan, Anne.
2: Ja, gisteren was de FVD van Thierry Baudet school geopend.
1: Oh ja, de Renaissance school.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dat is een kamerminderheid wil geregeld aanscherpen.
1: 4 leerlingen.
2: Ja, die waren er alleen op de school.
1: 4 leerlingen, Thierry Baudet. Ik denk aan Maurice de Hond, die het ook geprobeerd had met zijn school. Nou, die had meer succes, hè. Maar ik ben benieuwd naar de leer van de uil. De uil van Odissandati van Thierry Baudet. Maar wat vindt u van het idee, Anne?
2: Nou, hij is eigenlijk rechtse dingen, hè, sentimenten. Kinderen opbrengen.
1: Ja, helemaal.
2: Overbrengen.
1: Helemaal,
2: ja.
1: Dank je wel.
2: Overdragen,
1: ja. Dank je wel.
2: Geen massale immigratie en klimaatfanatisme.
1: Dank je wel.
2: Van ouders wordt verwacht dat ze trots zijn op het koloniale verleden van Nederland.
1: Ja, oh ja.

0: Dank
1: dus,
0: u wel, Ann.
1: Dus dat is het. Oké.
0: Okay. Dank u wel voor je reactie. Dus, blijf luisteren naar Maart Radio.
1: Oké.
0: Dag. Lieve luisteraars, als ik naar de klok kijk, zie ik dat we zo meteen moeten gaan uitscheiden. Mijn collega Henk die is ondertussen al gearriveerd om van mij over te nemen. Ik vond het te waar genoeg om weer bij u te zijn. De uil van Minerva. Zo heet het gedachtegoed van Thierry Baudet. En die is begonnen met een nieuwe school, Renaissance school. Jan zou terugbellen. Het is hem niet gelukt, omdat wij in ene toch wel enkele bellers hadden. 2, 3, 4 misschien. Met u eventjes van gedachten hebben gewisseld. De regering van Suriname krijgt van de man van de straat een 5. En de korpschef nu vooral voorlopig ook een 5. We hebben Lieke van der Waal onder de knop gehad, maar we konden er niet in de uitzending brengen, omdat ze op een ander toestel gebeld had en ik weet niet hoe ik dat moest doen. Maar ze heeft meegeluisterd de hele tijd. Marta heb ik na lange tijd gehoord, Marta Koenders, en dat heeft mijn hart met vreugde

Ik hoor je graag, dus als je de ruimte hebt, bel. Laten we horen hoe het zit met de verdediging van jou van de vorige regering. Nu daar er allerlei lijken uit de kast vallen. We hebben Jan ook aan de telefoon gehad die ons verteld heeft dat het ministerie van Justitie de naam veranderd is in Suriname door minister Manorat van in plaats van ministerie van Justitie en Politie naar ministerie van Justitie en Veiligheid. Ik vind het vreemd hoor, echt waar. Justitie en Veiligheid, hoezo dat? Maar de knappe mannen hebben zich waarschijnlijk hierover gebogen. En dus prima. Anne heeft net te berden gebracht dus die nieuwe school. En we hebben niemand overgeslagen, toch? Nee. We hebben alle bellers gehad. De heer Adriaans René, die heeft ook gebeld en aandacht gevraagd voor de vernietiging, de vergiftiging van het binnenland. En heeft ook gevraagd om de ruimte te geven aan mevrouw Jennifer Simons-Geerlings om het werk goed te kunnen doen. René Adriaans. En daarvoor hadden we even kijken. Meneer Maknak, die ons verteld heeft dat vrijdag aanstaande bussen zijn om een petitie te gaan overhandigen aan de ambassadeur van Suriname in Den Haag. Een petitie om de vergiftiging van onze flora en fauna en ons volk in het binnenland in Suriname tegen te gaan. Ik, Rapengel, bedank u nogmaals voor het willen luisteren. En ik ga eruit met de Colibri-band met het nummer Le Mofosani. Untambu Olobus Revi Henk neemt het van me over. Tot de volgende keer. Bye bye. Zwaai zwaai.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een pasgetrouwd Engels stel is tijdens een huwelijksreis bij een helikoptercrash om het leven gekomen op het Griekse eiland Syfnos. Ook de piloot overleefde het niet. Het ging mis toen de helikopter wilde landen. De piloot zou 50 meter voor het landingsplatform de controle over het toestel verloren zijn, waarna het neerstortte, explodeerde en in brand vloog. Volgens de burgemeester van Syfnos was er vermoedelijk een technische storing. De piloot was zeer ervaren. Morgen begint in Amerika de rechtszaak die door 30 staten is aangespannen tegen Meta. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram wordt ervan beschuldigd de platforms expres zo te hebben ingericht dat kinderen er nauwelijks vanaf kunnen blijven. De staten eisen flinke veranderingen bij onder andere video's die vanzelf afspelen en pushmeldingen. Meta zou weten van de schadelijke gevolgen voor de jeugd, maar gebruikers hebben misleid. Onder andere topman Mark Zuckerberg zal worden gehoord als getuige. De jonge vrouw van 19 die zondagavond dood werd gevonden in een huis in Heiloo en de 20-jarige verdachte die werd gearresteerd kende elkaar. Wat de relatie tussen de twee was, wordt nog onderzocht. Het slachtoffer uit Heer Hugo Waard werd gevonden nadat de verdachte een melding had gedaan bij de politie. Hij werd daarna aangehouden. Bij de politie zijn tientallen tips binnengekomen die nog onderzocht worden en in het huis wordt ook nog steeds onderzoek gedaan. Een man uit Oekraïne is in Duitsland veroordeeld tot 15 maanden cel voor sabotage in opdracht van Rusland. Twee anderen zijn vrijgesproken. De verdachte zou van plan zijn geweest om aanslagen te plegen. Vorig jaar mei werd het trio opgepakt nadat ze twee pakketten met GPS-trackers verstuurden vanuit Duitsland naar Oekraïne. De bezorgdienst was Oekraïens en met de trackers moest in opdracht van de Russische inlichtingendiensten de logistiek van de bezorging duidelijk worden, zodat

0: aanslagen gepland konden worden. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht valt er hier en daar een bui en in de nacht koelt het af naar 17 graden. Morgen een grijze, regenachtige dag en bij een matig westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: De Huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Toujours, na Wiegi Reisbureau Capricho Stoers. Is dat padde toch? Hartje Amsterdam, Albert Kuipstraat, 43A. Anno 5 jaar, anno 10 jaar, na 310 jaar, zo'n 30 jaar, uw goedkoopste en betrouwbaarste partner in uw vliegreizen naar Paramaribo. Jere te jere gronta pa luntu, dat wantaki, dema abiro komaka na ANVR na IATA internationaal. Ikam sakong. Onda Albert Kuipstraati, voor zet je op olanje free, wa Paramaribo, na kande, isa fasande, trasef gronta pa luntu. Ook toe kan na kuwan konkrutei 020-6737-342 of kijk op www.caprichostours.nl. Drapeetjes à la info. Jereno, u op bije munde manting, ja? Ajuru, to de roko, drie de roko, voor de roko, man. Van maandag tot en met zaterdag, Reisbureau Caprichostours. Al meer dan 30 jaar, uw reispartner in hartje Amsterdam. Baby, we're gonna Capricious Tours.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Je Events Presents, vrijdag 28 augustus 2026, Ladies Night, het Events- en Congrescentrum, Ronneweg 12 tot 14, 1043 AH Amsterdam. Live performance, Samba Cool, DJ Norman, Club Caribbean en DJ Sensation. Single tickets €20, duo tickets €30, deur tickets €20. Voorverkoopadressen: Café Nieuw Draver, Oosterparkstraat 2 tot 4, Amsterdam. Boston Corner, Belmer, Belmerdreef 165, Amsterdam. Ricardo Eethuis, Javastraat 47, Amsterdam. En Billboard Mall, Westkruiskade, Rotterdam. Keuken, bar en security aanwezig. Info en reserveringen 06 87 98 98 64 00. Events en congrescentrum Ronne. Ronneweg 12 tot 14, 1043 AH Amsterdam. Vrijdag 28 augustus 2026. Ladies Night at Ronne. Check it out.

Dit is Mart, het Surinaams multiculturele communicatie Amsterdamse radio- en televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Hey, 12 minuten over de klok van 7. Mijn naam is Henk en ik zit er hier tot een uur of 10 vanavond weer. Met natuurlijk gevarieerde muziek dat ik ten gehore zal brengen. Als u net heeft gegeten, ik hoop dat het eten gesmaakt heeft. Of als u nu aan tafel gaat, zeg ik smakelijk eten. Dit is Mart Radio op de 107.9 FM en natuurlijk wereldwijd radiomart.nl.

wil mijn collega Raap Engel natuurlijk bedanken voor de twee afgelopen uurtjes. Er is veel informatie over deze zender gegaan, net de twee afgelopen uurtjes. En ik hoop dat u er wat aan heeft gehad.

In ieder geval, ik zit er tot een uur of 10 vanavond. Dus de mogelijkheid is er dat als u een nummertje wil horen, dat u kunt bellen naar de studio. Het nummer, het welbekende nummer, dat is 471-4291.

Zoals u die vermerkt, ga ik vanavond op de disco-tour. Maar dat wil niet zeggen dat u nu mag bellen naar de studio voor een verzoekje, hoor. Nummer is 020-471-4291. Mart Radio.

Dat was een nummertje van Gene Chandler. Get Down. En deze is er dan eentje van Jocelyn Brown. You are the one. Somebody else's guy. Dit nummer is aangevraagd door een hele trouwe luisteraar van Radio Mart.

Jocelyn Brown met Somebody Else's Guy. Om 4 minuten over de klok van 8. 4 minuten over de klok van 7:30, sorry.

That was de formatie Brass Construction met Moving. En ik heb een speciaal verzoekje gekregen van mevrouw Dorothy. En ze heeft het speciaal afgestemd voor natuurlijk aan ieder die op luisteren zit. Maar ook voor mijn collega Redel. Dit is dan Dorothy Moore, Misty Blue. Om 10 minuten over de klok van 7:30. Mart Radio op de 107.9 FM.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In delen van het Verenigd Koninkrijk is een uitbraak van salmonella. Eén persoon is overleden en meer dan 200 zijn er flink ziek geworden. Zo'n 70 mensen daarvan zijn opgenomen in een ziekenhuis. De meeste besmettingen waren in Engeland, de rest in Schotland, Ierland en Wales. Uit onderzoek blijkt dat de oorzaak vermoedelijk te vinden is bij eieren die geïmporteerd zijn. Een besmetting met de salmonella-bacterie leidt bij de meeste mensen tot onder andere buikkrampen, misselijkheid, overgeven en diarree. Met 11 nominaties is Madonna de grootste kanshebber bij de uitreiking van de MTV Video Music Awards. Taylor Swift is 9 keer genomineerd en Sabrina Carpenter en Ariana Grande 7 keer. De 68-jarige Madonna maakt onder andere kans op de prijs voor beste video met Confessions to the Film en Artiest van het Jaar. In die categorie zijn ook onder meer Morgan Wallen en Bruno Mars kanshebbers. De uitreiking van de MTV Video Music Awards is op 27 september in Los Angeles. Een pasgetrouwd Engels stel is tijdens een huwelijksreis bij een helikoptercrash om het leven gekomen op het Griekse eiland Syfnos. Ook de piloot overleefde het niet. Het ging mis toen de helikopter wilde landen. De piloot zou 50 meter voor het landingsplatform de controle over het toestel verloren zijn, waarna het neerstortte, explodeerde en in brand vloog. Morgen begint in Amerika de rechtszaak die door 30 staten is aangespannen tegen Meta. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram wordt ervan beschuldigd de platforms expres zo te hebben ingericht dat kinderen er nauwelijks vanaf kunnen blijven. De staten eisen flinke veranderingen bij onder andere video's die vanzelf afspelen en pushmeldingen. Meta's

0: Zou weten van de schadelijke gevolgen voor de jeugd, maar gebruikers hebben misleid. Onder andere topman Mark Zuckerberg zal worden gehoord als getuige. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht valt er hier en daar een bui en in de nacht koelt het af naar 17 graden. Morgen een grijze, regenachtige dag en bij een matig westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: De Huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-7419. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.

0: VIP Gold en VIP Platinum. Bel voor VIP krabjes op 06840-47885 of 0652-696322. De Ruiterkade, 414 achter Amsterdam Centraal Station. Botochtkaarten in de voorverkoop €50. Haal ze op de volgende adressen: Nieuwdraver, Ricardo Eethuis, Tori Osso, Boston Corner, Paco, Pico Gansenpoort, Heidi Derby, Café de Barges, Merlin Bosa, Patteke en Billboard Rotterdam. Of haal ze online op evenbright.nl. Stampo Kukuru voor Etjes Family Kitchen. Bekend van de heerlijke bami, moxa lazy, de sweet soepu, saté, vers gebakken vis, heerlijke barbecue en nog veel meer. Zondag 30 augustus, hard sommerboottocht. Orga, de Gentleman Party Service.
1: Mijn naam is Lucinda Sedok en ik ben een van de vertrouwelingen van Mart Radio. Maar wacht even, u bent het nog niet, no? Geen probleem. Neem contact op met Mart en word ook een van deze 500 mensen die vertrouweling wordt. Want we hebben elkaar nodig. We moeten elkaar steunen, toch? Zo doen we dat bij Mart. Aboe.
2: KYS, job alert for you. An accountant is needed in Northwest DC. Pays $19,000 per year. Call 724-3785 for details. It's Patty LaBelle closing out tonight's dinner hour. The LP I'm waiting for. I'm in love again. And if only you knew. On KYS.
3: Dat was het legendarische stemgeluid van de gepensioneerde Amerikaanse radiopersoonlijkheid, Paul Porter. Binnenkort in een zeer romantische aangelegenheid, exclusief in The Quiet Storm via Mart. Geloof, hoop en liefde. Yes, the captain is back. This time in the Netherlands. On Mart FM, Amsterdam.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Welkom terug bij Mart Radio op de 107.9 FM. Dit zijn The Earth, Wind & Fire. Let's groove. Je zult het wel gemerkt hebben, vanavond ben ik in de mood om een wat oude disco's af te draaien. Dus schroomt u niet om even naar de studio te bellen om voor uw disco-verzoekje. Het nummer is 020-471-4291.

Blijft u gewoon lekker hangen aan de radio. Want er komen nog meer van dit soort lekkere oude disco's. Deze is er bijvoorbeeld ook eentje van. Imagination. Just an illusion. Yeah.

De melodie van dit nummer werd ook gebruikt door Rapper's Delight. Ook een mooi nummer. En nu is er eentje van Chaka Khan aan de beurt. Ain't Nobody.

Beatles and Chaka Khan. Ain't Nobody. We blijven even nog bij de dames. En deze is er dan eentje van Donna Summer. Bad Girls. Deze is alweer uit 1979, hoor.

De Sister Sledge. The He's the Greatest Dancer. Om 3 minuten over de klok van 8:30. Ik ben nog steeds afgestemd op Mart Radio.

De mogelijkheid bestaat er nog steeds, hè? Dat je naar de studio belt voor een disco die je nog wilt horen. Het nummer, dat kent u, dat is 471-4291, Mart Radio. Een mooi disco-uurtje hier op deze mooie familiezender.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Gaza zijn door een Israëlische aanval 6 Palestijnen omgekomen en 14 gewond geraakt. Er zouden door een gevechtsvliegtuig 2 raketten zijn afgevuurd op een café in een haven in Gaza-stad. In die haven is sinds de oorlog met Israël begon een vluchtelingenkamp. Dat gebeurde een dag nadat de Israëlische premier Netanyahu gesproken had met de Amerikaanse gezant Jared Kushner. Volgens Israël waren er in de haven Hamas-commandanten die aanvallen aan het voorbereiden waren. Morgen willen boeren in Drenthe langsgaan bij alle 12 gemeentehuizen in de provincie en een brief waarin ze hun zorgen uiten over de stikstofplannen van het kabinet aanbieden. 'S Middags gaan ze met de stikstofmars naar het provinciehuis in Assen, maar niet over de snelwegen. Aldus de organisatie die meer dan 1000 mensen verwacht. De boerenorganisatie LTO Noord begrijpt de ongerustheid en zolang de boeren de regels niet overtreden zal LTO Noord de actie steunen. In delen van het Verenigd Koninkrijk is een uitbraak van salmonella. 1 persoon is overleden en meer dan 200 zijn er flink ziek geworden. Zo'n 70 mensen daarvan zijn opgenomen in een ziekenhuis. De meeste besmettingen waren in Engeland, de rest in Schotland, Ierland en Wales. Uit onderzoek blijkt dat de oorzaak vermoedelijk te vinden is bij eieren die geïmporteerd zijn. Een besmetting met de salmonella-bacterie leidt bij de meeste mensen tot onder andere buikkrampen, misselijkheid, overgeven en diarree. Met 11 nominaties is Madonna de grootste kanshebber bij de uitreiking van de MTV Video Music Awards. Taylor Swift is 9 keer genomineerd en Sabrina Carpenter en Ariana Grande 7 keer. De 68-jarige Madonna maakt onder andere kans op de prijs voor beste video met Confessions to the Film en Artiest van het Jaar. In die categorie zijn ook onder meer Morgan Wallen en Bruno Mars kanshebbers. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht valt er hier en daar een bui en in de nacht koelt het af naar 17 graden. Morgen een grijze, regenachtige dag en bij een matig westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Onze eigen à la kleur, alle kleuren, sociaal en multimedia studio, is dit een uitzending van Mart. Het staat dus apart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart. Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Mr. Rod Stewart. Ja, Do You Think I'm Sexy. Om 15 minuten over de klok van 9.

En natuurlijk, het volgende nummer is een speciaal verzoekje dat ik binnenkreeg. Dat is er eentje van Benny King, Supernatural Things.

Dit nummer van Benny King, Supernatural. Ja, misschien vanwege mijn leeftijd natuurlijk had ik nog nooit gehoord, maar het klinkt heel goed. En de luisteraar die heeft gebeld en dit nummer heeft aangevraagd, zeg ik heel veel dank, want ik vind hem een geweldig nummer. Ik had dit niet achter Mr. Benny King gezocht, maar ik ken alleen maar de andere nummers natuurlijk. Maar ja, je kan ook niet alles hebben natuurlijk, hè. Maar oké, we gaan gewoon gezellig verder met eentje van Candy Staten. Young Hearts Run.

Womack and Womack, Teardrops. En deze is er een eentje van Thelma Houston. Please don't leave this way. Don't leave me this way.

Een heel mooi nummer van de formatie LTD natuurlijk. Hè? Back in Love Again. Way back, way back. En dat waren de mooie discotijden van toen. Jammer dat die niet terugkomen, maar oké. Okay. Daarvoor zit ik hier om u de memories, de herinneringen weer een beetje boven water te halen natuurlijk. Hè? Het volgende nummer is er eentje van Tina Charles. I love to love you. Uit 1976.

Dina Charles met Love to Love. En ik hoop dat u zich deze nog kan herinneren. Deze was heel erg populair. One Way featuring Al Hudson.

formatie One Way met featuring aan Al Hudson. You can do it. En deze mag er natuurlijk ook niet ontbreken. Deze is er eentje van Quincy Jones. I know, Corrida.

Als ik naar de klok kijk, zie ik dat ik nog iets van 5 minuten heb. En het volgende nummer dat ik wil afdraaien, dat is iets langer. Dus ik ga me niet redden. En vandaar dat ik een instrumentaal nummer zal instarten. En die zal ik draaien tot de nieuws van 10 uur. En naar het nieuws natuurlijk en de reclameblok. Dan ben ik gewoon nog een uurtje bij u. Ik geniet. Ik hoop dat u thuis geniet van de disco-nummers. Ik zeker aan deze kant, aan de andere kant van uw radio. Het is ook eens wat anders om natuurlijk die oude disco's weer te beluisteren. En natuurlijk, it brings back memories. Some bad memories and some good memories. Maar ik hou me vast aan de good memories hoor. Ik hoop u ook. Mr. Groove Washington. Dus zometeen worden we onderbroken door het nieuws en reclameblok. En dan zeg ik blijf afgestemd. Ik blijf nog een uurtje bij u. Tot zo.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof, als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. In Gaza zijn door een Israëlische aanval 6 Palestijnen omgekomen en 14 gewond geraakt. Er zouden door een gevechtsvliegtuig 2 raketten zijn afgevuurd op een café in een haven in Gaza-stad. In die haven is sinds de oorlog met Israël begon een vluchtelingenkamp. Dat gebeurde een dag nadat de Israëlische premier Netanyahu gesproken had met de Amerikaanse gezant Jared Kushner. Volgens Israël waren er in de haven Hamas-commandanten die aanvallen aan het voorbereiden waren. Morgen willen boeren in Drenthe langsgaan bij alle 12 gemeentehuizen in de provincie en een brief waarin ze hun zorgen uiten over de stikstofplannen van het kabinet aanbieden. 'S Middags gaan ze met de stikstofmars naar het provinciehuis in Assen, maar niet over de snelwegen, aldus de organisatie die meer dan 1000 mensen verwacht. De boerenorganisatie LTO Noord begrijpt de ongerustheid en zolang de boeren de regels niet overtreden zal LTO Noord de actie steunen. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for takeoff? Fasten your seatbelt.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088-880-1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Welkom terug. Zoals ik had gezegd, ik zit nog een uurtje met u hier. Om de disco's, natuurlijk de oude disco's af te draaien. Ik hoop dat u heeft genoten van de afgelopen 2 uurtjes.

U bent nog steeds afgestemd op Mart Radio op de 107.9 FM en natuurlijk wereldwijd radiomart.nl. Ik zit vandaag achter de knoppen, mijn naam is Henk en het is een disco-uurtje, maar ik had ook aangegeven dat u kunt bellen om naar een plaatje aan te vragen. Het liefst natuurlijk een oude disco, want dat is het thema van vanavond, maar dat maakt niet uit wat voor nummer u dan ook aanvraagt. Ik zit er hier om gevarieerd muziek voor u af te draaien. Ik kreeg net een telefoontje van de secretaresse en haar zoon die is vandaag jarig. Bij deze van harte gefeliciteerd. En ze heeft een nummertje aangevraagd en van niemand anders dan onze wijlen Bob Marley, One Love.

Nou, secretaresse, ik hoop dat u heeft genoten van het nummer en uw zoon natuurlijk ook erbij. En ik heb het graag gedaan. Dus alsjeblieft. En we zijn toch bezig met Bamali. Dacht ik van, hey, ik gooi deze erachteraan. Mr. Dennis Edgeworth. Don't look any further. Om 10 minuten voor 10 voor half 11. Nee, ja.

Inmiddels 4 minuten over de klok van 10:30. Dus ik heb nog zo'n 25, 26 minuutjes te gaan. En ik had aangegeven dat u kunt bellen om natuurlijk een verzoekje te doen. En ik zal geen namen noemen, maar er heeft een dame gebeld, een mevrouw. En die wilde graag een nummer horen. Die zal ik ook voor haar afdraaien. Maar daarbij zeg ik ook dat u ook op de vrijdagavond tussen 10 en 12 naar Mart moet luisteren. Want dan zit ik weer natuurlijk hier achter de knoppen met mijn programma Time to Relax. Waarbij ik in het eerste uur zeg maar de R&B's afdraai en in het tweede uur de Golden Oldies. Dus ik zou tegen de dame zeggen, ik ken haar naam wel hoor, maar ik zal de naam niet noemen. Ik zou tegen haar zeggen van, u moet dan ook op de vrijdag luisteren. 10:12, Mart Radio, Time to Relax met Henk.

Ik heb daarnaast gezegd dat u ook moet luisteren. Maar ik nodig u uit. Sorry daarvoor. Dus ik nodig u uit ook om op vrijdagavond te luisteren naar het programma Time to Relax.

0: That was then, sorry, Whitney Houston, I Will Always Love You. En dat komt uit de film natuurlijk, The Bodyguard. En daar we zeggen we, althans daar ik dit nummer van Whitney Houston heb afgedraaid, zal ik dit nummer ook een beetje rustig aan doen met het volgende nummer van Mariah Carey.
1: It's called Without You.
0: Without You.

Dit was dan een nummer van Mariah Carey, Without You. Deze dame heeft ook een prachtige stem, hè?

Mrs. Erica Badu met Tyrone. En als ik naar de tijd kijk, heb ik nog zo een 10 minuutjes, denk ik, zoiets, ja. En daar de beller me een beetje heeft geïnspireerd om, zeg maar, wat rustige nummers af te draaien. Stel ik dat, ook vanwege de tijd natuurlijk, hè. Dan geen, niet te veel jugu jugu meer. Dan ga ik wat, tot de klok van 11 zal ik dan wat rustige nummers, wat soulmuziek ten gehoor brengen. Ik ga starten met eentje. Trouwens, ja, niet gestart. Ik ben al gestart met natuurlijk die rustige nummers. Maar het volgende nummer is er eentje van The OJ's. Ship Ahoy.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de

bent, bent blijven luisteren. En ik hoop dat de nummers die ik daarvoor heb gebracht.

0: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse grenscontroles gaan zeker tot half maart door. Volgens de Duitse minister Dobrindt zijn ze nog steeds nodig om migratie te bestrijden. De controles zijn er al bijna 2 jaar en de Nederlandse grensgemeenten willen juist dat ze stoppen door de ongelukken die erbij gebeuren. In Nederland zijn daarbij al 4 doden gevallen.
1: Meer muziek en informatie op de Radiomarkt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
0: Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie.
2: Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie die in oktober begint is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het Atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het Internationaal Strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
2: Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof. Als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd.
4: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in de nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
5: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D-TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D-TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Nee, want zogenaamd, het is er niet. Een volwassen voetballer, hij geeft een dat wit kind de hand en daardoor een ablakatje aan negen. Wat doet dat met kinderen? Wat doet dat met kinderen?
1: Ja, klopt.
0: Weet je, nou ja. Maar dat was even... 107.9, maar...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. In een video op YouTube haalt hij uit naar de corruptie tijdens de oorlog met Rusland en spreekt van een bestuurscrisis. Volgens de Oekraïnse wet mogen er tijdens een oorlog geen nieuwe verkiezingen gehouden worden, maar Fedorov vindt dat de democratie niet door Rusland gegijzeld kan worden. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie die in oktober begint is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het Internationaal Strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij

0: Zover het radionieuws.
1: Vanuit onze eigen Alakloon, alle kleuren, sociaal en multimedia studio, is dit een uitzending van Hart. Een status op hart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
3: De coronapandemie heeft mensenmaatschappij drastisch veranderd. Ook bij Mart.
4: Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
3: We doen het samen. U kunt uw minimale donatie storten op de volgende bankrekeningnummers. NL 48 Rabo 01 02 81 72 51. Ik herhaal NL48 Rabo 01 02 81 72 51 of op het volgende rekeningnummer NL54 INGB 000 603 7880. Ik herhaal NL54 INGB 000 603 7880. Grand Tangi namens Mart. Vanuit ons hart. Dank u wel.
1: Ting Kondrai. Hierbij doet Mart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek. Aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui. Om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
5: nalatenschap,
1: belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dit is Mart, het Surinaams multiculturele communicatie Amsterdamse radio- en televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Hallo lieve luisteraars. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Andere Kant, een programma dat ik u presenteer vanuit Los Angeles in Californië. Ik ben Joan Marcus en het is altijd weer een groot genoegen om hier bij u te gast te mogen zijn. Ja, augustus is aangebroken en daarmee een langzaam afscheid van die zomer waar sommige mensen van genoten hebben en anderen nog steeds over mopperen. Wel, ik zal u zeggen, in zuidelijk Californië is het nogal warm geweest, heb ik me laten vertellen. En ik voeg dat eraan toe, dat ik het me heb laten vertellen, omdat het voor mij een bepaald drukke tijd is geweest. En ik daardoor voornamelijk mijn dagen achter de computer in een gesloten ruimte heb moeten doorbrengen. En daardoor heb ik natuurlijk de weersomstandigheden minder ervaren. Maar vandaag, in De Andere Kant, heb ik voor u 4 onderwerpen bedacht. Onderwerpen die u hopelijk zullen interesseren. Dingen die ons allen overkomen. En waar we toch niet te vaak bij blijven stilstaan. Ik stel voor dus in deze aflevering van De Andere Kant even te gaan overdenken over hoe we omgaan met veranderingen die we niet hebben gekozen. Wat we denken over de waarde van vriendschap op latere leeftijd. Hoe we omgaan met verlies van mensen, van gezondheid, van een huis. En wat onze standpunten zijn en ervaringen met slaap, rust en herstel als onderschatte geneeskracht. Ik heb het allemaal samengeharkt onder een overbruggende titel. Praktische wijsheid voor het echte leven. Praktische wijsheid voor het echte leven. Maar ik dacht eraan om u eerst even te vergasten op een

gekte ervaringen die je kunt hebben bij het horen van een lied. Als ik Samba Patti hoor, dan ben ik altijd een meisje van 10, 11 die loopt in de buurt van de Waaldijkstraat en de toen Pontewerfstraat geheten. Ik weet niet hoe dat nu heet. Ik geloof de Anton de Komstraat nu. En daar in de buurt, daar woonden mijn grootouders en daar woonde ik ook. En ja, dan ben ik altijd daar in die buurt als ik dit lied hoor. Maar Carlos Santana werd geboren op 20 juli 1947 in Oud-Londen.

Navarro, een kleine stad in de Mexicaanse staat Jalisco. Hij groeide op in een muzikale familie. Zijn vader was mariachi-violist en de jonge Carlos die leerde al heel vroeg de viool spelen. En toen ontdekte hij niet zo lang daarna zijn grote liefde, de gitaar. Als tiener verhuisde hij met zijn familie naar Tijuana en later naar San Francisco, de stad die in de late jaren 60 het epicentrum was van een culturele revolutie. En het was dus daar dat hij in 1966 de Santana Blues Band oprichtte, die al snel bekend werd om een heel uniek geluid. Een versmelting van blues, rock, jazz en Latijns-Amerikaanse ritmes die niemand eerder zo had gecombineerd. En daarover en daarvoor is Carlos Santana altijd bekend gebleven. Zijn doorbraak kwam op spectaculaire wijze tijdens het legendarische Woodstock Festival in 1969. Want daar werd zijn optreden bij het publiek van meer dan 400.000 mensen letterlijk van de grond getild. En de rest is dus muziekgeschiedenis. Carlos Santana is inmiddels 78 jaar oud. Hij woont in Las Vegas. Hij speelt nog steeds regelmatig live. Hij heeft 10 Grammy Awards gewonnen. Is opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. En zijn gitaargeluid is wereldwijd een van de meest herkenbaren in de muziek.

Dit is De Andere Kant, een informatief programma doorspekt met muziek, gepresenteerd door Joan Marcus vanuit Los Angeles, Californië, speciaal voor Radio Mart. We brengen u één keer per maand een nieuwe aflevering met herhalingen volgens een vastgesteld schema welke u op de Mart Radio website kunt vinden. Indien zich een sponsor voor het programma aanmeldt,

Laten we nu even stilstaan bij hoe we omgaan met veranderingen die we niet hebben gekozen. Dat is een van de praktische wijsheden voor het echte leven, waar we inderdaad niet vaak over denken, maar toch wel mee geconfronteerd raken. Want ja, het leven heeft een eigenaardig gevoel voor humor. Juist op het moment dat wij denken dat we alles op orde hebben, dat we weten hoe de dagen eruit zien en wat we mogen verwachten, gooit het iets anders in onze schoot. Een ziekte, een ontslag, een verhuizing die niet onze keus was, een vertrek van iemand van wie we hielden, verandering die we niet hebben uitgenodigd, maar die toch binnenstapte en de meubels verplaatste. De vraag is niet of dit gebeurt, de vraag is hoe we ermee omgaan. Psychologen spreken over wat zij noemen aanpassingsvermogen, of in het Engels resilience. Het is niet het vermogen om niet te vallen, maar het vermogen om op te staan. En wat interessant is, resilience is geen eigenschap waarmee je wordt geboren of niet. Het is iets dat groeit, juist door moeilijke ervaringen. Het Nederlandse tijdschrift Psychologie Magazine schreef het volgende hierover. Mensen die leren om verandering niet als vijand te zien, maar als een onverwachte gast die iets te vertellen heeft, die mensen blijken op de lange termijn veerkrachtiger en tevredener te zijn met het leven. Dat betekent niet dat u blij moet zijn met wat u niet heeft gekozen, maar het betekent alleen dat verzet tegen het onvermijdelijke meer energie kost dan het oplevert. Een kleine maar krachtige oefening is het volgende. Schrijf op wat de verandering is die u heeft doorgemaakt, wat het u heeft ontnomen. En schrijf dan ook op wat die verandering u misschien, hoe onwaarschijnlijk ook, heeft gebracht. Misschien een nieuwe richting, een onverwachte kracht, een inzicht dat u anders nooit zou hebben gekregen. Niet elke ongekozen verandering is een geschenk, maar bijna elke verandering draagt wel ergens een les in zich voor degene die bereid zijn om te kijken. Laten we even een stukje avontuur opgaan. Op een rustige manier met Tracy Chapman, Fast Car.

Ze heeft verschillende mooie hits uitgebracht. Maar Fast Car staat voor mij nog steeds op de eerste plaats. Prachtig werk. Tracy Chapman werd geboren op 30 maart 1964 in Cleveland, Ohio. Als dochter van een alleenstaande moeder in bescheiden omstandigheden. De jeugd was niet eenvoudig, maar er was wel altijd muziek. Ze leerde zichzelf gitaar spelen als kind en ze schreef al vroeg haar eigen liedjes. En het waren liedjes over armoede, onrechtvaardigheid en het verlangen naar een beter leven. Met een beurs voor getalenteerde minderheidsstudenten kon ze studeren aan de prestigieuze Tufts University in Massachusetts, waar ze regelmatig optrad in cafés en op straat. En het was dus daar dat ze werd ontdekt en haar eerste platencontract tekende. In 1988 verscheen haar debuutalbum Tracy Chapman en de wereld stond stil. En het nummer dat ik u net liet horen, Fast Car, werd een wereldhit en raakte mensen over alle grenzen van cultuur, taal en leeftijd heen. De stem, diep en onmiddellijk herkenbaar, klonk als iemand die de waarheid vertelde zonder omhaal. Wat weinigen weten over Tracy is dat ze een bijzonder teruggetrokken persoon is, die vrijwel nooit interviews geeft en haar privéleven heel streng bewaakt. Ze laat haar muziek spreken. En die muziek spreekt boekdelen. In 2024 beleefde Fast Car overigens een opmerkelijke renaissance toen countryzanger Luke Combs een cover uitbracht die opnieuw de hitlijsten veroverde. En Tracy Chapman voor het eerst in jaren weer op het podium verscheen. En dat is dus een bewijs, naar mijn mening, dat grote muziek geen vervaldatum kent. En wij gaan terug naar een andere praktische wijsheid voor het echte leven. Laten we nu even stilstaan bij de waarde van vriendschap op latere leeftijd. Dat is ook zoiets, hè? Ik denk dat we allemaal, of een heleboel van ons, nu al op latere leeftijd zitten. Dus ja, misschien is het wel goed om even stil te staan bij de waarde van vriendschap. Er is een moment in het leven, ergens tussen de 40 en de 60, denk ik, waarop vriendschappen stiller worden. De kinderen zijn groot, het werk neemt minder ruimte in misschien. En plotseling merkt u dat u minder mensen om zich heen heeft dan vroeger. Niet omdat u minder waard bent, maar omdat het leven zijn eigen loop heeft genomen. En mensen in verschillende richtingen heeft meegenomen. Maar juist op latere leeftijd blijkt vriendschap een van de krachtigste beschermende factoren te zijn voor onze gezondheid. Niet metaforisch hoor, maar letterlijk. Medisch aantoonbaar ook. De website gezondheidsnet.nl, een van de meest geraadpleegde gezondheidsplatforms in Nederland, publiceerde een artikel gebaseerd op grootschalig onderzoek, waaruit is gebleken dat mensen met sterke sociale banden gemiddeld langer leven, minder kans hebben op depressie en zelfs een betere werking van het immuunsysteem hebben dan mensen die sociaal geïsoleerd zijn. Vriendschap is, en dat blijkt dus, net zo belangrijk voor uw gezondheid als niet roken of regelmatig bewegen. Maar vriendschappen op latere leeftijd onderhouden vraagt om iets wat we vroeger niet nodig hadden. Bewuste inspanning. Een berichtje sturen. Bellen zonder aanleiding. Voorstellen om samen te gaan wandelen of te gaan eten of gewoon te gaan zitten ergens en een beetje bij te praten. De mooiste vriendschappen op latere leeftijd zijn vaak ook de eerlijkste. We hebben de behoefte om indruk te maken, grotendeels achter ons gelaten. En wat overblijft is echtheid. En echtheid is de vruchtbaarste bodem waarop vriendschap kan groeien. Als een brug over woelig water, Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water.

Nog steeds een van hun grootste hits aller tijden. Bridge Over Troubled Water, Simon en Garfunkel. Paul, Simon en Art Garfunkel ontmoetten elkaar als tieners in Queens, New York, in de vroege jaren 50. Dit waren twee jongens uit Joodse gezinnen. U moet weten, ze zijn nauwelijks 25 dagen in verschil in leeftijd. Simon is geboren op 13 oktober 1941 in New Jersey en Art Garfunkel op 5 november 1941 in dezelfde plek, Newark, New Jersey. Maar dus zijn dat twee jongens van de middenklasse, verenigd door een gedeelde liefde. De liefde voor muziek en een bijzondere chemie die hun stemmen onlosmakelijk met elkaar verbond. Ze begonnen als tienerduo onder de naam Tom en Jerry, maar het was als Simon en Garfunkel dat ze de muziekwereld voorgoed zouden veranderen. En hun doorbraak kwam in 1965 met The Sound of Silence. Een nummer dat aanvankelijk flopte, maar na een stiekeme remix door hun platenlabel werd het alsnog een enorme hit. Wat volgde was een reeks albums. Albums die tot de mooiste en meest zorgvuldig geconstrueerde werken uit de popmuziek behoren. Sound of Silence, Parsley Sage, Rosemary and Thyme, El Condor Pasa, Bridge Over Troubled Water. Maar weet u, achter de perfecte harmonieën sluimerde een gespannen vriendschap. Paul Simon en Art Garfunkel die waren elkaars tegenpolen. Simon was de productieve, ambitieuze componist en Garfunkel was de dromer met de engelenstem. Dus gingen ze uit elkaar in 1970 met periodes van verzoening en hernieuwde spanning die tot op de dag van vandaag voortduren. Gelukkig is hun muziek nooit vertrokken en dat zal ze nooit doen ook. En wij gaan in de andere kant van vandaag terug naar het algemene thema praktische wijsheid voor het echte leven. Ik ga nu een beetje inzoomen op hoe we omgaan met verlies van mensen, van gezondheid, van een thuis. Verlies, iedereen verliest. We verliezen mensen van wie we houden. We verliezen onze gezondheid, soms langzaam, soms plotseling. We verliezen een huis, een land, een versie van onszelf die we niet meer kunnen terugvinden. En toch wordt er in onze samenleving maar heel weinig ruimte gegeven aan rouw in het algemeen. We worden geacht snel te verwerken, door te gaan en sterk te zijn. Maar rouw heeft zijn eigen tijdschema, weet u. En dat tijdschema laat zich niet dwingen. De bekende psychiater Elisabeth Kubler-Ross die beschreef ooit 5 fasen van rouw. Ontkenning, woede, onderhandelen, depressie en aanvaarding. Wat ze later zelf benadrukte en wat vaak wordt vergeten, is dat deze fasen geen rechte lijn vormen. Men gaat heen en weer. Sommige mensen slaan fases over en dan komen ze terug op een vorige fase. Rouw is geen project dat je afrondt. Het is een proces dat je doorleeft. Het Nederlandse platform rouwinfosite.nl beschrijft rouw als een aanpassing aan een nieuwe werkelijkheid. Niet als het vergeten van wat verloren ging. Dat onderscheid is belangrijk. Rouwen betekent niet dat u de persoon, de gezondheid of het thuis dat u verloor achter u laat. Het betekent dat u leert een plek geeft in uw nieuwe leven. En soms, niet altijd, maar soms, groeit er in die leegte iets nieuws. Een dieper medeleven met anderen. Een helderder besef van wat er nog wel is. Een zachtheid die er eerder niet was. Verlies verandert ons. De vraag is alleen in welke richting wij die verandering laten gaan. Hier is Gil.

Ook al zo'n man die heel veel hits op zijn naam heeft staan, vooral uit de jaren 70 en misschien ook een beetje 80. Maar dit was Gilbert O'Sullivan met Alone Again Naturally. Gilbert O'Sullivan werd geboren als Raymond Edward O'Sullivan op 1 december 1946 in Ierland. Hij was een van de 7 kinderen in een muzikaal maar bescheiden gezin. En toen hij 12 jaar oud was, verhuisde de familie naar Swindon in Engeland. Dat is de stad dus waar hij opgroeide en zijn eerste stappen in de muziek zette. In zijn vroege jaren, de vroege jaren van zijn muziekcarrière, werd hij wereldberoemd met een reeks onweerstaanbare hits. Wat hem zo bijzonder maakt, Gilbert O'Sullivan, is zijn authenticiteit. Hij schrijft al zijn eigen liedjes. Hij speelt piano en hij heeft altijd geweigerd zich te laten vormen door de muziekindustrie. Hij woont nog steeds in Jersey, de Britse eilandengroep in het kanaal, leidt een teruggetrokken leven en hij maakt tot op de dag van vandaag muziek op zijn eigen voorwaarden natuurlijk. En laten we nog even teruggaan naar een ander onderwerp zonder welke ik niet zou willen besluiten. Slaap, rust en herstel als onderschatte geneeskracht. We leven in een cultuur, lieve luisteraars, die productiviteit verheerlijkt. Druk zijn is een soort statussymbool geworden. Wie weinig slaapt en veel werkt, wordt bewonderd. Wie rust neemt, voelt zich soms schuldig. En toch

Is er geen enkele medische wetenschapper ter wereld die u zal vertellen dat slaaponthouding goed voor u is. Slaap is geen luxe. Het is een biologische noodzaak. Net zo fundamenteel als eten en ademen. Tijdens de slaap gebeurt er van alles in uw lichaam dat overdag simpelweg niet kan plaatsvinden. Het brein verwerkt herinneringen en ervaringen. Het immuunsysteem herstelt en versterkt zichzelf. Beschadigde cellen worden gerepareerd. Stresshormonen dalen. Het hart krijgt rust. En het lymfestelsel ruimt letterlijk afvalstoffen uit de hersenen op. Een proces dat onderzoekers pas recent hebben ontdekt en dat alleen tijdens diepe slaap plaatsvindt. Het gezaghebbende Nederlandse gezondheidsplatform Thuisarts.nl, beheerd door huisartsen en medische specialisten, beveelt volwassenen aan tussen de 7 en 9 uur slaap per nacht te nemen. Mensen boven de 60 hebben vaak een lichtere slaap, maar de behoefte aan rust blijft even groot. Het gaat niet alleen om nachtrust trouwens, ook overdag rust nemen, even niets doen. Een korte middagdut. Een moment van stilte zonder scherm of geluid. Al dat soort dingen hebben aantoonbare gezondheidsvoordelen. De Grieken wisten het al. De Spanjaarden met hun siesta wisten het ook. Het lichaam heeft pauzes nodig om optimaal te functioneren. Geef uzelf dus toestemming om te rusten. Niet als beloning voor hard werken, maar als onderdeel van een heelzaam leven. Want wie goed slaapt, leeft beter. Zo eenvoudig en toch zo vaak vergeten. Dit zijn de mensen van de Fifth Dimension die klagen over gebrek aan slaap last night.

The Fifth Dimension was een Amerikaanse vocale groep die in 1966 werd opgericht in Los Angeles, Californië, en die in de late jaren 60 en vroege jaren 70 de wereld veroverde met een uniek geluid dat soul, pop, rhythm en blues en lichte jazz op elegante wijze met elkaar verbond. De groep bestond uit 5 leden en een van de bekendste was Marilyn McCoo. Dat is dus de voorzangeres geweest. Een van de andere leden was Billy Davis Jr. En Marilyn McCoo en Billy Davis Jr. die zijn later getrouwd in 1969. En vormen tot op de dag van vandaag een van de meest duurzame koppels in de Amerikaanse muziekwereld. Hun grote doorbraak kwam in 1967 met Up, Up and Away. En dat liedje bracht hen 5 Grammy Awards. En dan had je later ook nog Aquarius Let the Sunshine in. Maar ik hou het meest van deze, Last Night. Dit is de andere kant. Een informatief programma doorspekt met muziek, gepresenteerd door Joan Marcus vanuit Los Angeles, Californië, speciaal voor Radio Mart. We brengen u 1 keer per maand een nieuwe aflevering met herhalingen volgens een vastgesteld schema welke u op de Mart Radio website kunt vinden. Indien zich een sponsor voor het programma aanmeldt, hopen we terug te keren naar 2 of meer afleveringen per maand. Bent u bereid dat mogelijk te maken? Contact dan Mart Radio op 020-679-9665 of per e-mail op radiomart.nl. Alvast bedankt voor de overweging.

lieve luisteraars, dit moet het einde betekenen van deze aflevering van De Andere Kant. Vandaag stond ik stil bij vier onderwerpen die ieder van ons op zijn eigen moment in het leven tegenkomt. We hadden het over verandering die we niet hebben gekozen en hoe we daarin toch onze eigen weg kunnen vinden. We spraken over vriendschap en hoe ze op latere leeftijd niet vanzelf gaat, maar des te waardevoller wordt, vooral wanneer we er bewust voor kiezen. We stonden stil bij verlies, in al zijn vormen, en bij het besef dat rouwen geen zwakte is, maar een daad van liefde voor wat er nog is. En ik sloot af met iets dat we allemaal te weinig doen, rusten. Echt rusten. Het lichaam en de geest de stilte geven die ze verdienen. Vier onderwerpen, maar eigenlijk één boodschap. Het leven vraagt soms meer van ons dan we hadden verwacht. Maar we zijn nooit alleen in wat we dragen. En juist daarvoor is er De Andere Kant. Als u een idee heeft voor een toekomstige aflevering, laat dat weten. U kunt me altijd e-mailen op jmarcus01@earthlink.net. En ik zal u zeker een briefje terugsturen. Maar ook kijken hoe ik dat onderwerp dat u zou willen horen zou kunnen behandelen. Intussen zijn we nu aan het einde gekomen van deze aflevering. Ik wens u een hele fijne dag of maand en week, wat het allemaal mogen zijn, verder toe. Volgende maand ben ik er hopelijk weer met een nieuwe aflevering van De Andere Kant. En tamboem, tot dan!

Geachte donateurs, Stomfutu, ambassadeurs of vertrouwelingen van Mart. Vanwege een grondige reorganisatie is onze sociëteit aan de Bijlmerdreef 1127a tijdelijk gesloten voor publiek. Wij maken het terzijde tijd bekend wanneer u weer als clublid welkom bent voor dagbesteding in de stijgende strijd tegen eenzaamheid, gezondheidstips, lezingen, vosdentorie, trainingen, film, spelletjesdagen, exotische hapjes, drankjes en nog veel meer. Sociëteit Mart. De plek voor een goed en vastgelegd gesprek. Heb in alle tijd patiëntie en one decade hart voor Mart.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws.

defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. In een video op YouTube haalt hij uit naar de corruptie tijdens de oorlog met Rusland en spreekt van een bestuurscrisis. Volgens de Oekraïnse wet mogen er tijdens een oorlog geen nieuwe verkiezingen gehouden worden, maar Fedorov vindt dat de democratie niet door Rusland gegijzeld kan worden. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie, die in oktober begint, is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof, als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: Bij Marta Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
1: In de opmars naar ons 40-jarig bestaan hebben wij geen twijfelaars of klagers meer nodig. Wat Mart nu nodig heeft, zijn los van kleine donateurs ook dragers, stovoetoe, doorzetters of betrouwbare ambassadeurs. Moxie Makandra is Mart na zoveel jaren meer dan uw 50 euro waard? Sayunamang, dat wantrouwen kan. Stort uw hart voor 40 jaar Mart bijdrage op ING-rekening NL 54 INGB 00 06 03 7880 of Rabobank NL 48 Rabo 010 281 7251 ten name van de stichting MCC Mart. Is Mart na bijna 40 jaar uw 50 euro waard?
2: This is your captain.

0: www.flyslm.com. Oddi, oddi!
1: De trots en kracht van Mart ligt in ons doorzettingsvermogen. Onpartijdig, onpartijdig, diversiteit en vooral onvoorspelbaarheid.

Een goedemiddag, trouwe luisteraars van Radio Maart. Ik groet u van deze plaats uit met alle respect en alle liefde. En ik ben u heer zeer dankbaar dat u nog steeds bent afgestemd op uw favoriete en familiezender Radio Maart. Een zender die langer dan 41 jaar bestaat. Faudet, Fautan. Mijn naam is Raymond Dalvoer, Bas Dali. En ik presenteer het programma Maart Gevarieerd. De afgelopen twee uur hebben we mogen luisteren naar de zoon van oom Albert. En dat is meneer Henk Alberts zoon. En daar, hij heeft in het eerste uur een prachtig interview gehad met Roy Jongevat. En in het tweede uur heeft hier en daar zijn er wat discussies losgekomen daarover. En daar zijn we heel tevreden over. We zullen het niet altijd met elkaar eens zijn natuurlijk. Maar dat is daarom maken wij radio. Zodat u uw mening ook kunt en mag ventileren. En we laten daarbij iedereen in zijn of haar waarde. Vandaag is maandag. Ik denk 20 juli. Het gaat hard. Voor je weet is het weer winter. Maar zover is het nog niet. Want ik zie die mensen al thuis hun wenkbrauwen fronsen. Paman Dali die zei tjaru go. Mega niet vast zomer Bas Dali tak winter tori. Nee, una atibron am tapuera, una atibron. Maar goed, voor we verder gaan, dan hebben we altijd de traditie om even stil te staan bij zij die ons zijn voorgegaan. De Wandi Gwaufisi. Alleen bakken familie. We wensen voor krachtie, sterkte toegewenst aan alle nabestaanden. Ja, trouwens, die daar Siki Bedi, de Siki. Is in een go, we hopen dat de kan kisten schrijf bakken. En de mag betere voor true in een neem voor Anana. Ja, na zo utaki. Ja, trouwens, die verjari, of de beverjari, of de pejarete, of de apwansan fufiri. We baarden een hippie people, we versterden naar vast de fiti. En we hopen dat de mag sa op een boe de. En we wensen alle kolokken naar alle boe. Die de wan doen in haar libe die zie in haar libe makandra pe we libe naar Oshrefi. Ja, dat is zo taki. Lek va u gwentief me. Alla moende dat we me presteri a programma die de kari nyunzu in Sernan Tongo. Dat me broko broko. Want to prins pari tori. Zij vind presi in Sernan. En mijn brokken in haar tong of uno. Zo fasi. Dat ook aan tek moro boon prati. Dan want we archa anjoonsu in uw egi tongo. En ik denk dat ik u loben tapon fasi.

Isafiti. Nyungsu, instrena tongo. Na inatori fufato koro strati, animus bedrijf by Tali NV, no e agri na nga afonus fukrutu bagra. En so, a bedrijf, e guahi, dat wan taki, de teken hoge beroep, so boom. E de manfu by Tali NV, basra, farsi, koda baks, taki, dat die markie hoger beroep, dat wat tak de guahe, en ook de strefstref is zo, dat de uroko, dat tap van togere strati, no, sa fin pres moro. Nee, de uroko dat hij go gewoon, lek van de takafisi. Ja, atori, hij go, voor een fasi, fa a aanbestedingsprocedure, fin presie. Dat na problema die NV Batali abina nga kurtu bakra. Amara basi verklari dat die Batali NV musu go nomo nomo godoro nanga den woroko na tapu lantidang sobung fanto kore strati nanga lekfo sabi ook tu slangan ot strati. Ook tu amara basi taki dat na aanbesteding mus du etan trong. Dus de moest lukken aan besteding. En afas vago, Amarabasi no agree. Dus Amarabasi vindt dat de moest doen eten alisi. Alleen voor de kan zorgen dat die aan besteding moest go naar afasi di fiti. Dat ben de apisi voor NV Bantali. Nanga Amarabasi wansi. Nanga de uroko voor van Togre Strati na trasi. We gaan een trattori no, lek voor sabi. Waloman tak overing ba, agent tak overing, Henk tak overing, dus mino tak voer overing moro. Spanjoro, men versteer jou tru tru, nanga di, you tron kampioen van WK DC. Spanjoro, lek fau sabi, win wang, fu noti, fu Argentini, en Argentini na semi-kampioen. Allemaal zei kraka Spanjoro, men versteer un ook toe. Kone afronto no asma, judi e kraga a spagnolo, me forsterunu, ja vanuit a studio, want sa salibi de eimal, e fi wini, da me forsteriu, e fi lasi, ok, sa ride, ma trafas no de octu, sorry, in un sport, ja puma se wini, traweb lasi, zo'n tron in een competitie, ja, gelijkspel, maar de unetak in atoris, unetak competitie tori. We tak toernooi, een week aan een toernooi. Je vieri. Ja, voorkondering die nooit naar mitanga den serie in een toernooi die zie. Maar ja, er kan er maar één winnen. En mijn baron hippie pip gi spagnolo, mi bregi den er, aladi, mi ben wansi strategisch, tak a beker moustache uit Amerika. Maar ja. Abrafoyar baka. Dat bere, een chat PC voor AWK, want alles maar tak over en bar, min af godoro, in dat diepte. Viri, kade baka, nyusu instrument tongo, jullie daar ook iwan gomoro fara in atori. Natuurlijk, ja, ba okasi, dati. We gaan wan tratori no, natapu Magenta kanaal weg, nou Magenta kanaal passie. Wamasma voor 19 jaar, tuka nanga wamang die ben rijdt op een bron bij Sigri, een bron fiets zo boom. Naman is ben abi 43 nanga 3 jaar en voor die awagi naking akon lasen libi tap planti dang. Na Magenta kanaal passie zo boom. Na jongeman fu tina nigi yari di bere awagi no abi rebuweis repapira anabi en ook tu are doro bagadi atuka na amandi bere abron by sigri amandi bere awagi rego doro sondrofu ji yepi na aman di anaki tap lantidang.
ook toe.

Ayo mama di si nosoro face na skoutu baka di anaka trawan tapa na makenta kanal pasi sari tori na neti na nejuru a chauffeur dongo go na skoutu biro na ne biki smafeng so bunge orders skoutu dongo go na a oso fu a chauffeur en de kon feni na let atibuncha metaki de confirma pis let anu fu amani berea bron by sigri in awagi ye begreb en awagi belayanga brudu ook tu ye begreb sari tori skoutu duwa technisch onderzoeku na tapu awagi nanga ook tu tapa bron by sigri a bron fit so boom. Na chauffeur ook toe bij Chisi Mankeri en baga die akis jepi na atoso skoutu sroteng en skoutu ei ondersuku atodis go moro fara. Ja, dus a sodento rete ifiri en we shitak ina DNA Masra Adin wanwang thema vergadering Abra a veiligheid in Sernang en Masara Jones Efenita ki Afene Ferita ki in a Prince Paritor di si di de wan behandel dan waloma ne sorfe si in a assembly je begreep sou sa du trafas nude Lek voor Sabi, drie skoutu, de man, na idee voor skoutu schreefi, zorg dat ik drie den skoutu, na kan doen den woroko, noja zo, en dis ab te maken na di, wan Colombian, wan man die bestrotto na skoutbureau, men sabef na skoutbureau, maar mi denk na skoutbureau, wan Colombian, in one of the neti di si dipsa de la akon deso ta ka Colombian lobe suma jen okasif lobe fa lobe dat uno sabi ma nane tori se efen presi ifiri en ne tori is nasari tori me begrep ta ki ya a edema fuskoutu masra vergeten even aan mij doen alle die akang voor zorgen dat als koud korps mustang jaja maar ja altijd ja por aprana mindri en dat je nu man puru alle prespe libisma e uroko altijd ja apuantu por aprana mindri ifiri je wawai kan puru maar adesso taki ire man pur alamala ifiri to dus dat na den tori sa we shino no en ja wan bedrijf ook to de mekaring het middelpunt informatie anoniem meldpunt informatie anoniem mia sobun de manakwa redi jeng furen tuman di lowe wan de manan alex obe takik ba one of them na Colombian Jorge Eliezer Arisa Ortega en a trama na Masra Jean Juliano Jewel Burke na wansa namang en lek fo sabi de maishuku Burke in wang tori fu di akong sofara tak 1800 kilo cocaine belasi. En Masara Ortega, de me sukamarati, fudi, abe de sofara taki, amaben tek prati na ogri orga, en ook to de mafenta kama overtreed wet van verdovende middel, na penfaya wet, vuurwapen wet, so boom. En de man taki, Masara Burke, om lukbangen, want die afvallig toen zit.

0: abeina yurufu masra henk racisme otang anogo gue wet ma onderlinge discrimineer den schrijf blaga ma onderlinge discrimineer den schrijf ma wiri sei fadong schrijf hij discrimineer den schrijf na momenti di kagron tapu atoris bet dekba na mituko miteng well adesso taki impact in tantiri dei tak overator dat die dat allemaal prinsparitori maar lek vol bij jere na radio dat trouwen vindt dat ik moksi da ogwe anogo gwe na sautang zolang al die bisma de altijd jabi drie vrienden voor denki na nga taki na nga jersey awana jersey trouwen ook twee vier jersey makandera tok broeide toch broeide onderling de mij discrimineert in serifi Yuna madu next in a piece that he na sadek ba. Ifiri, uno loben, me agri, ta adrape, uno loben, and umus tan tak over den tor that he, want anomoi. Mar umus ap inu ede wan praxeri tak ape dek ba na mitu committing, and abunta gwe feteng, ma anogwe. Anogwe, mente krin krif mati. Anogwe, isabi. We zijn mensen eenmaal. Zo zijn mensen eenmaal, isabi. Walibisma, luki langa in die aida, mau tegi, fa lobby, fa machi, fa amai krakayo. Drai bakajeng, da jere, zo tegi, zo taki. Jong, suma, saman is prakserven schrijven, jong. Na, sasanego era, mina yoku. Sasanego, saman is prakserven. Suma, aman denk takade. Het zijn eigenschappen voor Libisma. Zo Libisma tang. We takang ouserefi voor zorgu dat nomo umus libunang ouserefi ifiri. Maar het zijn aspecten na zo Libisma tang. Ifiri. Maar we benoemen, we tang benoemen. Want u loopt zo boemzani. U loopt zo boemzani. Ego feri ifiri. Maar ja. Mi takip chinso en mi vergeet fu tegu taki fu kar apresi fu Radio Mart Radio disbere ak bafu nyung suf neran tong er kare moro nyung su de ma disna den prins pari tori sampuru fu de nyung suf senang no ya so no de ya archi Radio Mart di dena Woutrichum straat numero IT na bemere so bung Radio Martica archi frey tapo one noti CB kaba marchi negi noti via salto en ika archi ook to via www.kabamarchiradiomart.nl kabamarchi NL en agenje Radio Mart na noti to noti for CB 1 for 2 negi 1 eto antron agenje Radio Mart na noti to noti for CB 1 for 2 negi 1. We hebben een beller. U bent nu live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
1: Dank u wel, meneer Raymond Delvoor.
0: Ja, gaat uw gang, Mr. Jan.
1: Ja, toe opmerken, meneer Beers. Misschien wel een beeld.
0: Zo.
1: Voor Amsterdamse poort.
0: Jip, Tori.
1: Van Osso, dat de lekkage stront alles aan die water. Neen, van Osso. Dan, meneer, mevrouw Lia Velter, ik kan zien dat dit op YouTube toe. Dat kan nou het eerste lezen zijn die ze hebben gezegd.
0: Zo.
1: En meneer, begrijp, van het stadsdeel naar de Kardeman, de woningbouwvereniging, de soort probleem die ze. Volgens mij begrijp, om een lezing te maken. Oso is sungu dape. Jano aleng nelek senang is sungu oso. Jana ding water pipe nanga afvoer pipe. Slecht onderhoud mi denki.
0: So.
1: Mek disipsa.
0: Maar je bent drape toevallig of nal si is ent op YouTube?
1: Mi sheng en mevrouw Feller sende beeld gim tu.

0: Okay.
1: Want met de televisie alles aan komt dat we, omdat die salto de radio in om ontvang ding, dus aan een beetje zo gelegenheid voor Belgo naar de radio.
0: Ja.
1: Dus bij deze me praxen nou ja, heb ze bijna voor de igba.
0: Zo.
1: Maar dan toch mee net mis haar beeld bakken. Dan praxeer dat met Piki Kondere.
0: Natuurlijk.
1: Piki Kondere heeft ze naar Zuidoost, naar de bewoners daarbij.
0: Ja. Maar je nooit schrijft in een kist, nooit je nog niet aan een pistool dat hij joos, nee?
1: Nou, ze afvoeren verstopt en belde man, de kon direct. De crimen, de zanning. Dus tegenwoordig in Ombel gewoon een woningbouw, de hebben een eigen bedrijf. Een bedrijf dat doet een roko.
0: Maar aan de andere kant, woningbouw en actie ook toch even op een extra verzekering dat bepaalde toren.
1: Ja, maar tegenwoordig die ingecalculeerd.
0: Luku
1: heeft ook zo'n lekker. Of de pijp naar lekker Zuidoost of Pietang. Want dan was hij Zuidoost wang. Maar ze hebben begrepen voor mevrouw Lia Veller aan haar eerste lees als aan die psa. Nee, nou zo PA zijn de Belgium. En het tweede Saritori, meneer Dalfour. Wanneer kapseis na vers amonding dat pena Guyana vers Waldiba nemen
0: ja.
1: En dan gaan we de redden 67 sma. Maar volgens informatie wat loopt dan sma neen op de tapleis dus want volgens mij abototek moro furus madele kabe machteki, want dat je ziet vaak in Azië, dat de veer heeft de machtek 100 sma, dit is bijna 600.
0: Hij meek gade,
1: en aboto dis kapseis na Guyana, na monding dape, aboto ben mota ver boto. Moto na Georgetown, hebben we nou een trafoto. Maar dan ben ik een vaart via zee. Dus dan moet ik kapseis en tangen nu. De man is op een mens maar beneden in een boto. Want de man komt erachter dat hij voor een smaak de redden zijn 67.
0: Ja.
1: 35 nummer binnen de officiële passagierslijst.
0: Oké.
1: En nog de verlek die bij de foto voorzien in een wapscript. Die is nou een verdeels. Varen dat hij als passagiers in de tapalijst.
0: In de tapalijst, maar moest op zomaar de aan boord.
1: Ja. Het Saritori zijn met de smaak van Guyana.
0: Ja, ik ben er.
1: Mijn lukjes zijn er met lukken beeld. En nu misschien dat hij Star News, ik kan ook spot een artikel erover. Dus om leer voor de aan die stepsa, vooral dat we daar wat er aan, meneer, daar voor mijn sabbat, we hebben die perik, we hebben foto naar Nikeri.
0: Ja, abelon, apasin de bank buiten.
1: Ja, abelon,
0: abelon,
1: Save your money, Dora, New Nikeri.
0: New Nikeri, yeah, one day, yes, Ribi, yes, Rib Drap in Aboto.
1: Yeah, this, me far, boomful lazy, as passasir.
0: Yeah.
1: Pericam, Bride Serra Boto Giwa, Huyanisman.
0: Okay.
1: Tunder Tate. So lazy, Tebe de Tapase. Adjers lekatapua asfalt strati bede. No one hollow finam. Maar je ziet zo lezen, zodra hij van de karasani lichtpunt nog of
0: Nembui.
1: Nembui de lichtpunt naar Sernaliba. Even nog Stevie, brak alles aan poer dingen.
0: Zo, dat want ik passie, dat ben ik klaar niet, hè?
1: Nee, dus als ze, zo lees ik ben dit zo rustig, dat ik heb gezegd dat ik op het wat passie heb moeten ervaren.
0: Ja, ja.
1: Maar zo lees als refroute. Je was ze, Eric Gehry, je viert dat ze een poera aan boto. Dat je hier een askroef van boto's refi.
0: Oké.
1: Okay. Ik ben ooit mee.
0: Ja. Nee, minna me ken mee. Minna me ken mee.
1: Minna me ken mee, dan heb ik dan een perika er. Maar dat was een mooi boto.
0: Ja.
1: Maar sms, bijna met alle boto dat die de bij Abi. Terwijl de man bij Taya Boeina, Amerika, de ben de Nobel Pai de man.
0: Ook toe.
1: Aher, maatschappij dat vernietigt.
0: Ah, my God, ja.
1: Want als er naam bij de wat koner, kook de eerlijk. Sami Sabi, tap tak tuk. November in Gadowani. Misab tak serna ubawa shwiteng. Sekip cemboy. Terus tenangan misaif nan 20 jam, 20 jam. Mi tanda pe. Mi be apuan loy ke ban, welib moy shwiti.
0: Ya.
1: En dan alleen no.
0: Dan alleen no.
1: Taki, if smaak we. Is abapisten dat die meneer Dalfour. Was er na holu, ben de to Nederlandse holu.
0: Ja, dat misabete ja. Aten dat misabi.
1: Dimi kon ja dat aben dat serefi wan bibe. Kangawa, onder zoveel. 100 serna holu dim ke baroken ja bena 200 zoveel moro mikisi
0: ya.
1: Senang be stabiliteit ben de
0: ja amunt waarde be boom
1: ja we ti de baka 55 jari no ama no am baya srd
0: ya sau sadu
1: sanip sanang anes mana per menogo akte 40 jaar mate meere ne sani fa di bagan nama Frau Lusbeta ken fudeng granis madape dan bena inab inabi pasaning sari taki I self no wal troe watara te yere de sani want uno make them sound that me mene emita misda
0: nee
1: uno make them me alaste leis dim bego na sernang 78, dat toch acholu be stabilite, ano beden 1 op 2,
0: ja.
1: Maar be kondoro 1 op 1.
0: Ja, dat rappe.
1: Wan, sen acholu ben de wan tata acholu.
0: Ja.
1: Maar nou, bri wan, sen acholu, no doro 20 cent tete.
0: Army boy.
1: Dus, mi daarom mi etakim betake voor San News. Tramai eis verkiezing ba, tramai taka regering dis jaar. Partij dat die kouji ha regering mi taka ba. De kangawan plan derimung, velukusa plan edu, en baga derimung evanote, dom wastrati asernang.
0: Zo.
1: En ja usa unoga strati mam sabel tak nomo.
0: Ja.
1: Van mij dat nou, als de Sandepsa, ano Tide, ano Chan, ano Bas, ano Fatra Fene,
0: ja.
1: Als even mal mentaliteit die de man kwek in als er nang, dan een partij belang, partij is mamus kisuroko, als dan dat vernietig, akondere Tide.
0: Zo.
1: Dus nanga disi nis ben dem laatste.
0: Ja, mooi toren, ja. Mooi. Grand tangi die, je wil praten den toren, dis nanga ono.
1: En tot slot, mi bete ik bataki Jamal en abois mi wini.
0: Ja, mi verster die toen nanga Spanjore. Ik heb het ook eerder gezegd in de uitzending, mi verster alas ma.
1: Ja, mi bete ik ba Jamal na man.
0: Ja.
1: Weliswaar anolai.
0: Anolai.
1: Alas kopua mooi bal.
0: Ja.
1: Maar keeper ben geconcentreerd op pure, maar abodewa mooi doelpunt.
0: Jere drape.
1: Maar

0: vrij mooi.
1: Ja.
0: En meer ben de Fujamal.
1: Terecht, de man is troonkampioen. Terecht.
0: Ja, de man kan klagen. De Messie klagen. Tak, ja, de man benadeeld in een rode kaart.
1: Nah, niks benadeeld. Nee,
0: opzettelijk aan Mango te kamang.
1: Ja, Spanjaar is terecht kampioen, wereldkampioen.
0: Ja,
1: klopt.
0: Terecht. Dus ja. FIFA Jamal.
1: Viva, viva, señor Jamal.
0: Tete Vara, bakal.
1: Abong. Gratangi, Mas Rayan.
0: Mami, hoop dat je desma arki.
1: Ja.
0: En luku afvoorbeeld samsa kuyana no nang aboto.
1: Nang aboto. Ja, de maiere.
0: Dat no mus unaso men boto mora sernang. Maar toch boto je adrada pena nyo foto nang Leonsberg.
1: So.
0: Apresning foto go mit meer zorg neem. Ching boto de ete.
1: Ja.
0: Nang albina nang quarantine liba.
1: So.
0: Zo moest de voorzichtig naar, want misab de liba, zo lees quarantaine liba, daar wat raarigeri, de vloed. Of Marwina liba, Sanna liba.
1: Ja.
0: Niker liba, no me grap.
1: Ja, wie is de voorzichtig?
0: Louis Babi, de man betak in Niker liba, no langa,
1: anobradi.
0: Maar bij de one diep liba, dus onderstroming naar wat er bij gevallen.
1: Dat nou ook niet. Ja, man.
0: Want Michel en niet, dus Misabi.
1: Misabi.
0: Oké,
1: fijne avond, Mas Rayan.
0: You too.
1: Oké, man. Bye. En dat bij de man die altijd een potje zie als je naar Radio Maart. Dat na Mas Rayan en Amkishun. En lek voor Sabi, alles wat Tori, Achako en Afesi. A laatste story zijn Mas Rayan betaki bij over. Sorry. A boto fu Perika. Perika di Bechariu gona. Perika Bechari mopo fu foto segua Nikeri en fu Nikeri ka foto. En as, a boto dat be. Nou, a herde i bedena boto tefidoro na prespeiwan doro. Ifiri. En baka Perika boto. Wanda so boto tori. Dan een voetbaltoren voor Spanjolo, Mas Rayan Taki. Ook toen Mas Rayan Chaka Fesita kwam boto sungo ook toen naar Guyana. En Saritori. Maar Alibego Doro. Eenmaal werd ik bototori, de wat er een poko voor bototori. Orkestra Tropical dan een boto naar kapitein.

0: Dus sa aitaki adatim do. Tenminste, if nou een sani die ik kan do. Die vierde. En ook to adeso, tak wan kapitein voor een boto. Een man kan, if adeso taka boto. If watrako in a boto taki, adjes taka boto wan sungu. Dan a kapitein in a moro. En haar laatste man die mag gweli baboto. Je begrijp. En haar laatste man. Amana kan gwela. Amana kan gweli baboto. Dat tras ma de in haar boto ete. Ook is strafu. Ook is strafu. En op chinso. Dus dat ben de want to rif boto. Maar ik van een jan betak ik ba. Perika, nou een mooi tori. Wala mala sa aboto perika. Mi bede pchin boete attendi perika be gua watra ifari e gona perika yere fu fotosif. Da fu mai re serna libera mo tek seno. Ma mane go dipinse. Ama re si so ma ama go langa langa ma gua fare cara presi. Nikeri. Dat bij de perika en Sribin Amakaina boto dati. Goedenavond, u bent nu live in de uitzending, wees u van harte welkom.
1: Meneer Belvoer.
0: Goedenavond, meneer.
1: Met Rivellino.
0: Rivellino, ja, Mr. Rivellino.
1: Hoe gaat het met u?
0: Meneer Rivellino, we doen ons best en meer kunnen we niet doen, hè?
1: En goed tot de rest.
0: Dat hopen we.
1: Ik wilde even reageren op dat prachtige nummer van Orquesta Tropical.
0: Tropical, ja. Botona
1: Campaign. Dat was uit 1979.
0: Ja, het staat ook hier bij mij, ja. 79 was dat.
1: Ja. En achtergrondkoor was Ewald Blokland. Zo te horen.
0: Okay. Met nog een paar anderen. Ja, dat was een mooi orkest, hoor. Orquesta Tropical. Ja, man. Het was een geweldige band in Suriname toen.
1: Ja, die waren van Suriname.
0: Suriname, ja.
1: Ja, had ik me laten vertellen. Ja. En de vader van Rocky Marciano was de drummer in die band.
0: Oh, die was de drummer. Oké. Ja. Nee, ik, als Chimboy me herinner me, Orquesta Tropical, kan je vergelijken als de, als, hoe die band van hier in Rotterdam.
1: Caribbean Combo.
0: Caribbean Combo en die band van Mayans, hoe populair waren ze toen in die tijd in Suriname?
1: Ja,
0: maar
1: ken je klassiekers, en dat is voor mij, ik heb het eerder tegen u gezegd, dat is voor mij klassieker wat ze van toen, die gouden sterren.
0: Ja, je hebt gelijk. Ja, maar dat moeten we koesteren, toch? Ja, dat moeten we
1: koesteren. Ja, en we moeten ze in ere houden, hè?
0: Zeker.
1: Mag niet vergeten worden.
0: Nee.
1: Want wat ik laatst ook heb gezegd in een programma, toen met het overlijden van meneer Jeff Bocconi, heb ik ook een uitspraak gedaan van, hoe komt het eigenlijk dat we vaak de Surinaamse artiesten pas gaan een ode gaan brengen wanneer ze zijn overleden. En waarom kan het niet als ze in leven zijn?
0: Ja, daar pleiten we vaak voor dat we mensen moeten eren zolang ze nog in leven zijn, champion. Maar vaak zie je het ook dat het pas achteraf gebeurt wanneer de mensen ons zijn komen te ontvallen. Terwijl het eigenlijk, je moet ze nu eren. Want
1: je moet ze nu eren.
0: Laat ze eens weten van dat al datgene wat ze hebben voortgebracht, dat wij daar prijs op stellen en dat wij ze daarom ook in het zonnetje willen zetten. Snap
1: en
0: je?
1: Dat we ze ook in het zonnetje zetten en dat ze gewaardeerd worden.
0: Precies, daar gaat het ook
1: en, om. Ja. En sommige worden ondergewaardeerd en dat vind ik jammer.
0: Ja.
1: Want ik heb ook wel eens gezegd van waarom is eigenlijk, waarom heeft niet eigenlijk een oeuvre prijs gekregen of zo toen hij in leven was, weet je wel.
0: Precies, ja. En dat zou mooi op zijn plaats geweest zijn, snapt u?
1: Ja, ik vind gewoon als die man gewoon nog in leven was, had ik gewoon gezegd, nou, we moeten die man gewoon een oeuvre prijs geven, want die man zat al zoveel jaren in het vak. Samen met anderen, dus ik had zoiets van, ja. Als die in leven zou zijn, had ik het wel gedaan, hoor.
0: Kijk.
1: Ik had het echt gedaan, samen met andere artiesten. Ik had ze gewoon gezegd van, nou weet je, we gaan deze mensen gauw een eerbetoon geven. van over hun muziekcarrière en wat ze allemaal doen voor ons. En als ze er niet meer zijn, dat ze toch mooie dingen hebben achtergelaten voor ons.
0: Precies.
1: En dat wordt soms ondergewaardeerd. En dat vind ik jammer.
0: Heel jammer. Het valt op. Het valt op.
1: Het valt op. Ja. Ja. Dus dat is eigenlijk mijn
0: betoog.
1: Belangrijke bespreking voor deze avond voor Radio Markt.
0: Hartelijk dank, Mr. Rivellino.
1: Graag gedaan. Ik doe het met plezier.
0: Ja, dankjewel, hè. En u mag altijd, voelt u zich vrij om weer te bellen als u daar behoefte aan heeft. Ja.
1: Ja, zeker. Ja, okay. Hoor, dat komt goed.
0: Ja, ja. Oké.
1: Okay.
0: Bye. En dat was onze trouwe luisteraar, Masra Rivellino. En Likvo Sabi, Likvo Bekai Archie, Masra Rivellino. Troe. Amai Chaka Fesi Taki. Omu zijn memre. Aan een pokoe man wang. If you na wama zijn mexikedere. If you na temere man. If you na architect. If you a karkong. If adeso tak in your libi. Je du buroko ji. Akomakandra. Asanan komakandra dan afiti. Dan afiti taki. Sma mu zijn memre. Sma mu zijn wachti tegen te tapi ai. Dat ook om memre no. Wat heb je eraan? Ik moest hem memoreren, maar tijdens mijn dag te de liberte. Alek Fatra deed de memoreren, Masra Max Ordam, die tapu onder 100 jaar, wan onder jaar tapu. En adeven, Stevie, adeven, aden boene ede, en hij tak boem, dus en als. Even ook bij tap 200, vier. Maar zo hoort het. Dat is maar die timmeren naar passie. Dat is maar dat ik kies more power voor Gomorofara. Dan ga je boem zijn niet, zou je doen. Voor tja boem, sweetie, giju die daar of zo. Even naar Poku, even naar Amana Wadatra, even naar architect, even naar Suma. En zo hoort het. Zo omhoes Teru's Revi. Goedenavond, u bent nu live in de uitzending. Zegt u het maar.
2: Make way, mame, kom bakka.
0: Tante Loes van Capella de IJssel.
2: Ik mame kom baka.
0: Tante Loes, deite.
2: Mi pari no lasi, mi boto no boro, me kwe.
0: Nou, mooi poko.
2: Mame kom baka.
0: Ja, kom baka.
2: Maar dat je abamon een schuit van toch.
0: Ja.
2: Ik ben daar voor 1 juli.
0: Oh, je hebt het horen.
2: Dat na kojunto casino zing dat hij.
0: Kojunto casino, ja.
2: Juist. Maar Rijkman is zing dat hij.
0: Oké. Ja, reis.
2: Dat nou zingen voor Jacopulente.
0: Zo, Jacopulente, no?
2: Jacopulente, betreende Benkong.
0: Betreende Benkong.
2: Zijn saboto doro liba de na yayayo. Het is een leuk programma. Het is ook heel leuk begonnen.
0: Ja.
2: Tuurlijk heb je een stukje spanning geraakt. Maar het is zo fijn dat meneer Jan sprak over Perica, de boot Perica, die de jongeren natuurlijk niet zullen begrijpen, want het was inderdaad anders. Maar ook inderdaad anders met het geld waarover hij het had.
0: Had hij over het had, ja.
2: Maar het was ook inderdaad anders met de munten.
0: Okay.
2: Mijn oom Paul Leeflang, de laatste van de Leeflangs.
0: Ja, die is pas overleden.
2: Is afgelopen zaterdag begraven.
0: Ja, hij is begraven, ja.
2: Wij liepen van de Hofstraat naar de Hofstraat, naar Pontwerrestraat. De Rembrandts graag. En zo kregen wij die 2,5 cent, want dat bestond die tijd. 5 cent.
0: Ja,
2: en precies tegenover Lansi Groen.
0: Ja.
2: Dan gingen we daar bij die Javaan op de hoek, Plemplein, kopen en Asokri.
0: Ja.
2: Dat was de tijd van krakeling, tingelingeling, wie koopt mijn ding.
0: Nee, nu, dat ben bij Sigri.
2: En dan zie je dan door de Koningsstraat. Dan zie je plotseling een fotograaf, meneer Bellamy.
0: Bellamy?
2: De tijd van weleer.
0: Oké.
2: Okay. Inderdaad, kleef het verleden aan ons vast. Het kleef aan ons vast, omdat wij bewust wisten. Als mama geen olie had, had oma het wel. Als oma het niet had, dan had Nene het wel.
0: Ja,
2: we waren voor elkaar, met elkaar en bij elkaar. Dat wil niet zeggen dat er nooit nooit en nooit jaloezie is geweest. Maar zoals het nu is, dat mag niet.
0: Nee.
2: En het
0: doet
2: pijn als je moet horen dat een schip, het is niet eens gestrand of een kapseis, het is helemaal vergaan met mensen erin.
0: Ja.
2: De mens vlucht.
0: Zo.
2: De mens vlucht voor de boten en voor zijn beleg. De mens vlucht voor zijn leven. De wereld is een speeltoneel.
0: Iedereen komt in speeltoneel.
2: Een man heeft duidelijk gezegd, zo even. Hij heeft de naam genoemd, Trump. Hij heeft de naam genoemd. Van de man in Holland. Dat ze allemaal criminelen zijn. Hij heeft het gezegd.
0: Dat is Roy.
2: Uit zijn hart.
0: Roy Jongeveld.
2: Waarom heeft hij? Ja. En waarom heeft hij dat gezegd? Omdat hij ziet hoe men slijmt om op beide benen te staan.
0: Ja.
2: En het is waar. De ouderen moeten naar huis. Geef de jongeren een kans.
0: Ja.
2: Maar wat ook leuk is, luisteraars. Oma, hallo. Ik hoop dat u luistert. Weet je wie ik zeg?
0: Oma...
2: They lie.
0: Ja.
2: Karel 1 brak zijn been.
0: Aan de mevrouw Overman. Nee.
2: Oma Overman sowieso.
0: Sowieso, ja.
2: Maar zij niet alleen, ook oma Zeedorf.
0: Oh, oma Zeedorf ook,
2: jawel. Zij preste mijn haren aan de Gemeelandsweg.
0: Zo.
2: En daarnaast was dan Nax. En daar ging ik dan naar meneer Drenthe naar toneelcursussen.
0: Oh, was die meneer al toen verbonden met Nax? Want meneer Drenthe was...
2: Meneer Drenthe is een van de grondleggers van Nax.
0: Oké.
2: Er is ook een kalender uit van Nax. Maar hij is een van de grondleggers. En wij hebben, de luisteraars die nu luisteren, die mij kennen...
0: Ja.
2: Die ook natuurlijk in de verpleging hebben gezeten. Wij hebben dus bij Lelydorp, of hoe die plaats heet... Heb je daar de hogeschool van Nax.
0: Daar is een school aan de rechterhand.
2: Daar hebben we dus nog trainingen gehad.
0: Zo.
2: Trainingen maatschappijleer.
0: Ja.
2: Hebben we ook gehad. En meneer Drenthe was de biggie man. Hij was de biggie man.
0: Sowieso.
2: En nou is het mevrouw Sigmund Staphorst.
0: Ja, zij is nu directeur.
2: En natuurlijk de andere naast haar. Die samen met haar ondersteunen.
0: Ja.
2: En Sigmund haar vader... Had een bakkerij aan de Zonnebloemstraat.
0: Oké. Ja.
2: Maar jij kent toch die bakkerij van Broeder Vallewaard en de Nepveustraat?
0: Die van de Nepveustraat ken ik niet meer. Nee, ik was nog...
2: Nee, nog van Broeder Vallewaard.
0: Nee,
2: die waren van de Adventistkerk.
0: Nee, dat ken ik niet.
2: Broeder Vallewaard, tegenover Zetni.
0: Nee.
2: Ja, Nepveustraat.
0: Nee.
2: En dan op die hoek weer had je weer familie van Nakseldongen. Die dan koelkasten maakte en wasmachines.
0: Oké.
2: Ja. Ik ga even door.
0: Ja, man.
2: Luisteren, kinderen, want jullie hebben vakantie. En ouderen, luisteren dan. Jeanette, mijn schat, je bent nog niet naar bed, hè? Karel 1 brak zijn been. Karel 2 zwom in de zee.
0: In de zee.
2: Karel 3 had een baby op zijn knie. Karel 4 dronk 4 glaasjes paarmoe bier.
0: No.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. In een video op YouTube haalt hij uit naar de corruptie tijdens de oorlog met Rusland en spreekt van een bestuurscrisis. Volgens de Oekraïnse wet mogen er tijdens een oorlog geen nieuwe verkiezingen gehouden worden, maar